0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El-Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
3: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
3: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

Dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervroegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en trekken vanuit het westen enkele buien over het land, die geleidelijk actiever worden. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. En een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. Woonlagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldossin, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En de gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.

0: Het is weer tijd, Fjaar.
1: Goed gestemd.
0: Hé, hey, Juda, dat best er wel leuk. En hast er zin in, Jood?
1: Jazeker.
0: Mooi, dan geven we los, mij.
1: Goed gestemd.

De Heere Jezus die komt weer waarom. En dat had de Heere God beloofd. We weten net wanneer dat is. Maar op een dag zal dat gebeuren. En iedereen die in de Heere God en in de Heere Jezus leeft en bij hem wil jaren, gaat dan met de Heere Jezus mee. Dat wordt een geweldige, prachtige, mooie dag.

0: Uw gast is er alweer, dat hebben we krekkelen jet. Maar, moest u dan een keer vertellen waar het op is?
1: Ik ben Jura, ik ben over hier oud en ik ben hier in Kolm.
0: Wel, super dat je weer bent, jong. En ja, er is hier een die had wat vragen voor u het zacht. Want wij willen altijd wel graag weten waar het je bij u zit. En Obla had een paar vragen voor jou.
2: Maar Jura, Jura, wat vindt u hoogst irritant?
1: Bises en Obla.
2: Is dat de weer heet?
1: Net echt.
0: Waarom?
1: Omdat Obla altijd niet gewoon grapjes en dat is aan in mijn taal.
0: Dus en, we maken ze toen een grapje richting Obla.
1: Ja.
2: En die zus dan?
1: Die is soms wel heel irritant, want ik zeg, dat is wel de weer heet.
0: Vindt ze die ik wel eens irritant?
1: Chill.
2: Nou, ik denk net dat die zus zo heel irritant is. Wel, zie ik wel eens lief, toch?
1: Soms. Heel soms.
2: Heel soms, oké. Okay. Ik heb nog een vraag voor die. Waar ben je toe heel goed in?
1: Volleybal. Mijn meesten praten. En ik word loon. Contactziekje. Dat denk ik.
2: Ja, nou, ik ken die al een beetje langer. Maar ja, dat klopt wel. Doe best een hele leuke jongen, sa. Ja.
0: Nou, oh, jongen, hij al een complimentje te pakken. Dat is leuk. En, hey, nog ga ik heel wat oorzeren. Ja, dat zei dus toen krijg ik, dan was ik graag goed leuk om praten. Maar je stiert een vraag op mijn bladje. Jaren alle meisken die bestienen bij de Heere God?
1: Nee, net helemaal al een keer. Negen liet portie van meesten op de aarde lopen eigenlijk echt in God.
0: En hoe kist u dan bij de Heere God jaren?
1: Door in hem te wonen en hem letten te regeren in die hart.
0: Dus je mag in hem leuwen?
1: Ja.
0: En als je gewoon in hem leuwt, ben je dan in een drek bij hem?
1: Nee, je mag wel zien gewoon dan in wat er hier in de Bijbel zit.
0: Dus dan mag alles doen wat er in de Bijbel staat. Dan juist bij de Heere God.
1: Ja.
0: Dus dan mag het eigenlijk verzien je?
1: Een soort van wel.
0: Kennen we het wel verzien je?
1: Denk je, nou, ik kon. Gewoon zien geboden van.
0: Zou dat wel lukken? Alles goed van altijd?
1: Net altijd.
0: Dus dan kan niemand bij de Heere God jaren? Oh nee, dat is net zo mooi.
1: Nee, want God voor jou is een zonde.
0: Aha, dus dat toch kunnen we bij de Heere God jaren.
1: Ja.
0: En hoe kan het dat hij uw zoon voor jou?
1: Dat als we naar hem bidden van Heer, ik heb spijt van dat ik die zoon naar die hem voor jou mee helpen om die net meer te doen.
0: Maar de Heere God wil wel dat er een straf dat er straf komt op een zonde. Dat had er zijn en hij is wel een rechtvaardige God. Dat... Hoe zit dat dan?
1: Ja, hij verjouwt echt zon. Het is net altijd straf.
0: Maar wees, er is een keer die gaat straf horen via uw zonde, via uw in het plak.
1: Ja, dat is God.
0: Wij er aan het kruis gingen via uw.
1: Jezus.
0: Ja, en dat had hij dingen, zodat wij de straf niet horen. Hij had straf horen, terwijl hij nog nooit wat verkeerde in had. Via uw verkeerde dingen. Dus dat we zeggen van, hey, willen jullie dat ik voor u man, dan had hij dat ik voor u dingen.
1: Ja.
0: Dat we spijt hebben van uw zonden. En dan jaren we bij hem. En net terug dat we alles goed doen, want dat lukt dus echt net. Maar als het goed is, proberen we dat wel.

0: De tekst van deze week.
1: Matteüs 8, vers 26. Heere, help ons, wij vergaan. En hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen?

0: Jura, wist ik nog wel waar het verhaal de vorige keer, Oogie?
1: Voor Jona.
0: En wat wilde met Jona?
1: Jona, voor God zei tegen Jona's dat hij naar Nineveh moest om te preken. Maar Jona voelde dat net, dus hij ging op een schip ergens anders heen. Toen kwam er een grote storm, toen moest hij door Ruud Kooter.
0: Ja, dat was toch helemaal goed zijn. En wat is er nou net goed in het verhaal van Jona?
1: Dat hij net naar God luisterde.
0: Ja, precies, Jona weer ongehoorzaam, hè? Maar dat wie ook iets dat hij wel goed. Wat wie dat?
1: Dat hij dat de skippers loden in God.
0: Ja, dat is super. Want hoe kon het nou dat die skippers begonnen, of die zeeman en die skippers, hoe die begonnen te leven? Hoe kon dat?
1: Want ze beseffen hoe groot God was.
0: Ja, en hoe had ze dat nou zien? Wat gebeurde er? Eerst werd het een hele grote
1: storm.
0: Ja, en toen?
1: Toen Jona God weer. Toen werd het helemaal rustig.
0: Ja, nou, en als dat mij maakt. Want ze kon de Heere God net, hè?
1: Nee.
0: Maar toen, leelden ze toen in hem?
1: Ja.
0: Dit weer prachtig mooi.

Jonas zinkt fjord in de golven. No moet hij stjerren. Stjerren omdat hij ongehoorzaam west is. Maar dan opent zich vlakbij hem een hele grote bek. Een bek van een hele grote visk. En het beest slikt hem in één keer terug. En Jona komt te landen in een diepe tjusternis. Hij voelt hem levend begroeven. En nou wordt er heel, heel bang.

0: gebeurt het nou met Jona?
1: Hij werd opgesloten in een vest.
0: Ja, nou, hoe lukt hij dat?
1: Eng.
0: Ja. Heel eng. En waar is zijn schuld wie dat dit gebeurde?
1: Jona.
0: Ja, zijn eigen schuld. Hè? Hij wie ongehoorzaam. Dit wien alle gevolgen daarvan. Maar dan zit hij in die buik van een vis. Nou, hoe zou dat wijzen? Zou dat lekker roeken?
1: Nee, vies. Want je bonen van je oorvissen of zo.
0: Ja, al je badjes en het stjonkte, denk ik.
1: Nee,
0: en is dat droeg of...
1: Ik denk dat, er echt wetter is en plakkerig. En...
0: Heel glibberig. En zou er wel een jachtje branden?
1: Nee.
0: Oh, dan zit er in het donker, in de buik van een vis. Oeh, wat is toen dan dingen?
1: Probeer je eruit te klimmen of zo.
0: Maar ken dat?
1: Nee.
0: Oeh, maar dat zou ze wel proberen, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, het zou net lukken. En dan, wat mast? Wat kies dan het beste doen?
1: Wacht je.
0: Oh, wacht je wat er gebeurt.
1: Ja. En bidden.
0: En bidden.
1: En zorgen voor de Heer.
0: In de buik.
1: Ja. Het is wel grappig vis met al die rillingen in die vis.
0: Dan zal die vis wel denken, wat viel ik daarvan binnen? Nou, dat kan. Ja, jongen en bidden. Dat kan. Ja.

Jona is sa bang. Heere, goelt hij. Ik stier, help me, red me uit het graf. En dan is Jona stil. De Heere jet hem. Hij voelt het in zijn hart. De Heere God jet zijn roppen. En de Heere God weet dat er bang is. En de Heere God schudt zijn tranen. En er komt hoop in Jona zijn hart. Nee, de Heere God liet hem net doorgaan. De Heere God zal hem redden uit deze visk. God zal hem zelfs weer brengen in zijn tempel in Jeruzalem. Dat weet er. En dan zal Jona de Heere God loven en danken. 3 dagen en 3 nachten zit Jona in de buik van de visk. En dan beveelt de Heere God de visk om Jona uit te spuien. Wiet en smarrig zit Jona op het strand. Het zeewier plakt hem onder de holle. Maar daar let er net op. Hij is red. De Heere God is goed voor hem west. Terwijl hij zo ongehoorzaam wie.

0: Had Jonas in bedden geholpen?
1: Ja, God had het geëerd en daar antwoordde hij eigenlijk op.
0: Ja, je wist het in zijn hart, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar jij is net een stem, je wist het gewoon. Dat kende Heere God dan in je hart. Dat is heel mooi. En toen wist Jonas van, hey, het komt goed. En hoe? Dat wist hij net. Maar wel, het zal goed komen. Nou, en hoe kwam het goed?
1: Hij wou uitspuiten op een stroom.
0: Ja, en dat is heter. Nou, hoe zag je er toen uit?
1: Vies.
0: Ja.
1: Wit, plakkerig. Maar je zee weer op de hollen.
0: Ja, je zag er net zo fris uit, denk ik. Nee. En wat denk je, wat zal Jonas nou doen?
1: Ik denk dat hij toch naar Nineveh gaat.
0: Nooit dat de Heere God wil gehoorzaam?
1: Ja.
0: Zo ging hij met weleens verstapje via de Heere God?
1: Denk het niet.
0: Nee, hij weet wel dat dat net helpt, hè?
1: Hij had zijn lesje wel eerst.
0: Ja. Ja, en hij mij op de Heere God vertrouwen. Had de Heere God zei, ik wil graag eens door dat dorst. Dan hoe streng en doorheen te zitten. Dan helpt de Heere God.
1: Ja.

0: Jura, had ik wel nog een verske vinnen kent?
1: Ja, en het heet We hebben allemaal wat.
0: Nou, waar gaat dat over?
1: Gaat over van dat we al je raar binnen en al je gewoon ons. En net hetzelfde.
0: Dus iedereen is verschillend.
1: Ja.
0: Gelukkig eigenlijk maar, want stel je voor dat we al hetzelfde zijn. Hoe zou dat wezen?
1: Dan komen we qua net zo heet ik qua heel.
0: Nee, dat lijkt me ook wel saai eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Iedereen is verschillend en toch binnen we
1: raar.
0: Broertjes en
1: zusjes.
0: Ja.

0: Ja, oi binnenwander. Nou, dat is mooi, mooi feske. En waarom vindst u het een mooi feske trouwens?
1: Omdat het eigenlijk licens dat iedereen zijn unieke zelf had.
0: Precies, iedereen is bijzonder en dat maakt het wel niks uit dat iedereen oors is, dat is juist mooi.
1: Ja.
0: Ja, best sowieso net minder als het oors best. Nee, en ja, je mag nog wat leuks, hè? Je moet het samen even een stukje jongen do en obbelen.
1: Ja.
0: Dan mag je dat nou wel even.
2: We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar. En toch zijn we broertjes en zusjes.
0: Wat zijn dat mooi zong? Prachtig, dat vond ik heel mooi. En hey Judda, nou mijn stoot in Veske aankondigen.
1: En komt nou het Veske, we hebben allemaal wat.
3: Ik heb lekker nieuw fiets gekregen.

0: Al zou ik heel de wereld winnen, maar leid ik schade aan mijn ziel. Dan ben ik net een volgepompte achterband zonder ventiel. Nou, dat is een stukje van een verske. Maar wat zon ze hier nou mij bedoelen?
1: Dat als een volgepompte achterband mij zonder ventiel was, dan zou ze helemaal leeg rennen.
0: Ja, dan rennen we de baan, die wordt wel lekker plat. Alle lucht gaat er dan weer uit.
1: Ja.
0: Ja, maar wat bedoelen ze dan? Al zou ik heel de wereld winnen.
1: Zelfs als je een alle macht had van de hele wereld en zoveel dingen had, dan zou ze nog steeds volgepompte ventiel wezen.
0: Ja, zonder ventiel, dan is het toch helemaal leeg. Dan, want je zit ik, maar leid ik schade aan mijn ziel. Wat is dat schade lijden aan mijn ziel? Geet het dan goed?
1: Nee.
0: Nee. Dus ook is de hele wereld wel haar, ook is alles haar. De baas wijzen, alle huizen bezetten, alles. De dikste van de wereld wijzen. Maar door haar schade aan in ziel, wat zou dat inhouden?
1: Dat is net in de heerloos.
0: Precies. En dan best de allerermste die er is.
1: Ja.
0: En ik wil likkens tot de rikste.

0: Jura, het is bijna Njoggen Oeren, dus ik denk dat we maar stoppen met hem goed gestemd.
1: Ja.
0: Het journaal komt bijna. Maar hoe vaak bestel je nou West?
2: Dit is volgens mij mijn derde keer.
0: Derde keer? En ja, gasten komen hier al die drie keer, dus het zit er weer op voor jou.
2: Ja.
0: Maar superleuk, dus dat je West bent.
2: Nou, ik vond het echt heel leuk.
0: Leuk, leuk om te jaren. En Jona gaat nog naar Nineveh, dus dat gaat echt goed. Dus ik ben benieuwd hoe dat verder gaat, maar dat jaren we nog een keer nog eens. Ben even maar goed gestemd. Jura, bedankt.
2: Alsjeblieft.
0: En we hopen dat iedereen na je week weer hartelijk goed gestemd. Dus alle keer tot de orgeer. Doei!
2: Doei! Doei.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt het tegen.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
4: Mijn naam is Tjerketje.

Goeiemorgen, welkom. Jouw jaren naar het Tsjerketsinstituut Sturing op RTV en OFM. Mijn naam is Tsjerkje Broers, maar ik ben tot de klok van 11 uur van de morgen. Ja, en de Tsjers van de morgen die komt uit Droegham van de christelijke gereformeerde Tsjerke, maar straks daar meer over. Hij begint om ongeveer 11:10. Tot die tijd draai ik muziek. En fijn dat je van de morgen echt bij bent. Het is een beetje druilerig boeten, maar ja, we maken ze er een mooie dag van. Ik ben begonnen met Martin Brandt vandaag. En Christian was vervoerd, hij zongt U alleen.

Ja, het is weer Christian Verwoerd, maar ik noem het u alleen. En dan heb ik nou een psalm, die staat midden in de Bijbel. Het is eigenlijk de kwartste psalm. Psalm 100 zondjen. Loof je de Heer van de volken. Loof je de Heer, alle volken. Verheeg je hem, alle naties. Want machtig is zijn gunst oer u. En de trouw van de Heer is voor eeuwig. Halleluja.

22 nummers 8 van de lijst de opwekking Fjouw 89. Wij willen u ontmoeten en daarvoor breng huld on God jem volken. En ook is Jerenai voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel.

Ja, dat weer Sjem, mij het woord. En ik is nog jaren uit familiekoor Kruilwind. Zes jongen uit Psalm 23.

Ja, dat wie uit Psalm 23 en dat waar het zong terug familiekoor Kralwind. En dan haar knoop noemen kleerzet van het christelijk Leeuwarden mannenkoor Patrimonium. Zij zongen Groot is uw trouw.

Ja, dat wie het christelijk Leeuwarder mannenkoor patrimonium uit noemer. Groot is uw trouw, o Heer. Ja, jo jaren naar de tjerk het tjenst uitsturing op RTV NOF. En ik sta nu de tjenst in. Ik kom van de morgen uit de christelijk gereformeerde tjerk in Droegaam. Vakonger is broeder Poortman. En het thema van de morgen is geldgericht of godgericht. En ik heet door de domheid van een geldgericht leven tjenoer de rijkdom van een godgericht leven. En de schriftlezing, ja, uit Jodofest op ziekje wollen, die komt van de morgen uit Lucas, hoofdstuk 12 en dan vers 13 tot 21. De schriftlezing komt uit Lucas 12. Ik wens je jou een gezegende tjenst.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan verder met deze dienst en zingen Psalm 124, vers 1 en vers 4. Een psalm waarin we de woorden die ik uitsprak bij de opening nog eens herhalen, met name in vers 4. Dus Psalm 124, de versen 1 en 4.

0: De preek die ik u mag voorlezen deze ochtend zal gaan over de gelijkenis van de rijke dwaas. En het thema is geldgericht of godgericht. De schriftlezing daarbij is Lucas 12, vers 13 tot en met 21. Maar eerst lezen we de wet van de Heere en na de wet zingen we Psalm 119, vers 3 en 86. Dus eerst de wet van de Heere, dan Psalm 119, vers 3 en 86. Daarna de schriftlezing Lucas 12, vers 13 tot 21.
1: Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en

Het vierde geslacht van hen die mij haten. En maar die de barmhartigheid doen aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte de geboden aldus samen. U zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

0: Schriftlezing is Lucas 12, vanaf vers 13 tot 21, waarboven staat de rijke dwaas. En iemand uit de menigte zei tegen hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis aan u overgesteld? En hij zei tegen hem: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen, en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.
1: Laten we de Heer vragen om zijn zegen over deze dienst. Trouwe God in de hemel, aan het begin van deze dienst komen wij tot u. Om allereerst uw grote naam te loven en te prijzen. Heer, u bent goed en in uw goedheid hebt u ons vandaag weer naar uw huis gebracht. Om daar samen te komen rondom uw woord. Het is een voorrecht, Heer, dat wij zo in alle vrijheid, rust en vrede naar de kerk mogen en kunnen gaan. Heer, dan denken wij meteen aan al die christenen die niet veilig als gemeente van Christus samen kunnen komen. Omdat ze dan gevaar lopen op vervolging, of gevangen genomen of zelfs gedood kunnen worden. Onze broeders en zusters in bijvoorbeeld Nigeria, Sudan of Noord-Korea. Of de christenen in islamitische landen zoals Iran en Syrië. Heer, er zijn nog veel meer landen waar christenen vervolgd worden. En daarom willen wij u bidden voor de vervolgde christenen wereldwijd. Ook bidden wij u voor die landen waar het oorlog is. Heer, wilt u toch vrede geven? Wij bidden u voor uw volk Israël, dat ook daar vrede mag komen. En dat er veel onder hen toch tot bekering mogen komen. En u, Heere Jezus, mogen aannemen als borg en zaligmaker. Heer, ook bidden wij voor onze kerk, voor ons kerkverband, waar zoveel aan de hand is. Wilt u toch wijze harten geven, zodat er een goede en broederlijke oplossing mag komen. Heere, wij bidden nu voor onze gemeente. Voor onze ouderen, waarvoor het soms zo zwaar kan zijn. En waar eenzaamheid, ouderdom, pijn het soms zo moeilijk kan maken. Voor onze jongeren, heren, die zo te maken kunnen krijgen met de verleidingen van deze wereld. Voor de gezinnen waarbij de vermoeidheid of zorgen zo in de weg kunnen staan. Heren, wilt u toch rust geven, verlichting en kracht. In ieder van de gemeenten, daar waar nodig. Heren, wij bidden u ook voor onze predikant en zijn gezin. Wilt u hem alles geven wat nodig is om deze gemeente te leiden? Wilt u hen nog een goede vakantie geven en dat ze uitgerust en gesterkt weer terug mogen komen? Heren, wij bidden u ook voor deze dienst. Wilt u mij de kracht geven, focus en rust om de uitgezochte preek goed voor te lezen? En wilt u uw gemeente een luisterend hart geven en de concentratie om te luisteren? Niet om ons, maar omdat uw woord mag klinken en uitwerking mag hebben. Wij vragen u of u ons wilt bewaren voor de zonde. En dat we zo een goede dienst mogen beleven. Dat alles mag zijn naar uw heilige wil. We vragen u dit niet omdat wij dat verdienen, maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Voordat ik u de preek zal voorlezen, zingen we eerst nog Psalm 42, de versen 5 en 7.

Als antwoord op de verkondiging zingen we straks na de preek Psalm 73, het 13e en het 14e vers. Gemeente van Christus, de gelijkenis van de rijke dwaas. Die hebben we zojuist gelezen. En laten we eens beginnen met dat woordje dwaas. Ik denk dat we allemaal wel een idee hebben wat dat betekent. Een dwaas, dat is iemand die niet zo slim en niet zo verstandig is. Het tegenovergestelde van een dwaas is dan een wijs persoon. Iemand die wel verstandig is. Denk maar aan die andere gelijkenis. Van een dwaze man die zijn huis op het zand bouwde. En een wijs man die zijn huis op een rots bouwde. Hoe liep dat ook alweer af toen de regen kwam? Het huis van de dwaas zakte weg. Het huis van de wijze man bleef wel staan. Dus wat is nu eigenlijk dwaas? Dat is, zou je kunnen zeggen, dat je niet nadenkt over je toekomst. Dat je niet voorbereid bent op wat komen gaat. En wat is nu wijs? Nou, dat is het tegenovergestelde. Dat je wel hebt nagedacht over je toekomst en dat je wel klaar bent voor wat komen gaat. En dan terug naar de gelijkenis van die dwaas. Waarom wordt deze man eigenlijk een dwaas genoemd? Heeft deze man niet juist goed nagedacht over zijn toekomst? Was hij niet heel verstandig door te investeren in zijn eigen toekomst? Was hij niet heel wijs door zoveel mogelijk goederen op te slaan voor later? Deze man is in ieder geval klaar voor zijn pensioen. Wij zouden zo'n iemand niet zo snel dwaas noemen. Als zo iemand hier in de kerk zou zitten, dan zouden we naar diegene opkijken. Dan zouden we zelfs jaloers kunnen worden. Zo, die heeft zijn zaken goed geregeld. Die heeft zijn schaapjes op het droge. Een mooi huis, een goede baan, een fijn pensioen. Zo kijken wij naar dit soort mensen. Succesvolle ondernemers staan bij ons in het aanzien. Waarom is de Heere Jezus zo anders in dit geval? Waarom waarschuwt hij tegen deze rijke dwaas? Die vraag brengt ons meteen bij het punt van deze gelijkenis. Jezus wil duidelijk maken dat hebzucht je niet echt voorbereidt op de toekomst. Echte zekerheid voor de toekomst en echte rijkdom is niet in geld, maar in God te vinden. Het thema van de verkondiging is geldgericht of Godgericht. Twee punten daarbij. De domheid van een geldgericht leven en de rijkdom van een Godgericht leven. Als de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, staat er een gigantische mensenmassa om hem heen. Een menigte van tienduizenden mensen was bijeengekomen, lezen we in vers 1. Zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen. Tienduizenden mensen bij elkaar. Dat is een bijzonder grote menigte voor die tijd. Zo groot zelfs dat we nergens anders in de evangeliën lezen over zoveel mensen bij elkaar. Het is dringend geblazen. Er komen ongelooflijk veel mensen luisteren naar de Heer Jezus. En dan is er in die gigantische mensenmassa één iemand die bij wijze van spreken zijn vinger opsteekt. Meester, zegt hij, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Er komt dus iemand bij de Heere Jezus en diegene heeft een probleem. Waarschijnlijk was zijn vader overleden voordat hij zijn erfenis had kunnen regelen. En dat betekende in die tijd dat de oudste zoon over de erfenis ging. Blijkbaar was de jongere broer ontevreden over de gang van zaken. Hij had het gevoel dat hem onrecht was aangedaan. En hij verwacht van Jezus dat die het met hem eens is. Dat deze meester zijn broer eventjes een lesje leert. Het liefst waar zoveel mogelijk mensen bij zijn. Maar Jezus weigert zijn verzoek. En dat is eigenlijk best opvallend. Want als deze man gelijk heeft en hij daadwerkelijk door zijn broer is achtergesteld bij de erfenis, dan moet Jezus toch recht spreken. In de Tora, de wet van God, helemaal aan het begin van de Bijbel, staan hele duidelijke en rechtvaardige erfwetten. Jezus kende die wetten als geen ander. Hij had ze er gewoon bij kunnen pakken en meteen een uitspraak kunnen doen. Maar dat doet hij niet. Nee, Jezus antwoordt in vers 14 heel teleurstellend dat hij daarvoor niet is aangesteld. Nou, dat is bepaald niet het antwoord dat deze jongere broer had verwacht.
Waarschijnlijk is hij met de staart tussen zijn benen afgedropen om vervolgens weer in die enorme mensenmassa te verdwijnen. Maar daar laat Jezus het niet bij. Hij gebruikt dit voorval om de menigte en ook ons iets te leren. Blijkbaar had hij hebzucht in de ogen van die jongere broer gezien. En hij zegt: kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. En dan vertelt hij over die rijke man die na een buitengewoon succesvolle oogst ervoor kiest om te investeren in zijn toekomst. Hij bouwt grotere schuren om al zijn koren en goederen in op te slaan. En dan kan hij genieten van het leven. Dan kan hij tegen zichzelf zeggen: ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Nou, ik weet niet hoe het jou vergaat bij het lezen van die woorden. Maar de levensinstelling van die man spreekt mij eigenlijk wel aan. Nu lekker hard werken om later uitgebreid te genieten van je pensioen. Wie wil dat nou niet? Ja, deze rijke dwaas zou perfect passen bij een reclamespotje van het Zwitserlevengevoel. Weet u wel? Die langslopende reclamecampagne van Nederland. Het woord is zelfs in de dikke Van Dalen beland. Het Zwitserlevengevoel. Dat is het onbezorgde gevoel dat je je inkomen voor later goed geregeld hebt. Wie zou er nou niet zo'n leven willen? Of je nou oud of jong bent. Of je nou net bent gaan werken of al bijna klaar bent met werken. Of misschien al lang met pensioen bent. Dit is toch geweldig? Deze man heeft het toch fantastisch voor elkaar met zijn rijke oogst en grote schuren? Ja, dat is zo. En toch. Toch voelen we allemaal ook wel aan dat deze man wat mist in zijn leven. Door zijn woorden heen blijkt dat dit wel een hele egoïstische man is. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Kijk maar mee in onze tekst. Meteen een leuke opdracht voor de jongens en meisjes. Pak je Bijbeltje erbij en tel maar mee hoe vaak de woordjes ik en mijn terugkomen. Vers 17 tot en met 19. Tel maar mee. En hij overlegde bij zichzelf en zei: wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren aanbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Tot zover. Hebben jullie goed meegeteld? Dan weten jullie waarschijnlijk ook dat er 6 keer het woordje ik staat en 5 keer het woordje mijn. Nou, wat betekent dat? Het betekent dat deze man alleen maar met zichzelf bezig is. Hij heeft totaal geen oog voor de mensen om hem heen. Laat staan voor God. Een rijke oogst is voor hem geen reden om dankbaar uit te delen aan anderen in nood. Of zelfs een feest te vieren met de mensen om hem heen. Nee, het is een reden om alles egoïstisch op te potten voor zichzelf. En daaruit blijkt dat hij God niet lief heeft boven alles. En zijn naasten ook niet als zichzelf. Hij heeft vooral zichzelf lief. Zijn hele leven staat in het teken van schatten verzamelen voor zichzelf. Vers 21. En dan naar ons, vandaag. Schatten verzamelen voor jezelf. Is dat niet iets wat wij ook doen? Kunnen wij ons niet in ieder geval tot op zekere hoogte herkennen in die rijke dwaas? Nee, daar hoef je geen rijke ondernemer voor te zijn. Geen succesvolle investeerder. Schatten verzamelen voor jezelf, daar zijn we allemaal toe geneigd. Die ik-gerichtheid. Dat egoïsme van de rijke dwaas. Dat je eigen toekomst, je eigen idealen, je eigen bankrekening zo belangrijk voor je zijn dat anderen er bekaaid van afkomen. Zit dat ook niet in ons? Zit dat ook niet in jou? Daarom waarschuwt Jezus in vers 15 letterlijk voor alle hebzucht. Dat zit niet per se in de WOZ-waarde van je huis. Het zit niet in hoeveel geld je op je bankrekening hebt staan. Nee, het zit in je hart. Het is de neiging om op een of andere manier jezelf, je eigen geluk en je eigen toekomst centraal te stellen. En dat lijkt heel verstandig. Schatten verzamelen voor jezelf. Maar het is dus dwaas in Gods ogen. En waarom? Nou, dat brengt ons bij het punt van de gelijkenis. Omdat zo'n leven uiteindelijk helemaal niet brengt wat je ervan verwacht.
Want waarom is die rijke dwaas alsmaar bezig met meer en meer voor zichzelf verzamelen? Nou, omdat hij zekerheid wil voor de toekomst. En hij verwacht gelukkig te worden van zijn geld. Maar in zijn hebzucht wordt hij er zo door opgeslokt dat hij verder nergens aan toekomt. Pas als hij met pensioen gaat, hoopt hij gelukkig te worden. De enige zekerheid die hij heeft is dat, als hij de 67 haalt, dat hij dan nog genoeg geld heeft om te genieten van het leven. Maar dat is geen zekerheid. Dat is geen geluk. Deze man is toch helemaal niet gelukkig? Hij is leeg van binnen. Vervreemd van de mensen om hem heen en nog erger, vervreemd van God. En dat is wat de Heere Jezus aankaart in vers 20. Hij zegt, stel je eens voor dat die rijke dwaas diezelfde nacht nog zou sterven. Wat heeft hij dan aan al die schatten die hij voor zichzelf verzameld heeft? Helemaal niks. Hij houdt helemaal niks over. Psalm 49 zegt het als volgt. Wees niet bevreesd wanneer een man rijk wordt, want bij zijn sterven zal hij niets van het alles meenemen. Zijn bezit zal hem in het graf niet nadalen. Die rijke dwaas houdt niets over als hij sterft. Hij moet alles achterlaten. En waarom? Nou, omdat hij het op de verkeerde plek zocht. Ja, vers 21. Zo is het met hem die schatten verzamelt, maar niet rijk is in God. Die laatste woorden, gemeente, zijn heel belangrijk. Ze wijzen ons op een vorm van rijkdom die je niet kwijtraakt als je sterft. Een rijkdom waar die rijke dwaas totaal niet mee bezig was. Het is de rijkdom in God. Dat brengt ons bij punt 2, de rijkdom van een Godgericht leven. Nu, wat is dat, rijk zijn in God? Daarover heeft de Heere Jezus het in vers 15. Daar waarschuwt hij tegen hebzucht. En waarom? Niet alleen om ons te waarschuwen tegen de zonde in ons egoïstische hart. Nee, hij zegt er iets anders bij. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Het woord voor leven dat daar gebruikt wordt, is het Griekse woord voor het echte leven. Het leven zoals Adam en Eva dat ooit kenden in het paradijs. Het leven met God dat tot in eeuwigheid duurt. En dan nu het punt van de gelijkenis. Hebzucht brengt je dat leven niet. Sterker nog, hebzucht verblindt je ervoor dat dat de werkelijke rijkdom is waar je naar op zoek bent. Dat echt rijk zijn niet zit in overvloed en veel bezit, maar in het leven met God. Dat is de enige schat die je niet hoeft achter te laten als je sterft. Ja, dan wordt het spannend. Want dit was precies wat er op het spel stond bij de jongere broer. Ga maar na. Hij had voor de Heere Jezus gestaan, de Zoon van God, die op dat moment, kijk maar even mee naar het begin van dit hoofdstuk, midden in die enorme menigte met zijn discipelen sprak over de hemel en de hel, over de Heilige Geest en de engelen. En die jongere broer komt naar voren, heeft de unieke gelegenheid om de Zoon van God een persoonlijke vraag te stellen. En wat doet hij? Hij vraagt de Zoon van God om een juridisch financieel geschil op te lossen. Maar daar kwam Jezus niet voor. Jezus kwam voor veel grotere, veel belangrijkere dingen. Stel je eens voor dat je naar de rechtbank moet, omdat je iets verkeerds hebt gedaan. En er staat een advocaat voor je die je aanbiedt om te helpen. Een hele dure, deskundige advocaat die jou pro deo voor niets wil helpen. Dan moet je diegene niet vragen om je veters te strikken of om je lekke band te plakken. Nee, daar kwam diegene niet voor. Die kwam om veel belangrijkere zaken voor jou te regelen. En zo is het ook met de Heere Jezus. Ja, de Heere Jezus kan jou alles geven wat je maar zou willen. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Hij kan je de loterij laten winnen. Hij kan je miljonair maken. Hij kan je alles geven waar jij in je hebzucht naar verlangt. Maar daar kwam hij niet voor. Hij kwam om iets veel groters, iets veel belangrijkers te doen. Iets wat je veel meer zekerheid geeft voor de toekomst en veel meer geluk in het leven nu. Die jongere broer stond voor de Heere Jezus, de Zoon van God,
die aan het kruis van Golgotha zou sterven. Daar zou hij de toorn van God dragen, verzoening brengen voor de hebzuchtige en zondige mensen. Alleen door wat Jezus Christus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha is er voor ons, egoïstische en zondige mensen die Gods toorn verdienen, eeuwig leven met God mogelijk. Dat is pas rijkdom. Dat je zonden vergeven zijn. Dat je God kent. Dat je met Hem leeft. En dat je dat voor eeuwig mag doen door Jezus. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, schrijft Paulus aan de Korintiërs. Dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Weet u welke vraag die jongere broer had moeten stellen aan de Heer Jezus? Dat is een vraag die we verderop in dit evangelie tegenkomen. In Lucas 18, bij die rijke jongeling. Die vroeg de Heer Jezus niet, hoe kan ik het geld van mijn vader erven als mijn broer moeilijk doet? Nee, die vroeg, vers 18, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En wat zegt Jezus dan? Vers 22. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Hetzelfde zegt hij tegen zijn discipelen in ons hoofdstuk in vers 33. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten en een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Rijk zijn in God, broeders en zusters, dat is zoveel beter. Dat maakt je zoveel gelukkiger. Dat geeft je zoveel meer zekerheid dan aardse rijkdom. Daarom zei de Heere Jezus zelf dat het zaliger is, dat het gelukkiger maakt om te geven dan te ontvangen. Maar dat vraagt wel iets van ons. Het betekent dat we breken met alle vormen van hebzucht in ons leven. Ook de vormen van hebzucht die sociaal geaccepteerd zijn, waarvan we, zelfs in de kerk, denken dat het er prima mee door kan gaan. Al ons egoïsme, alles wat ervoor zorgt dat we God vergeten en dat onze naaste er bekaaid van afkomt, daar moeten we radicaal mee breken. Paulus zei het als volgt. Dood uw leden die op de aarde zijn, waaronder de hebzucht, die afgoderij is. En dat betekent dus alle vormen van hebzucht. Dus onderzoek vandaag uw hart. Vooral als de Heere je lief is. Zeg het tegen de Heere. Doorgrond mijn hart, zie of er een schadelijke weg in mij is en leid mij op de eeuwige weg. En die eeuwige weg, dat is er één van zelfverloochening. Radicaal achter Jezus aangaan. Je bezittingen verkopen, zegt hij. Tijd en geld weggeven in de dienst van God en je naaste. Waarom? Omdat je een schat in de hemel hebt. Ja, als je die schat kent, geef je rijkdom dan maar weg. Als u een keer een geslaagde oogst hebt of een goed jaar hebt gedraaid, geef het overschot maar weg. Daar word je gelukkiger van dan een tweede of een derde vakantie of een grotere auto. Of een groter huis. Maar goed, ik wil u allemaal vooral vragen om uw hart te onderzoeken. En de vraag eerlijk te beantwoorden. Ben ik rijk in God? Ken ik de rijkdom van het eeuwige leven? Ja, laat ik het nog scherper stellen. Wat als God uw ziel vannacht opeist? Bent u dan rijk in God? En beërft u het eeuwige leven? Of hebt u misschien de hele wereld gewonnen alleen maar om uw ziel te verliezen? Die rijke dwaas, die staat symbool voor het Zwitserleven gevoel. Het onbezorgde gevoel dat je je inkomen voor later goed geregeld hebt. Dat gevoel prikkelt ons allemaal. Als je een gemiddelde student tegenkomt die bijna klaar is met zijn studie en je vraagt hem of haar of hij zin heeft om aan de slag te gaan, dan is de kans groot dat hij zegt, nee joh, ik heb er zin in om later lekker van mijn pensioen te genieten. Jammer dat ik er zo lang voor moet werken. Dat is het Zwitserleven gevoel in de praktijk. Maar ik ga u vandaag niet vragen of u uw pensioen goed hebt geregeld. Dat is verstandig, maar niet zo heel belangrijk.
Het evangelie van Jezus Christus gaat over iets veel wezenlijkers. Niet het Zwitserleven, maar het eeuwig leven. Het eeuwig leven gevoel. Het onbezorgde gevoel dat je alles, dat alles geregeld is voor de eeuwigheid. Dat je klaar bent. Niet voor de oude dag, maar voor de jongste dag. De dag dat Jezus terugkomt om te oordelen. Dat die dag niet snel genoeg kan komen. Nou, dat kan alleen, gemeente, gasten. Als je je hebzucht, je zonde, je geestelijke blindheid erkent en ermee bij Jezus uitkomt. En dat is zo heerlijk, zo bevrijdend, als de Heilige Geest je laat zien wat een schat er in het evangelie van de Heere Jezus verborgen ligt. Vergeving, vrijspraak, het eeuwige leven met God. Dan wekt dat een blijdschap in je hart die alle schatten van deze aarde te boven gaat. Zoals een andere gelijkenis van de Heere Jezus luidt: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Het koninkrijk der hemelen, eeuwig leven, het kennen van de Heere Jezus Christus. Denk maar aan die oude Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? Op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Wie de Heere kent, hoeft niet meer krampachtig met geld en goed om te gaan. Dan wordt geld een middel dat God je geeft om hem en je naaste te dienen. En dan mag je rijk zijn. Ja, denk maar aan Abraham en Job. Dat waren de miljardairs van het Midden-Oosten. Je mag rijk zijn van God. En je mag ook genieten van je rijkdom. Natuurlijk, doe dat volop. Als je schat maar in de hemel is. En je hart ook. Het is zoals Paulus schrijft aan Timotheus. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten, maar ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen gelovigen voor zichzelf een schat in de hemel, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Amen.

Laten we de Heere danken voor deze dienst. Heere, zo aan het einde gekomen van deze dienst, danken wij u voor alles wat u ons hierin hebt willen geven. Heere, soms kijken wij om ons heen en raken we in de war. Dan zien we zien dan mensen die het zonder u zo goed lijken te doen. Terwijl wij soms struikelen over onze eigen twijfels en zorgen. Dank u wel dat wij met die eerlijkheid bij u mogen komen. Dat u ons niet loslaat als onze voeten soms bijna uitglijden. En dat u ons aan de hand wilt houden als we het zelf niet meer weten. Dat u ons inzicht wilt geven en onze ogen wilt openen. Dat aardse rijkdom en succes maar tijdelijk zijn. Maar dat de nabijheid van u ons werkelijke geluk is. Heere, dat zo deze dienst ons dat mag leren en dat wij met Psalm 73 toch mogen zeggen dat u ons hoogste goed bent. Heere, dat kunnen wij niet uit onszelf, maar wilt u ons dat geven? Wilt u toch alles vergeven wat niet goed was en niet naar uw eer? En wilt u ons hier vanmiddag weer samenbrengen in uw huis rondom uw woord? Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Ik mag u vanochtend wijzen op de collecte, op de eerste en de tweede collecte, waarvoor er collectezuilen in de hallen staan, of die u ook digitaal kunt geven. Ik wil u ook de deurcollecte van harte aanbevelen, die straks door de diaken gehouden zal worden. En we sluiten deze dienst af met het zingen van Psalm 56, het vijfde en het zesde vers.

Aan het einde van deze dienst mogen we de Heere vragen om zijn zegen. Na het vragen van de zegen zingen we nog het Wilhelmus, het eerste en het zesde vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Deze preek is geschreven door dominee J.A. de Kok, Utrecht-West.

Ja, dat is weer een instrumentaal stukje van Hardy's Jan Pico, Psalm 90. Ja, Jo Jerre naar de Tjerkert Sint-Stuut, sturing op RTV NOF. En de Sins van de Moorlikaan uit de christelijk gereformeerde Tjerke uit Droegham. En de vargong weer broeder Poortman. Ik ben er nog tot 11 uur mijn muziek. Het volgende nummer komt van Selah Sesjongen, Jezus alleen, Hij is de rots.

Ja, dat wie is Selam, hij noemt Jezus alleen, hij is de rots. En ook is Jarenai het christelijk Leeuwardenmannenkoor Patrimonium en zijn jongen het Onze Vader.

Ja, dat wie het christelijk leeuwarden mannenkoop patrimonium. Maar ja, een hele bijzondere uitviering van het Onze Vader. Ja, en dan heb ik één agendapuntje nou die ik even meenemen, want ik voel op onze website rtvnof.nl onder een kopje agenda, die had ik er even uitpikt. Van een beetje is er een zangmetje in Dwarpshuis, De Bosk in Zwegerbosk. Een zangmetje die wordt organiseren met liederen van Johannes de Heer. Bezoekers binnen welkom van nou traaie oren van de metje, waarna het programma begint om 11:00. Elsenien, die hoort van jongen te geren, is van harte uitnodigd om deze muzikale metje bij te wijnen. Want Safir, dit blokje agenda, ja, er staat nog volle meer op uw site, maar deze ga ik er even uithellen. Marcel MacArthur zong nou het nummer Het Kleinste Musje Kent Hij.

Ja, dat wie Marcel McAdam uit noemt, het kleinste musje kent hij. Ja, juster hebben we bij de geerkomst weer kennen ik iets lezen. En wie wel bijzonder, het sluit eigenlijk heel mooi aan bij waar de preek van de morgen over gaat. En ik heb een stukje, dat is van Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, en dat lees ik ook nog even voor. Ons leven bestaat niet uit het najagen van materieel succes, maar uit de zoektocht naar waardevolle spirituele groei. Ons hele aardse bestaan is slechts een overgangsfase op de weg naar iets hogers. En we mogen niet struikelen en vallen, noch onze reis tevergeefs voortzetten op één enkele trede van de ladder. En dat is kreun toch, Alexander Solzhenitsyn. Toch mooi om even mij te nemen van de morgen. Want dit past er heel mooi bij wat ik van de morgen in jet heb. Franny Vink en Peter van Essen is jongen nou geprezen, zei de heren.

Franny Vink en Peter van Essen, mij het nummer Geprezen zij de Heere. Ja, van een beetje in gospeltime tussen 12 en 5. Dan heb ik dus een gesprek met de organisatie van de Pinkstersangdienst in Burgum. En dat is op maandag 24 mei. Dan gaan we daar even van een beetje aandacht aan besteden. Dat is tussen 3 en 4. En tussen 4 en 4 uur heb ik een gesprek met een van het bestuur van de feesten in Venkleester. Dus echt mooi om even na te jaren. Had je daar wat meer van horen weten willen? Ja, je hebt naar de kerkendienst uitsturing op deze snijn, zondje mei. Het zit er al bijna weer op. Straks na de reclamejournaal, dan is Heiter Schuking de weer met het programma Capriccio. Daarna van 12 tot 2 uur van een beetje blaasmuziek in Herzen met Dirk en Annelies. En dan hoop ik er om 2 uur weer te wezen met Gospel Time. Tot de klok van 4 uur. En dan is Harry Minus de weer met Geloven en Beleven. En van 6 tot zo'n waardklanken met Harry Minus. Ik sluit dit oren af. Deze tjenst al mij veilig in Jezus' armen. Ik wens je alleen nog een gezegende snijn. En ik hoop dat je er om 2 uur van een beetje weer bij binnen. Mijn gospel time. Graag, want dan. En want een andere keer.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboot en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne nieuwe droneaanvallen heeft uitgevoerd op Moskou en de havenstad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten zijn meerdere drones onderschept, maar zou er ook schade zijn ontstaan. Door de aanvallen werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Sebastopol is voor Rusland belangrijk als marinebasis in de Zwarte Zee. De internationaal coördinator tegen discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is omgezet in een bergingsoperatie. Volgens de autoriteit op het Caribisch eiland is het onwaarschijnlijk dat de man nog levend zal worden gevonden. De 50er wordt sinds woensdag vermist in een bosrijk wandelsgebied. Hulpdiensten met speurhonden, drones en speciale reddingsteams verder naar de Nederlander. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Nofcast online op Bijgeliks Spotify. Van dichtbij. Met deze week te gast, Ben Bilker.
4: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
3: Van takken weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
5: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
6: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
7: Ja?
6: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
14: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
15: Om oeral naar huis harkje te kim.
14: Gin dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
16: Stijger, deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
14: Dit is RTV NOF.
17: Mijn no, Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Ik heb vandaag gekozen voor een lichtvoetig begin. En wel met de ouverture Dichter und Bauer van Frans von Suppé. Hij is een van de grondleggers van het genre wat in de 19e eeuw en begin 20e eeuw heel populair was in Oostenrijk, namelijk de operette. Tegenwoordig krijg je het publiek daar niet meer voor op de banken. Maar deze ouverture hoor je nog vaak ook gespeeld bijvoorbeeld door harmonieorkesten. Dichter und Bauer.

Dat was wel alles erop en eraan in deze ouverture Dichter und Bauer van Franz von Suppé. Hij was best wel vereerd, Antonin Dvořák, toen hij in de jaren 90 van de 19e eeuw gevraagd werd om directeur te worden van het Nationaal Muziekconservatorium in New York. In die tijd natuurlijk een hele onderneming om van Praag naar New York te reizen, wat weken in beslag nam. Hij is daar ruim 3 jaar geweest en dat heeft ook hem muzikaal zeer geïnspireerd. Denk alleen al aan zijn bekende uit de Nieuwe Wereldsymfonie. Maar ook heeft hij daar een strijkkwartet gecomponeerd, wat sindsdien ook het Amerikaanse is genoemd. De meningen zijn erover verdeeld of dat ook te beluisteren is in de muziek. Met name of er Amerikaanse elementen in zitten. En daar zijn de muzikologen het tot nu toe niet over eens. Maar het tweede deel is wel heel welluidend en u hoort het hier van het Prager Strijkkwartet.

Carlo Alfredo Piatti probeerde in de 19e eeuw de kost te verdienen als cellist. Maar dat lukte niet geweldig, zodat hij op een bepaald moment aan lager wal raakte en ook persoonlijke bezittingen moest verkopen om nog in leven te blijven. Gelukkig schoot Franz Liszt hem te hulp en stelde hem in staat ook om gebruik te maken van een cello die gemaakt was door Antonio Stradivari, de bekende viool- en cellobouwer. En het instrument heet sindsdien ook de Stradivarius Piatti. Hij heeft niet veel composities achtergelaten voor zijn instrument, maar wel 12 caprices. En die zijn ontdekt en opgenomen door de cellist Joachim Eilander. Ik laat u de tweede horen met als ondertitel Andante Religioso. Dus met een zeker religieus karakter.

Karl Maria von Weber was een heel veelzijdig Duits componist die met name zijn sporen verdiend heeft in de Duitse operawereld. In de 19e eeuw werd de opera beheerst door Italianen als Rossini en Donizetti, en von Weber probeerde daar wat tegenwicht aan te geven. Wat resulteerde in kaskrakers als De Freischütz en Oberon. Maar behalve opera schreef hij ook hele aardige instrumentale muziek. En daarvan wil ik u een voorbeeld laten horen, namelijk het eerste deel uit zijn eerste pianoconcert. En de solopartij wordt vertolkt door Nikolai Demidenko.

Toen in 1815 na de nederlaag van Napoleon Nederland en België werden samengevoegd tot het nieuwe koninkrijk onder leiding van koning Willem I, ontstond ook de behoefte om voor het nieuwe land een nieuw volkslied te laten ontstaan. Er werd een prijsvraag uitgeschreven en uiteindelijk ging de eerste prijs naar het lied Wie Nederlands bloed door de aderen stroomt, op tekst van Hendrik Tollens en met muziek van ene Johan Wilhelm Willems. Die Willems was een geboortig uit Duitsland, maar heeft zijn muzikale carrière verder helemaal in Nederland volbracht, als dirigent, maar ook als fluitist en als klavierspeler. Hij heeft een heel groot oeuvre nagelaten waar we eigenlijk nooit meer iets van horen. Maar toch wou ik het een beetje uit het stof omhoog halen en ik laat horen een variatie op het lied Wilhelmus. En dat is dan niet het Wilhelmus zoals we dat tegenwoordig kennen, maar een oudere versie die ook al door Mozart gebruikt is om daar een compositie op te maken. Dat volkslied Wie Nederlands bloed heeft het volgehouden tot 1932... toen op verzoek van koningin Wilhelmina uiteindelijk ons huidige Wilhelmus werd gekozen tot onze nationale hymne. U hoort de variaties voor orkest van Johan Wilhelm Willems.

Veel componisten vinden het een uitdaging om variaties te schrijven op een bestaande melodie. Dat geldt dus niet alleen voor Johann Wilhelm Willems met zijn Wilhelmus-variaties, maar ook Ludwig van Beethoven heeft in zijn jeugd 6 variaties gecomponeerd op een Zwitsers volksliedje, getiteld Dursli und Babeli. En hij schreef dat voor harpsolo. U hoort Marisa Robles op haar harp.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
9: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
8: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
9: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Bakken? Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
21: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze weekend te gast, Ben Bilker.
3: Ik heb nooit bewust toch nog in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
2: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
22: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
23: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
24: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
25: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
26: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
24: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
27: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
28: De Friese Motorfiets!
27: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
29: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Niet onder de ladder door! Dat brengt ongeluk!
4: Oeh!
3: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
1: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
5: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
7: WOQS.nl.
10: Wist ook deze weekend een stoere bouwradio winnen?
11: Om overal naar huis harkje te kennen.
10: Ga dan nou naar de RTV-NOF-app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime codewoord terug.
12: Steiger. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen, blaasmuziek in Hetzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met vrolijke klanken in de Nemeska polka, beter bekend onder de titel Kuschel polka. En u weet wat Kuschel betekent, hè? Betekent knuffelen. Nou, dat is toch wel een goed begin van blaasmuziek in Hetzen. We vervolgen met lieflijke klanken in een arrangement van Frank Pleyer. En deze Frank Pleyer was orkestleider en arrangeerde vele muziekwerken in diverse genres. En de volgende polka die door Ernst Mors is gecomponeerd, werd door Frank Pleyer, die net zoals Ernst Mors ook in het Ekeland was geboren, gearrangeerd tot het nu bekende lied Wenn du Heimweh hast nach mir. Thank you.

Nou, en van een polka met heimwee gaan we naar een wals, waarin zo mogelijk nog meer verlangen doorklinkt. Geen wonder, want met dit thema is de Egeländer muziek onlosmakelijk verbonden. En als het ook nog eens door Ernst Mosch und sein Orignal Egeländer Musikanten vertolkt wordt, dan laten we ons hierin volledig meevoeren. Dat alles op de klanken van de wals, Freunde fürs Leben.

De Tsjechische componist Jaromír Vajvoda componeerde de oorspronkelijke versie van de polka Zbraslavská in 1957 en droeg dit op aan zijn geboorteplaats Zbraslav. En Zbraslav, dat was vroeger een klein stadje ten zuiden van Praag, waar de familie Vajvoda generaties lang woonde en werkte. In de loop der tijd is Praag zo gegroeid dat Zbraslav door Praag is opgeslokt. Maar hier wordt nog wel jaarlijks op het laatste weekend van september het Vajvoda Zbraslav Festival gehouden. De Zbraslavská polka is uitgegroeid tot de herkenningsmelodie van dit festival. En dan gaan wij in Blaasmuziek in Herzen luisteren naar de vertolking hiervan van Blaaskapel Kubešovka.

De polka Draaiwaaise Birke stond in 1961 een jaar lang in de Duitse hitparade en bereikte uiteindelijk hierin de 9e plaats. Het is dus een evergreen in de blaaskapellenmuziek. En ook bij de Oldehoofdkapel hebben we deze polka vaak gespeeld, waarbij ik dan mijn constante verwondering uitsprak over hoe het kan dat het componisten steeds lukt om dergelijke gevoelige teksten te combineren met een vrolijk notenbeeld. Van die mooie Böhmische blaasmuziek gaan we luisteren naar een bijzondere versie van Draaiwaaise Birke.

oh, ik wachtte nog op een bom. Maar die kwam niet, maar bij de Oldehovenkapel wel. Dus vandaar even een kleine vergissing. Godon, dat is een klein plaatsje in de Bohemen en ligt tussen de stad Pilsen in West-Bohemen en Praag. En Godon ligt in het stroomgebied van de rivier de Litavka. Jozef Ponsar, die net als Jaromir Wijverda tot de grootste namen in de Beumische blaasmuziek behoort, is hier geboren. Hij componeerde de Godonska-polka, een van zijn bekendste werken, die we gaan beluisteren in de vertolking van het orkest van John Kwaadvlieg. Ja, en zij spelen hem dan eigenlijk onder de titel De Festwies-polka.

De polka Kablonzer Perlen in de uitvoering van Ernst Hoeterom, de Ekel en de Muzikanten. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Het boheemse stadje Kablons staat bekend om de glaskunst. Dus de mooiste glazen kunstwerken worden daar gemaakt. En ook juwelen die glanzen als parels. En daar heeft componist Antonín Borovička een stralende polka van gemaakt. Kablonzer Perlen.

Ja, daar was die nou wel, hè, die boom. Ik was al even te vroeg, een paar nummers daarvoor. Ja, we gaan zo meteen luisteren naar een mooie Ekelender polka, Tans niet meer. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik eerst even nieuws van een Ekelender kapel Oetgrun uit Groningen. Dat is de Postjagers. En de Postjagers, die gaan maandag 25 mei, dan is het tweede Pinksterdag, dan gaan zij een samenwerkingsconcert houden met Von Blechholz. En Von Blechholz, dat is een kapel die bestaat uit muzikanten uit verschillende topkapellen. Die kapel bestaat nog niet zo lang, maar het moet prachtig zijn. Wij hebben ze nog niet echt gehoord. Maar op tweede Pinksterdag kunt u dus getuige zijn van een unieke première. De Postjagers in combinatie met Von Blechholz. En dat gaat gebeuren in Zalencentrum Meursingen in Westerbork. Het begint om 11:30. Het is namelijk een lunchconcert. En de entree is daarom 22,50. Maar dat is dan weer wel inclusief lunch. Kaarten reserveren via postjagers@gmail.com. En dan hebben zij nog een optreden. Die kunnen we beluisteren bij het Zomerfeest. Zomerfeest in Beerserveld. Dat ligt in Overijssel. Tussen Ommen en Almelo. Dat heb ik even opgezocht. En dat is op 3 juli. Dan zijn de Postjagers vanaf 14:30 te beluisteren bij dat zomerfeest. Dat moet daar een heel bekend fenomeen zijn. Dus nou, wij zijn benieuwd. Maandag 25 mei en vrijdag 3 juli naar de Postjagers. Ekelender klanken zijn dat. En daar gaan we nu ook naar luisteren. In Blaasmuziek Kim Herzen met de mooie polka Tans mit mir.

Dance Meet Me. Nou, en als je graag danst en je je partner eindelijk hebt overgehaald om samen met jou de dansvloer te betreden, houd na een paar maten gedanst te hebben de muziek ermee op, want het nummer is afgelopen. Nou, dat is herkenbaar, hè? Maar ja, dan zeg je toch, zullen we nog eentje? En hop, daar zwier je weer weg op de klanken van de volgende polka, waarvan de letterlijke vertaling van de Tsjechische titel luidt: één keer, twee keer. Jedno, dvakrát.

onze vriend Theo, die is op bezoek bij het in Slovenië, bij het Open Kraaiende Festival. Dat duurt dagen. En het is dus iedere dag muziek. En op social media gaat hij ons iedere keer vertellen hoe vreselijk gezellig het allemaal is. Nou, en dat geloven we ook wel, want we laten even een liedje horen van Slavko Avsenik. En dat liedje heet dus Immer wieder fröhlich.

Een enkele keer komt het voor dat we met dezelfde Duitse titel twee totaal verschillende composities bedoelen. Nou, we hebben al geluisterd naar een gezongen romantische wals met de titel Freunde fürs Leben. En nu staat er een opname van de Oostenrijkse blaaskapel De Burgschrüffler. En dat is een zevenmansformatie uit Tirol voor u klaar met een vrolijke instrumentale polka met dezelfde titel Freunde fürs Leben. MUZIEK

in de polka Draaiwijze Bierke kwam er een mooie combinatie van een emotionele tekst met vrolijke klanken eigenlijk. Hè? Daar zijn toch die Tsjechische componisten heel goed in. Want de Praagse componist Antonín Borkovitska, die schreef de Kartenpolka. En bij deze polka is het ook een emotionele tekst die heel goed samengaat met enthousiaste klanken. De muzikanten van Maasblozen, die hebben het tempo er heel goed in. Luister maar naar de Kartenpolka.

De Tsjechische componist Jozef Stepanek componeerde een wals die vele blaaskapellen vertolken. Nou, als Dirk en ik hem zongen, dan was ik in gedachten alweer op een romantische plek in Tsjechië, hoor. We gaan luisteren naar Mit dir mal im Urlaub gehen.

Nou, dat komt heel mooi uit dat we in deze, wat was het, 1, 2, 3, ja, het was een wals, hè? Horen we de bekken heel mooi, hè? Dat zijn eigenlijk gewoon deksels. Beetje vergelijkbaar met deksels van onze kookpannen. Schel geluid. En dan treft het dat de Marco's uit Burgum. Nou, u weet dat vast wel, hè? Want het is nu weer de tijd van de avondvierdaagse. En wie lopen er dan voorop om het tempo aan te geven? Juist drumband de Marco's uit Burgum. En zij zijn op zoek naar een enthousiaste bekkenspeler. En zij schrijven: als bekkenspeler zorg je voor krachtige accenten en ritme binnen de drumband. Je speelt op grote bekkens die samen met de snare drums en bass drums zorgen voor energie, dynamiek en show tijdens optredens en marsen. Nou, wie wil dat nou niet? Ik zeg allemaal eventjes opgeven voor proeflessen bij info@drumbanddemarcos.nl. En dan vervolgen we met, nou dat is leuk, Rosamunde Skoda-Laski.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed... en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat... maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Hemeltje lief. Dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
15: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
14: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
15: Kabel Noord. Dat is goed varelkoor.
16: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
17: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
16: Schitterend!
18: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
16: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
22: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
21: Baarsmazitcomfort.nl.
23: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
25: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
26: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
27: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. En Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het land krijgt van zowel de vakjuries als televoters veel punten voor een energieke popact tijdens de finale. Israël eindigt als tweede. Het Verenigd Koninkrijk eindigde helemaal onderaan met 1 punt. Het land kreeg net als Duitsland en België 0 punten van het publiek. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij. Met deze weekend te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van takken weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoensien.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
13: Bosto deze week een stoere bouwradio winnen?
14: Om oeral naar uw harkje te kim.
13: Ging dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
15: Stijger, deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

Dag luisteraars, welkom terug bij nog een gezellig uur blaasmuziek in Herzen, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. We zijn begonnen met een vrolijke polka van blaaskapelle Cesca, getiteld April Polka. Nou, qua thema past dit wel bij nu, maar dan een maandje eerder, hè, zou ik maar zeggen. En dan vervolgen we met een wals van blaaskapel Sjohajka uit Moravië. En de vertaling van de titel, dat is Ik weet het niet eens. En ik denk dat ze dat in Moravische, in een romantische zin bedoelen. Hè? Want ja, onzekerheid in de liefde, dat is inderdaad niet leuk. Annie Nevin.

dan houden we het ook nog even romantisch, want de volgende titel van de Oostenrijkse blaaskapel Alpenwind is de Koeswalzer.

de titel van de volgende polka is Kimsia Winkodaan. En dat betekent met wie ik een krans wil hebben. En dan gaat het hier om de krans hoog in de top van een versierde meiboom. En meisjes dansen rond de meiboom en de meigraaf werpt zijn krans. En zo wordt de meigravin of meikoningin van het jaar gekozen. En daar gaat het in het lied over in de uitvoering van de bekende Moravische blaaskapel Moravanka. Skimsia Winkodaan.

Nou, en als we allemaal bloemetjes hebben gekocht op de bloemetjesmarkt, hè, dan moeten ze de tuin in. En laat nou net de kleine blaaskapel Eine kleine Dorfmuziek uit het Oostenrijkse Zuid-Burgenland hierover een polka hebben gecomponeerd en opgenomen. De titel hiervan, Im Gartenzeit.

En dan vervolgen we met een mars waarbij gezongen wordt over Fischerath. En Fischerath, dat is een wijk in Praag. En de opname is van de orkanaal Staropratska Muzika. En de titel van de mars is Okolo Fischeradu.

Nou, dan is het nu weer tijd voor een Oberkleiner deel. Nou, want ik heb net al verteld dat onze vriend Theo in Slovenië is en daar enorm geniet. Want ja, dat schrijft iedere keer op de social media. Mooier kan het eigenlijk niet. En het volgende nummer heet dus Ja, ja, das ist lustig. Dus het is een en al vrolijkheid. En men is altijd zeer gemotiveerd om muziek te maken. Heel enthousiast. En dat doet me er even aan denken. Dat wij dus, zijn we in de studio van Omroep Friesland geweest. Om daar met ons koor 3 opnames te maken. En die dus jongsleden woensdag zijn uitgezonden. Nou, en de commentaren die we krijgen, dat is ook van, nou god, wat enthousiast allemaal. En het is één brok vrolijkheid. En als u mij niet gelooft erbij wordt, dan kunt u dat even terugkijken op de site van Omroep Friesland. En dan zoekt u naar Noorderwien. En dan, ja, dan vindt u het vanzelf. Nou, ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Maar we gaan nu even luisteren naar Slavko. Ja, ja, dat is lustig.

ter gelegenheid van een 30-jarig jubileum hebben de muzikanten van Blaaskapelle Tjeska een cd uitgebracht met de titel Goldene Stoenden, dus Gouden Uren. Ze zullen met elkaar wel heel veel beleefd hebben in die 30 jaar. We gaan luisteren naar hun vertolking van de Elwangen Polka.

Dharmo Samamko, dat is de titel van de volgende polka. Nou, herkent u deze uitspraak nou ook? Ja, niet in Tsjechisch natuurlijk, maar want het betekent... Maak je geen zorgen, mam. Nou, ik hoor het mijn kleinkinderen nog tegen hun ouders zeggen, hè. Wat hun ook is overkomen of wat ze zelf hebben uitgespookt. Maak je geen zorgen, mam. In het Tsjechisch, Dharmo Samamko.

Nou, nog een zorgeloos dansje op het eind. Wat willen we nog meer? Nou, bijvoorbeeld een mooie melodie. Het wordt een mars van die orkanaal Valkenauer Blaasmuziek. Die kleine kardemars.

Nou, de volgende wals is getiteld Copratinka. Dan kan ik u vertellen, onze achtertuin staat er vol mee. Ik vind het prachtig, die witte gloed, vlak voor het grasmaaien. Want ze staan er heel verspreid in het gras en worden er steeds meer. Weet u waar ik het over heb? Over madeliefjes. Van mij mogen ze blijven staan, maar dan wordt het gras eromheen ook weer zo lang. Dus af en toe gaan de kopjes eraf, maar ze komen gewoon weer terug. Dat is het leuke ervan. We gaan luisteren naar de Moravische Blaaskapel Srebrenjanka met de wals Copratinka.

Coriciani is een dorp in Moravië waar de folklore tijdens de festiviteiten daar nog steeds hoog in het vaandel staat. En dan bedoel ik ook wijnfeesten, hè, waarbij in Moravië gedanst wordt op de klanken van een blaaskapel en dan het liefst in Coriciani. Zo maken we op uit de klanken van blaaskapel Alpenwind in hun uitvoering van de Coriciansca Polka.

De zeven muzikanten van Blaaskapel Philharmonica, ook wel bekend onder die Nürnberger Böhmische, zijn professioneel geschoold. En dat kun je zo horen in hun vertolking van hun jubileumswalzer.

Zes keer kopen en één slagwerker die Norbert Rabanza heet. Dus ook een zevenmansformatie, nu gevormd door de muzikanten van Blaaskapel, die Innsbrucker Beumische, die ook allemaal professioneel zijn opgeleid, muziekleraar zijn en in beroemde klassieke orkesten gespeeld hebben. Al heel lang vormen ze samen die Innsbrucker Beumische en van deze Blaaskapel is de uitvoering van de polka Ein Liebesbrief.

0: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? depannenkoektrein.nl.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
13: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
13: Schitterend!
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
12: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
16: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
17: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. Het gestookte barbecues tot verrassende desserts.
16: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
18: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: Pakken, zullen we even op een stoel?
22: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
21: Baasmazitcomfort.nl.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
25: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen... voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Volgens Kamp zorgen internationale spanningen ervoor dat Joodse instellingen vaker doelwit worden. De uitspraken leiden opnieuw tot discussie over migratie, veiligheid en antisemitisme. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En de Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
27: Oeh.
6: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
27: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
6: Raadsma?
27: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
28: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
29: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
30: Tromeestje mij in beheining.
31: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
29: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
32: Was dood deze weken een stoere bouwradio winnen?
33: Om oeral naar huis harkje te kim.
32: Ging dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
34: Stijger, deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
35: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
25: Dit is RTV NOF.
36: My No Gospel.

Ja, ik zou geturen toch leefde hebben. En het is leefde in actie. Het wat noemen we het zo'n troch Ralf van Manen. Leefde in actie. Ja, de keert het straks, ik hoor in Gospeltime. Vanaf jouw oren heb ik een kwart gesprekje met je van het Pinksterfeest. En het thema is leefde in actie. Dan is, dacht ik, is dit wel een mooi nummer om deze drie uurtjurende uitsturing van Gospeltime mee te beginnen. Leefde in actie. Getuigen toch leefde haven. En ja, dat begint het uiteindelijk mee. Goeie met je. Doe jij naar Gospeltime. Een programma Boeren voor Gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er vanavond deze morgen. Ik had jaren op een meentje jongen zitten, maar ik zit nu op een snijden meentje van 12 tot 4 uur. En ik vind het fijn dat ze er van een meentje echt bij bent. En ik hoop dat ze lekker gewoon bloost jaren, want ik heb een heel bijzonder programma gehoord. Om 4 uur dan heb ik een gesprek met in tussen 4 en 4 mei in een mevrouw van het Pinksterfeest in Vinkleester. Van 3 tot 4 dan komt Ilse Terpstra langs en misschien komt Sebastian Schippers ook mee over een Pinkstersangdienst in Burgum. Daar komen zij over vertellen. Ja, maar daar ben ik nog net aan het. Dat komt straks alle keer. Dit eerste uur heb ik weer een gewoon. Ja, ik ging verder met het verhaal over Mozes. En natuurlijk ook een soort muziek ernaast. En heb ik ook weer een psalm. Dus ik leef er gewoon lekker bij voor een beetje. Ja, dat wil al heel wat. Het belooft een hele bijzondere uitsturing te worden, Joert. Ik ben begonnen met Ralf Maan. Ik ging verder met de band Trinity. Met het noemer Mijn Herder.

Psalm 51. Een psalm van David voor de koordirigent. Deze psalm schreef David nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Batseba. Geef mij genade, o God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt u door uw vergevende mildheid mijn zonden wegdoen? Reinig mij toch van deze zonde die een smet op mij werpt. Ik weet dat ik heb gezondigd. Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad waarmee ik van uw pad afweek. Mijn God, ik heb tegen u gezondigd en uw gebod overtreden. Wat u er ook over zegt, het is altijd goed en rechtvaardig. Uw uitspraken zijn altijd zuiver. Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben. Toen ik werd verwekt, stond al vast dat ik een zondaar zou zijn. En u wilt dat uw waarheid ook wordt nagevolgd in het verborgene van mijn hart. U geeft mij uw wijsheid waar anderen niets van weten. Wilt u met hyssop de zonde van mij afnemen, dan zal ik weer helemaal schoongewassen zijn. Als u mij wast, ben ik witter dan de witste sneeuw. Wilt u mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn te neergeslagen, maar u kunt mij weer oprichten en u laten prijzen. Keer uw gezicht af van mijn zonde en vernietig al mijn misstappen. Geef mij een nieuw, schoon hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Wend u niet van mij af en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren. Ik wil u volgen en mijn gehoorzaamheid aan u zal mij kracht geven. Dan zal ik ook aan andere zondaars laten zien wat uw wil is, zodat zij zich bekeren en u ook zullen volgen. Bevrijd mij van de schuld die ik op mij heb geladen, o God. U bent de God van mijn heil. Ik wil over uw rechtvaardigheid juichen. Heere, stel mij in staat u openlijk lof en eer te geven. Want ik weet dat u er geen prijs op stelt dat ik u nu brandoffers zou brengen. Daar gaat het u niet om. Het werkelijke offer waarop u wacht is een aan u overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. En een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God. Wilt u Jeruzalem zegenen en haar muren herbouwen? Dan zullen de offers die volgens de wet worden gebracht u genoegen doen. Dan zullen grote brandoffers aan u gebracht worden. Hele stieren worden op uw altaar gebracht.

0: Ja, ja, ja.
1: Dat we hier Steven Moktsemo, mij twee noemers die kind zijn mooi in een ander oor. Ik denk, nou, die draai ik allebei. Dat we eerst Create in Me a Clean Heart, dat we het eigenlijk weet die psalm ek oorgang en doe Spirit Come. Ja, en dan heb ik nou weer het verhaal over Mozes. Ik ging gewoon lekker maar verder. 40 lange jaren hier Mozes nou bij zijn kwaanheid geweest. 40 jaar hier de keppel hoorde in het zware steppen en hij weer gans veroren. Een man van 80 jaar wie er nou, nog geven sterk, maar dat is niet jong meer. En mijn grijs hier. Hij leek net volle meer op die donkere, driftige prins die een Egypte drieuwer deel houdde en die dit voor de zoon dochters van Reuel opnam, die er nog nooit jeder schoen hier. Nee, het weer dezelfde Mozes net meer van doe. En net alleen van uiterlijk weer verhoren, hij weer rustiger worden en gans geduldiger en vooral ik nederiger. Die grutske dromen van alleer, de koor nou om glimken, hij hier geen oorstriet meer om een volk te verlossen en te leren naar het beloofde loon. Beteren, wie het dankbaar, dat er alleen maar zijn skiep en geiten hier om op te passen en net de zwarg voor een machtig en ondankbaar volk. Dat woon net, zien ze, dat er zijn volk vergeten wie. De keren dat een ijs uit Egypte kwam oer de verdrukking, dit al ons slimme waard kwam altijd orde weer bobben. Dan zag er hem zelfs weer geen, droeg de regen van slaven. Dan jette er het kletsen weer van stokken op het bleter eigen. Dan jette er het jammerje weer van die ene, die te doen die dijs wreken hier. Na al deze jaren vielde er hem al hier een Hebreer in vreemd bij de stam van Midian. Maar om er nou eens bij haar wennen, schikte er hem al heel naar haar wetten en zeden. Zijn eerste zoon, Gershon, hier besnieren, liek als God oplijn hier aan alle benen van Abraham. Maar bij de tweede wie het er net meer van komen. Zipporah, zijn vrouw, hier het opkeert. Ja, voelde het een wreed gebruik en Mozes hier haar zin dien. Alhoewel te wist dat het een groot kweer weer. Hij kwam dus nooit weer bij zijn volk, toch te bitter. Nog een mannig jaren, dan zoer sterren en ja zoen en begraven in deze wildernis. Het griene Egypte zoer van nooit weer zien en Kanaan, het loon van de afweers van zelfs heel dan net. Op een keer doet de tegenvier van hoe zwalken weer en de keppel weide bij de berg Horeb, zag er een twaanbosk dat in vlammen stier, maar dat net verbaande. Een grut wonder weer dat en hij ging erop ta, om te zien hoe dat dag skoe. Doet het dichtbij weer, kwam er stem uit het laagje in de vuur. Mozes, Mozes. Hij begreep dat ik je meeskeloed wijze koe en eerbiedig zei er, joch, hier ben ik. De stem antwoordde, kom net dichterbij, doch die sandalen uit, want het plak deze stjist is hillige groen. Mozes, die wat hem oplijn wie en wachtte. Die wondere stem zo wist nog meer te sissen hebben. En hij tocht nij over alles dat er de laatste tijden dien hier. Zo het God wezen die kwam om te straffen over het een of andere kweer? De stem spreekt verder. Ik ben die heite God, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Ik gaf de verdrukking van mijn volk dat in Egypte is wel kleer schoen. Daarom ben ik daar gekomen om het te verlossen uit de hoorn van de Egyptenaren en het op te vieren naar een goed en rom loon, naar een loon oerinnende van molken en hunnig, naar de loonsdouwen van de Kanaanieten en van de Hethieten, van de Amorieten en de Ferizieten en van de Hevieten en de Jebusieten. Nou dan, kom. Ik zal die dat de farao sturen om mijn volk, Abrahams ben uit Egypte op te vieren. Mozes hier, doet God hemzelf bekendmaken de mantel om hollen wollen. Hij dwars net in het vuur op de sjen dat God in wie. Maar lekker goed, jeder elk woord dat er spreekt en een grut vertreed walen op in zijn het. Hij moest Israël verlossen. Och God, dochter, doe in Egypte wat hier ik het doe graag dwaan wollen. Als jou doe komen wienen. Maar dit is 40 jaar te let. Nou ken ik het niet meer. Oh, nou. Nog jong te wezen, jong en moedig. En droevig zei er. Waar ben ik, oud man, dat ik daar de farao ook niet zoe en dat ik Israëls ben uit Egypte vieren zoe? God antwoordde. Maar ik jij mij die en ik zal die helpen. En dit zal die teken wezen dat ik die stuurd heb. Letter zal dat volk met zien op deze berg. En nog, na die belofte van goddelijke help, meende Mozes dat dit grote werk net waan koe. Sjog, als ik dan mijn volk kom en ik zis dat de God van haar alveers mij stuurd had, dan zullen ze wis vregen, hoe is zijn namen? En ik dit bezwier, wil God genedig waarnemen. Ik ben dit ik ben, spreker plechtig. En mij die namen, Yahweh, of liek als het letter, uw taalwoorden is de Heere, woer neemt worden van zijn volk. Dat geen henne, en zis, tjene artsen van het volk, dat de Heere, de God van Abraham, die tevaren komen is, en dat er haar beneringsjongen had, en dat er hem opvieren wil uit het slavenhuis van Egypte naar je loon, dat vermogen en hunnig oorint. En daarna zal hij hem naar de farao gaan. En toen zei ze, de Heere, de God van de Hebreeën, is u te meer te komen.

net geen lette zeel. Dat ik zal Egypte slaan met al mijn wonders. En dan zal ik hem voortgaan laten. En net mijn eigen hand zal hem gaan. Maar elk zal van zijn boorlijke eerstje goud, zilver en pronkleen. En die zijn eigen been omdwaan. En zo zal hem Egypte beraven. Mozes leeuwde dat de Heer het zou dwangen. Hij wou zelfs wel leeuwen dat dit ek precies zou gaan zoen. Maar hij kon hem net voorstellen dat hij het dwaan zou. Hij wier te oud worden. Hij hier de moed niet meer van zoks. Het volk moest verlost worden, wis. Maar God kon lekker goed een oor neersturen. Ja, zullen me toch net leeuwen, zei er. En ja, zullen wis ze dat je net mij misprutsen hebben. En nog begreep er het net. Dat je meisje zat die God inlezen mij. En dat elk komen maar dit ropt. God vregen. Wat hast u in de hoorn? Een sterf, Heere, antwoordde Mozes. Smiet hem dan op een groen. Mozes, die het dagelijks wat de Heere hem oplaai. Maar krekt roerde de sterf de groen. Of hij sprong bang van zitten. De stok die er zo lang op broekte hier bij zijn werk, wie veroorde in een grote gevaarlijke slang. En nog wie er net van de schrik bekomen, als de Heere spreek, stek die hoorn uit en griep hem bij de stut. En diezelfde Mozes, die het oneerwijd zijn God bevel inging, die het ene bezwier naar het oren uitvoeren om de verwijt te komen, die net naar de farao was en net met zijn eigen volk omdat er hem zelfs niet geschikt vond van het grote werk, die behoorde hem nou voor oor, pakte de slang van de groen. Tagelijk viel er hoe het monster in zijn hoorn werd veroren in een stok. En nog een wonderteken, liet de Heer hem dwaan. Hij moest zijn hoorn bij de kleren instekken en doet er hem de weg uithellen, weer hem helaas. Het vel, dat Nies krijgt zo mooi zoen weer en bruin, weer nou vol witte plakken. En Jitterjes moesten de hoorn achter de mantel dwaan en ver voor het lucht helje. En doet er de dien hier, weer de hoorn weer geef en zoen, lik als van tevoren. En de Heere zei, als het volk van Israël nou net leeuwen vol, was toe te zissen hast, doch dan deze beide tekens in haar bewijzen en mochten ze dan het leeuwen, je dan wat wetter uit de nijl voor haar eigen nut en ik zal het in bloed veroorien. Zelfs doe, joeg Mozes Gimbeliers. Hij wist zo goed dat het aan dit heerlijk werk net bekaam weer, maar het zelfs net ongeënt was als God de macht joeg om wonders te dwaan. Ach, Heere, ik ben nou Ieris, geen man van het wut, jij er al net en nou ik net. Nou jou mij misprutsen hebben, dat ik net tien een koning spreken, want ik ben zwier van moelen en zwier van tong. Nog één keer, antwoordde de heer Mozes in gewoordens, waar had de meisje de moelen maken? Of waar had de stomme of dove het tien of bliene maken? Ben ik het net, de Heere? En nou, geen henne, en ik zal mij die moeder wijzen en die leren wat zo spreken is. Daar stierde maar Mozes dan, en hij wist niet meer te bedenken. Hij moest gaan, en de Heere zou hem helpen. Ja, maar hij werd te oud, en hij hield geen moed meer voor. 40 jaar jetter, maar dat weer voorbij. Och, Heere, zei de moederlees, stuur toch iemand een oorsman, maar mij niet. En doe weer het geduld van de Heer oneind en zijn griemen laagde op. Hij wil uitvlechten meer, hij wil geen uitvlechten meer jaren, maar tagelijk weer ik nog genedig en woord Mozes iemand naja, Majaan, die hem helpen en die het wil spreken koen. Aaron, die broer, zal mij dingen. Ik weet dat de tegenspreek kan en sjoch, hij is al op reis daar in de meerte. Hij kan ver, daar spreken tijd het volk en tot de koning. Hij zal die moele wijzen en doe, zist hem daar een God wijzen. Geno
en spreek net langer

Ien. Net volle dagen letter ging Mozes op reis met zijn vrouw en zijn beide zwanen. Nou er een keer op reis weer, betrouwde er dat de Heer hem helpen zou. En alle twijfel voel bij hem wij. Maar toch ging er oors als door de 40 jaar weer. Net meer in eigen kreef, maar in het weten dat er zelfs niet koe en dat God alles waar moest. En dit zag Jit betrouwend op de Heere help, die kan grote dingen waan. Ek al is het 80 jaar. Toen je op een nacht in een oorbleeuwen in een herberg verscheen God hem op een ei. Maar deze keer kwam de Heere in zijn griem en voer Mozes de Heertje. Het weer om zijn tweede zoon nog net besneeuwen weer. En in dit groot gevaar nam Zippora zelfs een mes en besneeuw haar zoon. Het weer haar schuld dat het ook geen weer, maar nu maken ze zelfs het kweer weer goed. En zo konden ze verder reizigen zonder vrees voor de griem van God. Hoe zou het erkennen dat de man die het volk de wet aan jaar moest, zelfs de wet net harde koe zoe? Aaron zijn broer kwam hem in de mitte en Maaienwar kwamen ze in Egypte aan. Want Safir, hoor een keer, geven we verder.

Schijn je licht en deel je warmte, dat weer Remco Hackert. En daarvoor koest jij naar je Nobody van de Casting Crowns. Ik dacht, dat sluit wel heel mooi aan op het verhaal over Mozes. Hoe Roet Mozes zich vielde en ja, zei, ik ben te oud om te gaan, stuur maar een oor neer. Maar hij had die nu zocht en... Dan zal hij die ook helpen. Het eerste horen van Gospel Time zit er al bijna weer op. Ik sluit al mijn nummer I'm Ready Now. En dan gaan we reclame in journaal. En dan geven we verder. En dan gaan we gasten klaar zitten. En ze zitten hier al. Dus dat belooft ik weer een hele bijzondere oorke te worden. Oren sancties in Burgum, mijn Pinksteren. Ik sluit al mijn ready now en ik zo zei ze graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij. Met deze weekend te gast, Ben Bilker.
2: Ik heb nooit bewust toch nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
1: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
3: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een sto, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
7: Oh?
6: Ja, van het gas.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: pomp van warmtebrengers.
1: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
0: Herbergvoestrum.nl.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
5: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Oh, 11:30.
8: Focus, focus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
14: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
13: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
14: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
15: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
16: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
15: Schitterend!
17: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon, boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
15: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
20: Baarsmazitcomfort.nl.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
25: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van een nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
27: Hey.
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Let jem gaan, Friesen, Friesen, let jem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
27: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
29: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
28: nofpc.nl.
5: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
30: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
31: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
30: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
32: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moonshien.
30: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
33: Bosto deze weken een stoere bouwradio winnen?
34: Om ooral naar huis harkje te kim.
33: Gin dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
35: Stijger. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
36: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
25: Dit is RTV NOF.
37: My No Gospel.

0: Ja, goeie met je. Je meerde naar een gospeltime. Op RTV NOF alweer het 12 uur. Ik heb gasten van een beetje in dit oren. Die zitten al klaar in dit muziekje wat we net hadden. Via eigenlijk een voorproefje. Op wat zij dogen, want het gaat eigenlijk over een zang. Een zangtjenst met Ilse en mij Sebastiaan in Burgum, het tweede Pinksterdij. En ik ga ze hier allebei te zitten. Stel die maar even voor.
1: Ik ben Sebastiaan Schippers, organist, dirigent, speel op piano en ook nog theoloog.
2: Ik heb ooit theologie gestudeerd. En
0: door wie is krijgt even een beetje 44 keer de verkeerde kleerzet, maar dat komt nog goed.
2: Proberen we hem nog een keer.
0: Ja, hij komt nog heel nog goed.
2: Ik ben Sebastiaan Schippers, dirigent, organist, pianist en theoloog. En het is heel bijzonder om hier te zitten en in gesprek te gaan. En ik ben hier met Ilse, met wie ik al een aantal jaar heel veel samenwerk muzikaal. En zij speelt fantastisch fluit. En dat is ook geweldig mooi om te doen.
0: Ja, en daar hebben we dus krijgt even wat van je, wat je hem door gaat. Prachtig.
3: Nou, bij deze, ik hoef me al niet meer voor te stellen. Je hebt me al aangekondigd. Ja, ik ben Ilse Terpstra en ik ben inderdaad fluitiste. En met hart en ziel zeg ik altijd. Want los van elkaar zie ik het niet. En nou, wij trekken inderdaad al een paar jaar op. En dat gaat hartstikke leuk. En ja, we zijn nog steeds enthousiaster aan het worden, zeg maar. Het groeit nog steeds. Dus hartstikke leuk.
0: En je hebt toch dit al jaren mijn ander, altijd mijn ander of nooit apart?
3: Ja, ik was 6 en had ik het dwarsfluit in de handen. En altijd van alles gedaan. En los van elkaar doen we nu ook van alles.
2: Ja, en ik speel pas een dikke 3 jaar met Ilse samen. Daarvoor heeft ze ook met een vaste andere begeleider heel veel gedaan.
0: Oh.
2: En we zijn onafhankelijk van elkaar ook heel druk bezig. En als iemand met Ilse samen wil spelen, dan is dat natuurlijk ook fantastisch. Dus ze heeft meer tijd om te spelen dan ik alleen maar om te begeleiden. Dus dat
0: Juist,
2: is helemaal prima.
0: Juist, want je bent theoloog. Zij dus toe spreekstek in gemeentes.
2: Sinds een aantal jaar weer een klein beetje. Ik heb het gedaan, mijn studie afgerond. En op een bepaald moment een aantal jaar, ook wel toen ik net naar Friesland kwam, zou ik bijna zeggen een slag in de ronde gepreekt. Maar omdat ik en muziek en theologie als interesse had, is op een bepaald moment de keuze toen ik een baan kon krijgen in de muziek, vooral eerst op de muziek gevallen. Dus ik ben eerst muziek gaan doen en op zondagmorgen allebei tegelijk valt toch nog wat tegen. Dus toen is het vooral de muziek geworden.
0: Ik denk dat het een beetje dichter bij de microfoon is.
2: Dus vooral muziek is toen het eerste geworden. En daarna heb ik het blijft altijd meegaan. Dus als we met mijn koren een zangdienst hebben of iets kleins, dan was het al gauw zo dat ik ook wel de dienst kon leiden of een kort verhaaltje doen. En gezien het gebrek, zou ik bijna zeggen, inmiddels aan voorgangers ook in Friesland, komt er af en toe wel weer een klein beetje ook los bij.
0: Ja, en daar komt net uit Friesland, vertelde ze.
2: Nee, ik ben geïmporteerd uit het westen, uit de Alblasser Waard. Maar dat is een gebied met ook heel veel weilanden en wat knotwilligen. En waar ik nu woon, in Itens, vlakbij Sneek, is het landschap niet eens zo heel erg veel verschillend. Dus wat dat betreft ben ik bijna vanzelf hier wel weer thuis geraakt.
0: En hoe lang wennen ze hier al?
2: Ik ben sinds 2005 al in Friesland, dus het is alweer lang genoeg.
0: En alles goed.
2: Ik versta het prima, ik kan het lezen. Ik heb zelfs al wel eens een lied naar het Fries toe vertaald.
0: Oh.
2: Maar spreken, dat laat ik graag aan anderen over.
0: Nou, misschien komt dat ook nog eens.
2: Ja, zoek in.
0: Ja, het begint al. Het begint al. Ja, en Ilse, doe spelen al heel lang fluit, vertellest.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik wie Sijs en ik fluit al in de hand. En ik ben hier inderdaad 24 jaar lien hinnekomen trouwt mijn Friesk. En ja, Zandwanden. Maar mijn Nederlands is toch iets beter als ik dingen moet uitleggen. Dus ik verval daar graag in. Maar ja, ik kom van de Veluwe en ben opgegroeid daar via de muziekschool met de fluit en orkesten. En stond ook al jong naast de organist in de kerk. En allemaal trouwdiensten. En zo rolde ik voor de koren. En ja, en dat ging hier eigenlijk toen de kinderen klein waren op een lager pitje. Maar sinds dat ik een aantal jaren weer dat heb opgezocht of zo op pad kwam, zag ik ook de ruimte weer. En ben ik eigenlijk maar met de fluit nog meer eigenlijk gaan groeien. En ja, ook door heel veel tijd die ik kreeg of gemaakte daarvoor, ben ik toch wel qua niveau gelukkig de lucht in gestegen. En ligt mijn lat ook gewoon wel hoog. Maar goed, ik mag ook gewoon lekker gewoon muziek maken. En ik vind het hartstikke leuk om van alles te doen. Voor koren te staan. Inderdaad.
0: Want je bent ook dirigent.
3: Nee, gewoon als fluitiste voor een koor. Om dan echt het koor gewoon eigenlijk nog sprankelijker te laten horen. Door de combinatie van fluit en piano of orgel. En dat vind ik heel erg mooi. En zo zijn wij samen ook aan ons repertoire gaan bouwen. En groeit het nog steeds. We vinden steeds nieuwe muziek en concepten om te doen. We vinden zangdiensten heel erg leuk. Uitgenodigd te worden of zelf te organiseren. Zo ook qua concerten vinden we het heel erg leuk om heel mooi zo uitgenodigd worden natuurlijk in de kerken. En dat zijn natuurlijk de concertzalen. Omdat het daar gewoon geweldig klinkt en een orgel vaak heeft. En Sebastian weet precies welke orgels wel of niet geschikt zijn. En heeft ook bijna alle kerken in Friesland wel gehad, gewoon geloof ik. Maar en zelf organiseren doen we ook. Hè. We hebben een aantal vaste dingen. En we hebben ook wel wat concepten klaar liggen. Christelijke, niet-christelijke. Candlelight concert of een ABBA concert. Het kan modern, het kan klassiek, het kan alle kanten uit. En het is echt gewoon een breed repertoire wat we hebben. En daarom is het voor iedereen eigenlijk heel toegankelijk. En dat vinden we eigenlijk gewoon heel erg leuk.
0: Ja, want hier is het waar noemen Stroostje, die ik heb er ook kregen van een collega. Ik dacht, wauw, dat klinkt heel mooi.
2: Ja, het leuke is dat mensen soms geen beeld hebben bij wat je met orgel en piano en fluit kunt doen. Je hoort het wel regelmatig, maar mensen zijn er toch niet gewend. Dus dan is het ook de vraag van wat krijg je? En dan kun je natuurlijk ook alle kanten mee op. Wat Ilse al zei, een breed repertoire is natuurlijk heel mooi. Maar in de praktijk merken wij ook heel vaak dat een stukje herkenbaarheid voor mensen heel belangrijk is. Dus als je kunt nog zo'n mooie bewerking hebben, maar als er niet ook in een programma, in zo'n concert of in een bespeling voldoende herkenbaarheid zit, dan is dat toch soms wat zwaar voor mensen of wat moeilijk. En dan gaan ze niet vrolijk naar huis. En wij merken juist dat vaak een stukje herkenbaarheid en heel belangrijk is. En dat zien we ook heel vaak als we bijvoorbeeld bewerkingen van bekende klassieke liederen gebruiken. Dat juist dat lied dan mensen al aanspreekt en dat ze daardoor op een hele andere manier naar de muziek gaan luisteren. En dat maakt het dan de moeite waard. En voor ons zitten wij eigenlijk in een segment waarin we gewoon graag zoveel mogelijk mensen willen bereiken. En dan ook vooral hopen dat mensen om toch maar wat eenvoudiger te zeggen, een goed gevoel aan overhouden, dat het ze raakt. En dat ze er op die manier wat aan hebben gehad. En dat ze dan blij naar huis kunnen omdat ze weer wat muziek in het hart hebben.
0: Maar ja, muziek ontspant ook, hè?
2: Ja. Ja, het is voor onszelf al. Ook al is het wel spannend als je moeilijke dingen doet, dat je het wel goed moet doen. Maar al spelend is het ook al een hele goede uitlaatklep. Dus dat doet om te doen al veel. En om naar te luisteren is dat natuurlijk ook zo. Je kunt, als je op die manier ingespannen bent om muziek te horen, dan moet je bepaalde andere dingen denk ik wel loslaten. En dan kun je op die manier soms ook de zorgen en de drukte van alle dag wat achter je laten.
0: Alles even.
2: Ja, precies.
0: En dat hoop je hem dus te bereiken.
2: Ja, graag.
0: Ja, en je hebt een heel soort mijn naam. Je hebt allerhande concerten. Wat nou kleer zit, is misschien ook wel leuk om even Jerre te leren. Want het beginstukje weer dat weer wat een onbekender stikje.
2: Precies.
0: Maar wel heel leuk dat jou toch even een sfeer, maar je hebt haar volle meer. Hè? En het volgende noemen wat de kleerzet haar, dat is een hele bekende.
2: Ja, dat is een bewerking van Geprezen zij de Heer.
0: Ja.
2: En dat is een live opname. Dus Het gaat nooit altijd 100%, maar het is gewoon de opname van het moment. En dat is in Anjum geweest afgelopen jaar, waar we samen een Orgel Plus tocht hebben gehouden. Wat we tegenwoordig jaarlijks doen. En dan gaan we met de mensen die te gast zijn en die mee willen komen, 3 kerkjes in Friesland langs, met 3 keer een wat verschillend repertoire. En dan is het ook heel bijzonder om te ervaren dat elke kerk zijn eigen geluid heeft, zijn eigen sfeer. En dat dat dan zo afwisselend is. En meestal sluiten we dan in een iets grotere kerk af, omdat je dan een eindconcertje kan doen wat extra mooi klinkt. En in dit geval was het in Anjum. Nou, dat is natuurlijk een hele fraaie kerk voor mensen die hem kennen met een mooi orgel. Dus dat was wel echt een feestje om daar af te sluiten.
0: Dat doe je hem dus echt nog. Nou, dan zullen we eerst naar Jaren en dan praten we dan even verder. En dat is het nummer Geprezen zij de Heer.

0: Ja, dat hier een live opname in Anjem opname in de tjerken van het noemer geprezen zij de Heer. En dat is toch Ilse en Sebastiaan Spielen. Daar ben ik nog mee in gesprek vanwege een Pinkstermenje, een zangtjeest in Burgum. Ja, dit is weer een hele mooie opname.
1: Ja, nou, dank je. Ja, het was voor ons ook weer leuk om terug te horen. Het is meestal, dan laat je wel een opnameapparaatje meelopen, maar het is toch heel vaak dat je daar niet meer naartoe komt. En nu hadden we ook een reden om nog weer eens in de opnames te zoeken, om te kijken of we nog wat fleurige nummers ertussen hadden om eventueel hier ook te draaien. Dus het was ook leuk om weer te vinden.
2: Ja, het was weer leuk om te zoeken eigenlijk. Ja. Gewoon van alles tegen weer. Ja.
0: Ja, ja, ik had ook met mijn eigen programma. Ik ken 2 weken weer waarom, Jere, maar meestal komt het er niet van.
1: Nee,
0: en ik denk, oh, dat hier ik nog even Jere met, hoe haak ik die in? Maar het komt er vaak niet van.
1: Nee, en in het geval van muziek is het toch wel soms wel heel handig, want je leert er ook van. Want doordat je vaak ook wat verder uit elkaar zit, zeker als je met orgel en fluit in een wat grotere kerk zit, dan is het heel moeilijk om de balans te bepalen. Dus het is altijd heel leerzaam als je dan sommige dingen wel terugluistert. Maar soms is het ook maar beter om het niet te doen. Dan was het moment, leek heel leuk en iedereen was heel enthousiast. En dan is een opname ook maar een opname. Dus ja, dat, ja. Kan helemaal 2 kanten op.
0: En jij het letter, oeh, ga ik zo stom wees, ga ik dat zo
2: ja. Ja, maar dan is het juist als je dat dan later pas weer terug hoort, dan denk je, oh, het viel ook wel mee.
1: Ja, dat is vaak wel zo.
2: Ja. Ja, dat is vaak wel.
1: Na een tijdje dan is het toch weer leuk, ja.
2: Ja,
0: ja, eerst dan ben je te kritisch.
1: Precies.
2: Ja.
0: Ja, ja, je bent dus echt, je bent heel actief.
1: Nou ja, we hebben de mazzel dat we in die 3 jaar dat we nou samenwerken, gewoon dat je allebei al een netwerk hebt van plekken waar je wel bepaalde dingen doet. En dat je dan ook inderdaad wat samen meer gaat doen. En dat je dan ook elkaar daarbij kan uitnodigen.
2: Ja, echt wel.
1: En wat je net zei van die Pinkster Zangdienst die eraan zit te komen maandag in de Kruiskerk in Burgum, is ook zo'n gelegenheid van iets wat ontstaan is. Ik denk dat ik inmiddels al een jaar of 13 betrokken ben bij zangdiensten in Burgum. Als organist. Daar ben ik toen ook per ongeluk ingerold. Want de organist toen nog van een van de organisten van de Kruiskerk, Terke Pepersma, die zou dat ook doen. En met een vaste voorganger was dat toen. En op een bepaald moment hebben we een deal gesloten. Hij zou als zanger mij komen helpen bij een kooroptreden wat we 's middags hadden in Bolsward. En dan zou ik 's avonds meekomen doen in de zangdienst. Ik heb toen orgel gespeeld en hij heeft er wat piano bij gespeeld. Dus toen hadden we wat meer mogelijkheden. En vanaf dat moment beviel dat eigenlijk zo goed. En waren de mensen in Burgum ook zo enthousiast voor zo'n zangdienst met gewoon heel veel bekende en soms ook wat minder bekende liederen zingen. Want je kunt mensen ook heel goed wat aanleren.
0: Ja.
1: Maar vooral ook herkenbaarheid. Een beetje rondom een thema. En we hadden toen een vast onderdeel wat er nog steeds in zit daar altijd. Dat mensen ook liederen op mogen geven voor een verzoekimprovisatie. Dus ter plekke gaat de voorganger die er dan is de kerk in, om mensen te vragen van wat voor liederen wilt u horen. Aha. Daar komt er een lijstje aan met 6, 8 nummers. En dat heb ik dan meegeschreven. En dan ga ik achter het orgel zitten. En dan hoop ik dat ik daar wat van kan brouwen. En dat is ook weer zoiets wat voor mensen ook herkenbaarheid oplevert. En waardoor mensen ook anders luisteren. Er zijn wel heel veel mensen die orgel mooi vinden. Maar er zijn ook mensen
0: Maar dan gaan ze een fysiekje en dan spelen ze toe. Dan jongen ze net maar.
1: Nee, bij die verzoeken dan speel ik dus alleen maar. En dan is het gewoon een kwestie van luisteren. Van een potpourri of een medley die ik dan maak van het ene lied naar het andere lied.
0: Oh, het is net als de muziek mij neemt en daar staan. Dat noemen de bijziekers.
1: Nee, ik ga zitten en dan is het te hopen dat ik de melodie ook inderdaad maar in mijn hoofd heb. En meestal lukt dat. Heel af en toe lukt het wel eens niet. Want dan kan het ook wel eens gebeuren dat je van tevoren een nummer wel weet. Maar als je dan 5 nummers hebt gedaan, dan kun je niet altijd op het 6e komen. Dus dan moet je maar naar nummer 7. Maar het is wel een leuke uitdaging. En mensen luisteren wel op een hele actieve manier. Van komt mijn nummer? En hoe klinkt het? En dat is een van de onderdelen in die diensten. En uiteindelijk hebben we vanaf dat moment een keer of 4 in een jaar zo'n zangdienst in Burgum. Meestal op een zondagavond. En in dit geval op een Pinkstermaandag heeft het ermee te maken dat het traditioneel in Burgum op Pinksterzondag altijd een openluchtdienst is van de Raad van Kerken.
0: Oh.
1: Dan doen alle kerken samen Dat is altijd ook een bijzondere happening. Maar traditioneel was er dan op de maandag in de Kruiskerk ook nog een, ja, zeg maar, gewone dienst. Voor mensen die niet naar de openluchtdienst wilden. Of mensen die sowieso toch wel zo'n tweede dienst ook gewoon mooi vinden. En dat was in het verleden altijd wel een goed bezochte dienst. Maar ja, coronatijd gaat er overheen. Soms was het ook wel eens moeilijk met voorgangers. Dus het hing er nu een beetje om van of die dienst niet geschrapt zou gaan worden. En toen heb ik vorig jaar al eens gezegd van, nou ja, dat zou zonde zijn, want er is wel een bepaalde behoefte aan. En toen heb ik voorgesteld van, nou ja, misschien kunnen we er een zangdienst van maken. En daar kwam de kerkraad dit jaar op terug. Die zeiden van, we zijn eigenlijk weer op dat punt. Maar jij hebt toen gezegd van, misschien kunnen we er een zangdienst van maken. En vandaar dat we zeiden, nou oké, dan gaan we het doen. Maar dan maken we er wel iets extra's bij. Meestal ben ik tegenwoordig in die zangdiensten gewoon alleen als organist. Maar in dit geval zeiden we, dan geven we er een extra tintje aan. En dan komt Ilse mee. En dan kunnen we wat ander repertoire doen. Wat extra muziek erin. En dan is het op die manier misschien weer voor nog meer mensen interessant.
0: Ja, en ook mijn fysiek nummers.
1: Ja, sowieso gaan we wat zingen betreft heel veel bekende Pinksternummers zingen.
0: Ja.
1: Uit alle bundels zeg ik altijd. Van Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Tot kom geest van God. Nou, alles wat je maar kunt verzinnen. Heer, ik hoor van rijke zegen. Eigenlijk alle schatten die we aan kerkliederen hebben komen op die manier wel langs. En we doen er ook zo'n verzoekimprovisatie in, waar mensen dus ter plekke een lied mogen aangeven waarover ik improviseer. En we gaan een paar mooie nummers met orgel en eventueel piano en fluit doen. Dus het wordt een, als het goed is, weer een heel gevarieerd programma.
0: Ja, en ik zeg, doe Sistek spreken?
1: Ja, onder het motto van, het is niet makkelijk om mensen te krijgen. Mag ik de dienst ook zelf gesproken vormgeven? Het voordeel van een zangdienst is dat er geen preek in hoeft.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Er zit vaak een korte meditatie in van even een paar minuten. En uiteraard bidden we ook met elkaar. En op die manier heb ik die morgen dan meerdere petten op. Ja,
0: ja, dan is het hartstikke droog, die Mianne.
1: Ja, dan ben ik maar bezig.
0: Ja, en Ilse, die doet ik mij.
2: Ja, zeker. Ja, ik mag het opluisteren.
1: Ja, precies.
2: Nee, we gaan een paar mooie stukken spelen. Zijn er nog niet helemaal over uit. En, dat wordt zeker een heel mooi geheel. Dat is juist het mooie. Ja, om het gewoon heel mooi aan te kleden. En het zeker vrolijk te laten zijn. Maar ook mooie gedragen nummers. Ja. Daar leent zich dit thema ook voor.
1: Ja, en bij de samenzang kan Ilse ook mooi meedoen. Een keer een bovenstem erbij. Dan krijg je ook even een wat ander gevoel. Dat wordt... En de Kruiskerk heeft een hele mooie akoestiek. Dus een fluit klinkt daar ook gewoon heel, heel mooi. Dus ook voor ons de moeite waard om daar muziek te maken.
2: Ja, zeker.
0: Ja, als je in Nederland zongt, als je dat zongt, de mensen vinden het prachtig om te zongen.
1: Ja, en dat merk je bij die zangdiensten dus ook. Er zijn ook echt mensen die naar zo'n dienst komen, die naar gewone diensten niet meer komen. Omdat ze het te moeilijk vinden of het gesproken woord ook elders wel kunnen horen of lezen. Maar het met elkaar zingen, dat heeft natuurlijk zo'n meerwaarde. Ik bedoel, je kunt thuis wel met een opname meezingen, maar dat is niet hetzelfde als dat je met elkaar in een kerk zingt. En je letterlijk ook door elkaar eigenlijk gedragen wordt. Het meest bijzondere in die diensten, daar vind ik ook vaak wel inderdaad, van dan je begint vooraf te spelen. En dat gaat in Burgum dan automatisch over in het eerste lied. En dan heb je altijd zo'n gevoel van wat zou er zitten. Want je zit daar als organist boven, dus je ziet niet letterlijk in de kerk behalve via een schermpje. En als dan het eerste lied begint en je hoort echt dat geluid omhoog komen achter je rug. En je gaat dan met elkaar zingen en spelen. Dat is altijd wel een hele, hele bijzondere ervaring. Ja.
0: Ja, dat is heel mooi. Ja, en dan wordt de hele gemeente wordt opgetild.
1: En het mooie is dat je dat met elkaar doet en dat je elkaar daar ook in kunt dragen. Ik bedoel, als er iemand is die op dat moment niet zo makkelijk een loflied kan zingen, dan helpt het als anderen dat wel doen. En ik zeg ook heel vaak, zingend kun je veel meer onder woorden brengen dan dat je in een gesprek kunt.
0: Als je soms zulke teksten en wat ik hier ook draai. Nou, er zit een heel soort in.
1: Ja. Ja, en gecombineerd met muziek heb je een hele andere beleving van dingen. En kan het je gewoon inderdaad raken en openmaken. En dan ja, dan kun je met elkaar ook boven elkaar, boven jezelf uitstijgen. Ja, en ja. Is dat samen zijn in zo'n, in dat geval in Burgum, een eeuwenoud gebouw, waar het al zoveel eeuwen, zoveel mensen zijn geweest om met alles wat ze bezielt te komen voor God en te zingen en te delen. Ja, dat dan nog steeds mag. Dat is wel heel bijzonder, dat je in die traditie dan ook staat.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Oh, dit is een heel gebouw in gedachten, maar het is een heel oude kerk.
1: Ja, de Kruiskerk is een van de mooiere, luxe, oude kerken met mooi stenen gewelf.
0: Maar een gigantische akoestiek.
2: Ja.
1: Nou, niet gigantisch, maar wel
2: hij is
1: wel,
2: mooi.
1: Wel zo royaal dat je dat... Ja. dat het zingt er fantastisch en het speelt er ook heel goed. Ja.
0: Ja, heel bijzonder.
1: Ja.
0: Dat is Pinkstermeentje. Zullen we even naar het volgende noemen? Want dat zoen je hem ook, jongen, hè, maar de meisje.
1: Ja. Wees mijn verlangen is een nummer wat natuurlijk altijd past. Het verlangen naar God, naar rust, naar vrede. Wat voor invulling je daar ook aan geeft. En in een hele mooie bewerking van Jan-Peter Theo hebben we die ook inderdaad op onze cd staan.
0: Een cd weet je hem allebei mij spelen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dan kunnen we daar even naar jaren. Kunnen mensen daar ook even een sfeer van krijgen.

0: Wees mijn verlangen en dat waard spelen terug Ilse en Sebastian. Een voorproefje van wat je hem te jaren krijgt in Burgen bij het Pinksterconcert. Aanstaande manje, Pinkstermanje. Ja, we hier net even een gesprekje, want je combineert ook wel dingen, hè?
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Mensen dat ik mooi vinden.
1: Soorten muziek.
0: Ja, verschillende soorten muziek. Ja. Klassiek. Wat zwaarder, wat lichter.
1: Ja, ja, juist die combinatie die vinden we heel erg mooi. Omdat het publiek dat ook, of de luisteraar dat heel erg mooi vindt. Omdat iedereen gewoon zo verschillend van aard is. En natuurlijk is het heel makkelijk om een letterlijk klassiek concert te geven. Met Bach-sonates, lange Mozart-stukken enzovoort. Maar eigenlijk worden we er zelf niet altijd gelukkig van. En vinden we het heel erg mooi om... ja, ik hou wel heel erg van klassiek, zeker. Ik ben heel klassiek geschoold. Dus dat lukt me ook wel. Maar we vinden het juist mooi om de variatie van wat licht klassiek iets moderner te laten horen. Dus dan zoeken we eigenlijk, en dan maken we het soms onszelf niet altijd makkelijk. We zoeken dan juist naar nummers die een traditioneel klassiek stuk iets afwisselend maken. En dat het dus voor iedereen, ook al kom je echt voor ik wil alleen maar klassiek horen nu, ook al kom je daarvoor om het wat luchtiger te maken. En om klassiek moet je wel klassiek luisteren, dat is, moet je soms leren. En dat is niet voor iedereen direct weggelegd. En maak je het iets lichter of iets moderner, dan is het veel toegankelijker. En dan zien we eigenlijk dat daar dat de luisteraar dat veel leuker vindt. We worden zelf ook gelukkiger van.
2: Onze luisteraars, laten we dat zo
1: onze
2: zeggen.
1: Luisteraars, ja,
2: dat geldt
1: zo.
2: Voor onszelf natuurlijk ook. Het is natuurlijk heel mooi om te zeggen met klassiek en dat soort dingen. Maar ik ben heel handig als begeleider. Maar ik heb ook gewoon mijn grenzen.
0: Ja.
2: Dus het kan ook gebeuren dat Ilse op een bepaald moment... Wat wij niet aan appjes heen en weer sturen... van een muziekstuk zo of een muziekstuk zus en zo... en dan komt ze met dingen. En dan is het heel vaak zo van... oké, voor fluit is dit fantastisch. En zij is gewoon heel goed. Dus ze kan dat ook prima. En dan wordt het kijken naar... van wat zit er voor begeleiding bij? Nou, soms valt dat mee. En soms valt dat ook wel eens tegen. En dat kan twee kanten op. Het kan zijn dat wat we heel vaak hebben... dat ze zeggen, oh, dat is een heel mooi nummer. En dan kijk ik naar de begeleiding... en dan denk ik, er gebeurt helemaal niks. Er is niks te doen. Er zitten geen tegenstemmetjes in. Er zitten geen tegenbewegingen in. Maar het gebeurt ook met enige regelmaat... dat ik een heleboel zwarte nootjes voor me zie... en dat ik denk van, ik kan een heleboel. Maar of dit zinvol is om hier hard op te gaan studeren... of het dan ooit wat wordt, dat zit er gewoon ook bij. Dus het is daarin ook gewoon een balans zoeken naar wat is prettig om naar te luisteren. Wat is voor onze doelgroep geschikt. En voor mezelf...

0: zeg ik heel eerlijk, wat is haalbaar?
1: Ja, en wat kiest mij een orgel dwaan, hè?
0: Ja.
2: Heel veel.
0: Nou, ik wou eens zeggen, ik ben eigenlijk altijd als organist degene geweest die heeft gezegd, een orgel kan ongeveer alles. Uiteindelijk heb je een heel orkest onder je vingers. Ik weet nog wel, kijk, in de kerk is het natuurlijk heel vaak zo dat de oudere generatie, om zo maar te zeggen, die heeft nog wel wat met orgelmuziek. Maar de jeugd eigenlijk heel weinig. Dan is het ook heel vaak zo, als je een jeugddienst is bijna de eerste wens van vooral geen orgel. Terwijl ik altijd heb geroepen, met dat orgel kun je veel meer kanten op. Je kunt in alle breedte. En sommige nummers, als je in de kerk sommige opwekkingsnummers wil zingen, dan zijn er heel veel organisten die daar ook helemaal niks mee hebben en dat gevoel niet hebben. Dus die zeggen dan, het kan niet op het orgel. Ja. Maar het is meestal niet zo dat het niet op het orgel kan.
1: Nee.
0: Maar dat zij het gewoon niet het gevoel erbij hebben, zodat ze het niet goed kunnen vertalen. Terwijl je als je met je voeten, zeg maar, op het pedaal, met de diepe tonen, ritmisch speelt, dan ben je bijna een combo op zich. Dan kun je bij sommige nummers daar best ritme in krijgen en dan zou het best moeten kunnen. Dus met het orgel kun je heel erg veel. En voor wat niet met het orgel kan, hebben we of wel eens een piano beschikbaar in de kerk, of we hebben inmiddels onze eigen elektrische piano die we meenemen op locaties waar geen goed instrument voorhanden is. En dan kunnen we daarmee werken.
1: Ja, want een van die noemers dat weer ik mijn orgel. Nee, mijn piano was die in Stuarthuis. Ja. Dat klonk ook heel mooi.
0: Ja, nee, dat is ook een hele mooie combinatie. En dan heb je weer een andere dynamiek. Kijk, een orgel bestaat natuurlijk voor een gedeelte ook letterlijk uit fluiten. Dus dan heb je bepaalde klanken die heel erg matchen met de dwarsfluit. Waardoor je echt ook een spelletje kan gaan spelen tussen orgel en fluit. Waardoor je soms niet eens kan horen wat nou de fluit is en wat het orgel. En met de piano heb je dat natuurlijk weer helemaal niet. Want dan heb je een heel ander type geluid. Dus daar ligt de fluit dan weer anders bovenop. Die afwisseling is wel heel fijn. Want dat geeft je ook als je in een concert zit of in een dienst. Wel een ander gevoel. En dan is het ook even ontspannend, omdat het gewoon heel anders luistert. Dus op die manier.
1: Aha. Juist. Hebben we weer wat geleerd van
2: inderdaad.
0: Het is gewoon maar waar wij tegenaan lopen. Ja. En meestal is het ook heel praktisch. Wat we zelf mooi vinden, vinden de meeste mensen uiteindelijk ook wel mooi.
2: En we proberen ook wel eens het uit. Hetzelfde nummer doen. Ene keer op het orgel, de andere keer met de piano.
0: Ja.
2: Het is ook maar net welk orgel, welke ruimte, wat was de setting. Soms is er ook alleen maar een piano. Dus ja, dat is ook nog wel eens. Of dat we die mee hebben. Er is geen orgel op die locatie. Nou dan, ja, Sebastian die speelt alles wel. Dus komt altijd gewoon goed.
0: Niet alles, niet
2: ja,
0: alles,
2: nee,
0: maar
2: valt wel mee. Het komt altijd goed. Ja, en met het orgel geeft hij er ook een goede draai aan welke kant het op moet.
0: We hebben natuurlijk ook mazzel dat we in Friesland best een heleboel mooie historische orgels hebben.
2: Ja.
0: Het zijn vaak toch de historische orgels die wat mooier en wat warmer klinken. Dus dat is een feest als je daar inderdaad met elkaar op mag spelen en muziek maken. En dan kun je inderdaad ook heel veel verschillende dingen doen, van hard naar zacht.
2: Ja, en het is heus niet oudbollig. Laatst nog concert gedaan. En toen had ik allemaal familieleden mee. En ook jeugd. En die zeiden, nou, dit had ik echt niet gedacht. En die waren anders niet zo gauw gekomen. En die zeiden, oh, dit had ik niet gedacht. En dat is toch heel vaak. En dat vind ik heel erg leuk. Omdat gewoon orgel echt niet saai hoeft te zijn.
0: Nee,
1: dus, want de jeugd zegt vaak, nou, orgel, nee.
2: Ja, nee, helemaal niet.
0: Nou ja, maar dat is juist omdat ze vaak gehoord hebben. En ja, dat is ook wel logisch. Want als ze het gehoord hebben, hebben ze het vaak alleen maar in de kerkdienst gehoord.
2: Ja, en dat is natuurlijk de oorsprong.
0: En dat is ook het traditionele. En vaak ook traditioneel bespeeld. En dat is niet altijd even toegankelijk. Of het is gewoon wat eenvoudig. En dan daagt het je niet uit.
1: Ik denk dat het echt van de organist al hing het.
0: Ja,
2: zeker.
0: Tuurlijk. Ik bedoel, we zeggen letterlijk, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. En dat geldt voor organisten ook. Ik bedoel, daarin zijn we ook als organisten allemaal verschillend. Met wat we aan talenten hebben, met aan inzet, aan idee of aan gevoel. En niet iedereen heeft het zal even uitbundig zijn. Terwijl ik, dat weet ik ook wel. Ik heb vaker diensten gespeeld. En ook wel eens met rouwdiensten dan. Wat heel serieus klinkt. Maar heel vaak hoor je dan ook juist van de familie. Van nou, het moet niet te zwaar. Het moet niet te, Nou, niet te drukkend. En dat kun je met een orgel dus ook prima als je wat fleuriger, wat losser wilt spelen. Die mogelijkheden heb je wel, maar dat ligt ook niet iedereen. Dus daarin zal iedereen ook het verschillend doen. En dat is natuurlijk ook op zich ook goed, want dan is er variatie. En dan is er ook voor elk wat wils. Want er zijn ook wel eens mensen in de tijd die vonden als ik speelde dat wel wat veel van het goede was. Terwijl ik gisteren in Stadskanaal was om all places, de provincie uit. Maar om te begeleiden in dienst. En daar reageerden ze juist dat ze zo mooi vonden dat ik niet alleen maar alle registers opentrok. En de gemeente bij wijze van spreken wegspeelde. Want ik vind het ook altijd fantastisch om heel zacht en heel subtiel te proberen te spelen.
1: Ja, dan moet het ook ondersteunend wezen.
0: Nou ja, precies. Je hoeft daarin niet te overheersen. En ik vind zeker in samenzang het belangrijkste dat ik er eigenlijk altijd het gevoel heb dat ik er zit om de mensen te laten beseffen wat ze zingen.
1: Oh.
0: Dus als er het juichen in zit, dan wil ik ze graag laten juichen. Maar als het de diepte ingaat, als het moeilijk wordt, of als er bedreiging in liederen komt, dan wil ik dat graag ook mee laten kleuren. Dus dan kan het ook of heel zacht worden, of heel donker van sfeer. En dan als het dan weer het licht letterlijk weer doorbreekt in de tekst van het lied, dan laat ik dat ook graag horen. Dus dat is wel een uitdaging om daarin zoveel mogelijk sfeer te maken.
1: Ja, dat is een hele kunst.
0: Ja, mensen zijn altijd verbaasd als wat er dan uitkomt. En soms zeg ik ook, dan zeggen ze wel eens, ja, hoe doe je dat? Dan zeg ik soms ook, ik heb geen flauw idee.
2: Ik bedoel, het zit in het lied. En het is weten wat je doet achter het orgel. Het is een soort, soms een beetje preken, praten achter het orgel. Dat komt dan wel over als je daar de oren voor hebt. Ja. Ja.
1: En die gaven hebt.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dat zeggen ze dan, ja.
1: Ja, preken achter het orgel.
0: Ja.
1: Dat is wel heel mooi zijn.
0: Ja. Nou ja, dat is ook natuurlijk het leuke wat je ook wat we ook wel samen willen hebben. In de samenstelling van het programma en in de dingen die je uitkiest, kun je daar inderdaad wel mensen iets in meegeven. En ook wel wat type muziek. En we hebben bijvoorbeeld, ik weet dat je die ook klaar hebt staan, een stukje uit een lange bewerking over Dank u voor deze nieuwe morgen. Dat is ook typisch zo'n stuk wat voor mensen herkenbaar is omdat ze de melodie herkennen. En in dit geval zijn het wat stukjes van een langere bewerking waarin ook elke keer wat klassieke dingen tegenkomen. Dus de manier waarop de melodie bewerkt is ook afgeleid van een bepaald stukje klassieke muziek. Dus daar zit eigenlijk twee dingen tegelijkertijd in. En klassiek en herkenbaar geestelijk lied. Dus dat is ook iets wat we wel graag doen. Zodat je eigenlijk...
2: Er zit een stukje van onszelf eigenlijk overal wel in. Ja.
1: Ja, maar dat komt ook als het aan het improviseren is. Dan komt dat sowieso.
0: Ja, dat zit er sowieso inderdaad wel in. Ja.
1: Maar ik zeg, we naderen heel snel het einde. Dat noemen we het 5 minuten. Dus dat wil ik graag heel nooit litten.
0: Is goed.
1: Misschien dat een mooi noemer
0: is. Ja, dit is hartstikke mooi.
1: Dat is dank u voor deze nieuwe morgen. Dan sluiten we daarmee af. Wist nog wat vertellen over die tjins? Want dat ken nog, krijg ik tegen.
2: Ja, want we zoen eerst afsluiten mijn nummer van... Maar dat kunnen we wel even vertellen.
0: In die dienst gaan we in ieder geval... Wat zal de wereld mooi zijn op die dag van Terke Pepers. Maar ook zingen, ontstaan in de Kruiskerk. En voor heel veel mensen in Friesland en daarbuiten bekend. En we hopen verder dat er gewoon heel veel mensen met heel veel plezier... komen zingen die Pinkstermaandag.
2: Zeker, ja.
1: Dat is Pinkstermaandje in Burgum. Hoe laat beginnen je?
0: 9:30, 9:30, 9:30.
2: 's ochtends.
0: Gewoon een normale kerktijd. Maar dan blijft er ook nog voldoende tijd over om die dag nog wat anders te doen.
1: Om misschien naar Veenklooster.
0: Toch nog door naar Veenklooster of waar dan ook heen. Ja, er is natuurlijk van alles. Rollen. Ja, precies.
1: Nou, ik vond het heel mooi dat je me van een beetje even vertellen woorden.
0: Nou, heel graag gedaan.
1: Want
0: leuk.
1: Ik vond het heel interessant. Ik had vaak eerder een onkondiging zoomen. Had ik geen idee wat je hem doet of wat het is.
0: Nou ja, soms moet je het inderdaad een klein beetje meemaken. Nu heb je wat muziek gehoord en...
2: Iets van onze achtergrond.
0: Je hebt ons erbij gezien
1: en
0: gehoord.
1: Ja, wat precies. Je hem doet en waarom en hoe of wat. Nee, ik vond het heel interessant.
0: Leuk dat we waren uitgenodigd.
1: Super. En ik vond het heel mooi dat we komen worden op snijden met je. Dank je wel.
2: Ik bedankt.
1: En dat het maar een mooie tjins mij werden. Pinkstermaandje.
0: Dank je.
1: En dan sluiten we al mij dank u voor deze nieuwe morgen.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze weken te gast, Ben Bilker.
2: Ik heb nooit bewust gedacht, nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
1: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
6: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
9: It's getting hot in here.
10: Wat een sto, jong.
9: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
10: Oh?
9: Ja, van het gas.
11: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwere weken installeren. Warmtebrengers.nl.
12: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
11: Binnen fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
13: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
15: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
14: Sa, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
15: Kabel Noord, dat is goed varenkoor.
9: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
16: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
17: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
20: Bakken? Zullen we even op een stoel?
21: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
20: Baasmazitcomfort.nl.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
23: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
19: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
26: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
27: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
28: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
27: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
4: tdnoord.nl
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
10: Dit is RTV NOF.
11: My No Gospel.

0: Come, letters van de Nederlandse band Half a Mile. Goedemiddag, door Yesnight Gospel Time, een programma Borden voor Gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende bejaardskip. Ik ben er in Stefan de Mink Janne nou alle snijdenmiddagjes van 12 tot 5 uur. En dit is alweer het derde uur, het is 4 uur geweest. Ik zou een gast hebben, maar die mevrouw is nog net omgekomen. Dus het kan even oors rinnen, dit uur, maar we zullen wel even. Ik ging verder eerst daarom mij een muzieknummer van Martin Brand. Het nummer Jezus Christus Heerst.
1: Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen. Tot in eeuwigheid.

Dat weer Martin Brand, maar het noemer Jezus Christus eerst. Ja, ik had van een beetje ek de gedichtenbundel van Sietse Werma weer voor me lezen. En ik had het gedicht kozen Vergeving. Vergeving betekent dat je weet wat pijn is. Dat je erkent dat je beschadigd bent. Dat je littekens ziet, bedekt door verdriet. Dat je boosheid voelt, om je heen slaat. Dat je weet dat het blijft. Tot je het brengt naar de plek waar de pijngrens is gebroken. Hemel en aarde bewogen. Contact is gemaakt. Het daar laat. Waar het eeuwig vergaat. Waar je ruimte schept voor je pijn. Voor je leven hier. Tijdelijk gegeven. Carola, ze zongt nou It's Good to Know Jesus.

Carola might noemen It's Good to Know the Lord. Ja, het gesprek voor mij in dit oor van Kleester. Dat Git dus even net terug, want ze is nog niet aangekomen. Dus ik met nou even wat oorst van. Ik beziek je even het normale programma van de meidje. En oors Git het even oorsjoerd. Ik ga noemen Kleester van Martin Brandt. Want ik had zo'n Martin Brandt, die komt ik in van Kleester. Maar uit het laatste programma, dit noemen wat ik dan Kleester heb, past eigenlijk beter achter vergeving aan. Dat gaat over genade die blijft. Het is een cd voor mijn noemers. Eigenlijk een Keith Green tribute. En ik is nog een jaren. Genade blijft. Zong toch Martin Brandt.

Dat weer Martin Brandt, maar het nummer uw genade blijft. Dan is het nou tijd voor Nijs, oer is vervolgde broers en zussen. En van een beetje het verhaal van Hanaan. Ze komt uit Syrië. Op Snanion, 22 juni 2025. Dat is een datum die in het heugengrift zit van de Syrische Hanaan. Op die jonne bracht een zelfmoordterrorist een bom in haar tjerke en die ontplofte. 22 tjerkegangers kamen om het leven. Hanaans man Elias en hun dochtertje rekten zwaar gewond. In de tjerke ben op die bewuste jonne zo'n 300 mensen geer om een tante van Elias te gedenken. Ze weer een week eerder stoen. Tijdens de tjenst stwarmt er een man naar binnen. Hij begint om zich heen te schieten. En net volle letter klinkt er het loert van een enorme explosie. We hebben 14 uur burgeroorlog meemaken, vertelt Elias. Maar zo'n geweld binnen de tjerke is ongehoord. Het weer een bloedbad. In de chaos die het ontsteert na die oorslag, geert Hanaan in paniek op ziek naar haar been. Al heel gauw vindt ze 2 van de 5 been weerom. Ik begon te schreeuwen en bad, Heer, alsjeblieft, let me nog 1 been vinden. In elk geval nog 1. Uiteindelijk vindt Hanaan al haar gezinsleden weerom. Maar ze herkent in eerste instantie haar dochter Sarah net. Zo zwaar gewond is dat famke. Ek Elias is zwaar gewond om zijn been. Beide been moeten geopereerd worden. En ze ben tot onder de dag van Joert nog net weer hersteld van hun verwondingen. In de dagen na de oorslag komt Hanaan erachter dat 7 dat zo'n familieleden de oorslag net overleven hebben. Het trauma hakt er heel diep in. En ze worstelt zelfs met de vraag of Syrië nog de plek is waar ze haar been grut brengen wil. Het is immers net de eerste keer dat het gezin te maatje kreeg het mij geweld. 2 jaar eerder waar de heid van Hanaan de eersketten. En er is altijd angst. We zijn alle dagen bang dat er iemand komt om eens u te schakelen, vertelt ze. Maar we gaan nog naar een gemeente, ook al ben we bang. En Elias voegt er rond aan, ik wist dat God u nooit in de steek zou laten. Uw leven is bouwd op de rots, net op zeepellen die het uit een wander spotten. En de vraag of ze in Syrië blijven moet, leidt ze dan ook in Gods hoorn. Zien wil geschieden. Aldus Elias. Brian Doersen, hij zong nou You Shine.

Ja, dat is een live opname op CD. Brian Doriksen, You Shine. Ja, en het nummer wat ik nu klaarzet had, dat is van Lef, het nummer Delen. Lef die jouwt eerste Pinksterdag een concert in Veenkleester. De metjes, de snijende metjes van Jelvertwaan tot Trije Oeren tijdens het tjenst in een grote tent. Dan treden ze op tijdens de tjenst. Vaak honger tijdens de tjenst is dominee Lokema. Daarom dacht ik wel leuk om even iets van Lef Jerre te laten. Het nummer Delen.

Dat weer een heel abrupt einde van het nummer Leven van de band Lef. Die snijden met je bij de tjist in Vinkleester op zil treden. Ja, het thema van het Pinksterfeest is liefde in actie. Ik ben van een beetje, ik begon mij een nummer zong terug. Ik ben de naam even kwijt, een hele bekende, van het nummer Testify to Love. En nu wil ik hem draaien in een uitvoering door een regionale gospelgroep. De groep is niet meer de Godspel uit Westerheen, maar het is het nummer Testify to Love.

Getuigen door liefde hebben, dat is eigenlijk al de grootste leerde in actie. Het thema van het Pinksterfeest. Nou, de gast komt niet meer, dat lukt niet meer in dit oren. Maar ze is inmiddels wel aankomen. Ze gaat straks in Geloven en Beleven bij Harry Nienhuis in gesprek over het Pinksterfeest in Veenklooster aankomend weekend. Ja, dan rent het zaterdag door, maar het komt wel weer goed. Ik ga nu nog even een herkende puntje die ik er nog even inzet wat ik binnenkregen ha. Bijbelse bron, toerustingsdag die we het houden in Broekster wordt. Een toerustingsdag over Bijbel en seksualiteit die we het houden op zaterdag 6 juni. De middags van 10 uur tot middags 4 uur. De kind moest je voor 1 juni voor aanmelden. En meer informatie kunt vinden op de site van de Bijbelse bron. En ik kreeg nog een berichtje van hun over een zomerconferentie. Kies voor de bron van leven. Die wordt gehouden van 26 tot en met 28 juni. Even zien, dat is een heel weekend, maar kunst ek en daai komen. En die wordt ek houden in Broekstewaard op de camping De Houtwiel. Er is al jaar lezingen over kies leven, meer skip en ontmoeting. Er is een film, Jonne. En het is op een prachtige locatie. Dus de camping in Broekstewaard. Conferentie Kies voor de Bron van Leven. 26 tot 28 juni. En ik zou zeggen, sjug even ek op de website van de Bijbelse Bron. Voor meer informatie over dit item. Dan gaan we naar muziek. Ik ga vernoemen kleerset van de band No Fear. U bent groter.

U bent groter. Ja, ik kan nog even op onze website zien. rtvnof.nl onder de kopje agenda. Daar vond ik nog even een Pinksterviering die ik ook nog even onder de aandacht brengen wil. Aankomende snein, 24 mei, is er een Pinksterviering in Dokkum. De Riet van Tjerken Dokkum organiseert snein, 24 mei, op Nijwede Eerlijkse Pinksterviering en die wordt houden in de Bonifatiuskapel. Deze bijzondere eeuwenluchtviering begint hem Janus om 10 uur en is inmiddels uitgroeid naar een geleefde traditie die al meer dan 30 jaar bestaat. Eerlijks komen meer dan 1000 mensen in Geer in Dokkum om gezamenlijk hun leeuwen te beleden tijdens deze leegdrempelijke en feestelijke viering. De dienst is toegankelijk voor jong en oud. Ik ben binnen van harte welkom. Te Gerus jongen. Elkaar ontmoeten en vieren, dat staat centraal. Om deze viering werk je vooral vakgangers van verschillende kerken uit Dokkum en omjouwing meegeer. Muzikale meewerking wordt verleend terug van Varen Oranje uit Dokkum en gospelgroep God Unlimited uit Marem. Zij zorgen je voor herkenbare en enthousiaste muziek waarbij volop meezongen kan worden. Naar je ouderen. Eerder gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder een genot van koffie. Bezoekers worden uitnodigd om zelf wat lekkers mee te nemen om naar weer te delen met een ander. En de Ria van Tjerken Dokkum nodigt Elsenier van harte uit om deze bijzondere Pinksterviering mee te beleven in de sfeervolle omjouwing van de Bonifatiuskapel in Dokkum. Dat doe je even de agendapunten. Hast u ook iets voor de agenda, kunst altijd een mailtje sturen naar agenda@rtvnof.nl. Want dan kan die item hier ook geplaatst worden. Ja, en ik had deze eruit pikt. Er staat nog volle meer op, dus zeg maar gewoon even. Ja, en hast u iets voor Gospeltime, kunst een mailtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, in vorige weken heb ik ook al een fysiek nummer binnenkregen. Dat joeg mij het idee van, hey, als je zeist, nou, ik kan noemen wat ik heel mooi vind, of wat ik voor iemand draaien laten wil, stuur ik even een berichtje daarover naar gospeltime@rtvnof.nl. Dan kunnen we dat ook meenemen in een volgende uitsturing. Ja, ik zeg, de tijd gaat alweer heel hard. Het zit er bijna alweer op. Het laatste nummer heb ik klaarzet. Dat is een nummer van gospelgroep De Lighting Stars uit Ureterp. Even zien, het nummer Glory to God Almighty. Straks is Harry Nienhuis hier naar reclame in journaal mij geloven en beleven in het Geert Oort Pinksterfeest in Vinkleester. En daarna is hij er nog mijn oren woordklanken. Oorwieken snijden met je. Hoop ik er om 2 uur weer te wezen met Gospeltime. Tot de klok van 4 uur. Ik vond het fijn dat ze bij je wist van een beetje. Dank je wel daarvoor. En ik wens je daar nog een gezegende dag. God zegen ik voor de komende weken. En graag ont een oren keer.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollemerswaag.
1: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op Bijgeliks Spotify. Van dichtbij, met deze week te gast, Ben Bilker.
2: Ik heb nooit bewust toch nog ging in de politiek. Nee. Dat is voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
1: Van takken weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: baarsmazitcomfort.nl.
12: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
13: Thema, liefde in actie.
12: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er, een brommertocht, live muziek met Lef, samenzang met Harold Kooi, een kidsprogramma met Ellie en een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
13: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
14: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
18: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl.
20: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
18: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
19: TD Noord uit Jesternaidjerk.
21: It's getting hot in here.
22: Wat een sto, jong.
21: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
22: Oh?
21: Ja, van het gas.
23: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
1: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
25: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
21: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
26: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
21: Schitterend!
27: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
21: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
28: De pannenkoektrein!
29: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? depannenkoektrein.nl.
16: Dit is RTV NOF.
30: Mijn no, geloof.

0: Hoe machtig is uw naam? Dit hebben we gekozen als begin, omdat deze uitvoering van geloven en beleven van deze sneeuwen in het teken stil van het Pinksterfeest in Vinkleerster. En daarvoor is in de studio ook een gast, en dat is Jacoba Talma. En verder kan ik even zeggen dat deze uitvoering even toch in co-productie met Tjerkje Broersma, die hem krijgt al even Jetha in Gospel Time. En Jacoba, tegen welkom in het programma.
1: Ja, dank u wel.
0: En om maar te beginnen van kist die ambitie voorstellen aan de harkers. Even in het kwart, zeg maar.
1: Ja, ja zeker. Ik ben dus Jacoba Talma en ik ben trouwd met Gerlof en we hebben twee jongens van Alve en Tretjen en wie wij in Boanwert. En ik ben al best wel een aantal jaren blutsen bij het Pinksterfeest in Vinkleerster. En de aaronde jaren als secretaris. En ooit begon met het Pinkster Magazine. Of het de Pinksterkranten hier het toen zelfs nog in. Ik denk dat het rond 2006, 2007 West had. Dus al mooi wat jaren ondertussen.
0: Ja. Ja. Ja. Nou ja, daarom hebben wij ook in het programma vregen. En hoe bist u hier bij belutsen rekkest? Ik bedoel, wat is die uitgangspunt? En dat je zei van ik wil dit vrijwilligerswerk. Hè, want je bent in feite wel bestuurslid, maar toch echt ja, vrijwilliger.
1: Zeker.
0: Ik wil dit vrijwilligerswerk wel dwang.
1: Mm-hmm. Ja, je rol je erin eigenlijk. Ooit vregen voor in je taakje. En zo kom je binnen. En dan gaan wij dan kom je eigenlijk. Sluit je er bij aan, je binnens bij de vergaderingen. En er komen orentaken op je aan. Er horen soms mensen op. En toen kwam van het een eigenlijk het oor. En dan hoorde ik op een gegeven moment de secretaris op. En toen wie het van, nou, moest toen misschien secretaris wezen. En dat had ik toen dienen. En eigenlijk allerlei taken wil dienen. In de PR-commissie, ik wil in de programma-commissie. Van alles en nog wat. En ja, eigenlijk vanuit de basis vanuit het leeuwen dat ik het heel belangrijk vind. Vooral daar aan de tijd. Dat levend geloof kwam op een gegeven moment. En ik vind het heel belangrijk om het evangelie uit te dragen. Zolang als het nog kan in vrijheid.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En hartstikke nog wel eens wat oor vrijwilligerswerk dienen in het verlenen.
1: Nou, ik ben ook arts in het kerken tegen mijn man, bij de evangelische gemeente De Rank in Dokkum. Dus ja, dat ben ik best wel dingen die tijd vreeg je.
0: Ja, zeker,
1: want dan
0: maak
1: je natuurlijk ook dingen vergaderen en doe dingen, organisatorische dingen. En dan leid ik de bidstond wel eens om de beurt, hè, nog maar ook oren. Dus daar ga je ook bepaalde taken in.
0: Ja.
1: Dus zij is het wel heel belangrijk om daar je steentje om bij te dragen, vind ik.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Ja.
0: En het thema van dit jaar, hè, Pinksterfeest rint al jaren. Hè,
1: ja.
0: Elk jaar ik vaak een thema.
1: Hè. Ja.
0: En wat is het thema van dit jaar?
1: Dat is liefde in actie. En ik vind het zelf een heel mooi thema. Zat je al zijn. Dus elke keer hebben we een thema. Hè? Natuurlijk het hoofd. De missie is Jezus kennen en hem bekendmaken. Uze slogan. Maar daarnaast hebben we elke keer een thema. Waar het eigenlijk het feest omheen bouwen. Ook in de boodschappen die het u droegen worden. Om eigenlijk alles heen wat we doen aan activiteiten. Nou, dit hier, liefde in actie. En dat komt eigenlijk wel vanuit iemand die hier dat betacht. En dat gebeurt vaak heel bijzonder. Iemand die had wat een idee. En soms wordt er wat in webpraat. En in iemand is van, ja, dat is het. Dat maken we doen. Dat is goed.
0: Ja.
1: En zo is dat dit hier ook wel weg in. En dat jouwt ik wel een stukje aan. Dat je in beweging komen maten. En ik vind het een heel mooi thema. Ook om zo ook iets uit te dragen. Naar de mensen om je heen. Hey, en dat is eigenlijk wat we binnen als, want het is een evangelisatiefeest. En je wolle graag dat je mensen naar je taal loeken en je wolle wat u dragen. Ja. Dat is eigenlijk uw doel.
0: Je hebt natuurlijk inderdaad een thema en dat een doel. En dat doel, dat ja, werd nou heel goed verwoorden.
1: Ja.
0: Kwart en duidelijk.
1: Ja.
0: En liefde in actie.
1: Ja, ja, klopt. Ja.
0: En als je zei ze van dat hele baren van dat het elk jaar weer zo'n heel lang weekend dit Pinksterfeest er is. Wat is daarvan het grote doel eigenlijk?
1: Nou, het grote doel is denk ik dat je zolang dat het nog kan, hè, zolang dat we de vrijheid hebben om dit feest te organiseren, zolang dat we de mogelijkheden hebben, gaan we hiermee terug. He, en net omdat we het zo mooi vinden, maar omdat we echt het idee hebben van dat het vanuit de Heer Jezus een opdracht is. He, om zijn liefde te delen, om het evangelie te verkondigen, zolang dat we dat nog dwang kennen.
0: Ja.
1: En daarvoor de mogelijkheden krijgen.
0: Ja, het thema, he, de ondertitel steeds maar van het Pinksterfeest van Jezus kennen en hem bekend maken.
1: Precies, ja.
0: Dat zit bij hem nog altijd volledig in het vaandel, om zo maar te zeggen.
1: Zeker. Ja, en het begint bij zelf met hem wandelen en zelf met hem een relatie hebben. Dan kun je het ook u delen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar hoop je hem dan ook dat er meer mensen komen die het normaal daar net zo volle mij ha, bij wijze van spreken?
1: Ja, dat, zeker hopen we dat. Omdat het een beetje ongedwongen is. Hè? Je bent op een evenemententerrein en je bent woeten door. Je kunt er langs fietsen en stel voor dat je mensen had die denken, oh, toch even zien.
0: Ja.
1: Een tjerke is toch, daar mag je naar binnen, daar mag je een tjerke doortro. En dan ga je mensen die misschien sjoggen van, hey, waar is dat? Maar nou in het bosk, je kind samen maar even zien.
0: Ja.
1: Even stiekem, even zien wat er gebeurt. Dat kind.
0: Ja.
1: En dat willen we graag. Dat juist mensen die het misschien nooit ergens komen, die dat misschien net iets met dwaren of waar de drempel gewoon te heeg is. Misschien wel troffer infantiet, achter bepaalde gebeurtenissen, dat die mensen juist langs komen.
0: Ja.
1: Ja,
0: het is een mooi woord voor, hè? Dat ziet leegdrempelig.
1: Leegdrempelig.
0: In het sterke maar hoe de drempel heen is.
1: Precies.
0: En die drempel is voor gewoon wel eens wat heeg.
1: Ja, ja.
0: En dit is inderdaad leegdrempelig.
1: Ja,
0: ja,
1: ja, zeker.
0: Ik heb wel wat muziek klaarstaan en het jerkje, wat krijgen we? Om even uit te harkje.
2: Dat is een band die de ek optreedt. Ik ken hem hier en dan. Dus het is voor mij ook een hele verrassing. The New Worldson. En noem maar iets zachter. Learning to be the Light moest mooier zijn. Dus ik kan hem klaarzetten.
1: Mooi.
0: Nou, dan harkje we er even naar.
2: Ik zal hem opstarten.

0: We hadden een uitsturing over het Pinksterfeest in Vinkleester, nieuwe week. En de gast in ons programma is Jacoba Talma. En daar gaan we verder mee. Wij zijn organisatie als dat Pinksterbaren binnen protte mensen belutsen. En ja, je hebt natuurlijk ook een protte vrijwilligers nodig.
1: Ja, hè, zeker.
0: Verschillende groepen. Hoe gaat dat en hoe staat dat op dit moment ervoor?
1: Ja, nou daar ben mensen mij bezig inderdaad om alle vrijwilligers weer te regelen voor allerlei taken. En wie haar eigenlijk oeral vrijwilligers voor nodig voor de opbouw en voor de afbouw, voor het opruimen. Maar ook voor bijvoorbeeld verkeer, regelingen, dat soort dingen. En in de catering, daar ben ik vrijwilligers voor nodig. Dus nou ja, ze proberen we alles weer wat rond te zetten. En nou, daar ben al steeds vrijwilligers nodig. Ik weet net precies hoe er al voor, maar in ieder geval wie er nog twee nachtwagen nodig voor snijden op maandje. Nou, en misschien nog wel wat meer taken, maar dat weet ik even net. Maar in ieder geval, als iemand denkt van, goh, nou, ik wil dat wel graag doen, of weet nog iemand, dan kan die zich altijd melden en dan kunnen we er vast wel een mooie taak voor vinden.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, en er zijn natuurlijk nog meer groepen, hè? Dus de cateringgroep.
1: De cateringgroep, ja, er is een aparte groep voor. Nou, die haar ekeltiet wel meesken nodig. En ja, het is soms ook wel fijn, hè, dat je soms even wat kwater iets dwang kennen. Nou, dat je wat oorlassen kennen. Dus dan, nou, veel handen maken licht werk, zit maar steeds. En dat geldt ook voor het Pinksterfeest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En maar de meeste de groepen, steeds maar die dan actief binnen, die gaan nou wel zo'n beetje de meeste vrijwilligers die ze nodig binnen. Of we nemen correct twee nachtwakers.
1: Ja.
0: Dat wil ik wel even stipje. Dat het even goed oorkomt dat wij nog twee nachtwakers nodig binnen. Ik weet wel, het is wel heel lang lien dat ik het een keer een hele nacht dien had.
1: Oh ja, ja. Ja.
0: Maar ja, op mijn leeftijd wordt het wat moeilijker,
1: ja,
0: denk ik. Maar het is, we hebben een paar jonge, sterke, frisse man nodig,
1: ja,
0: die het hun daar ook even voor inzetten willen. Dus dat, als het zover is, graag contact opnemen met de organisatie. Je kunt op internet ook wel vinden. Dus, en dan, ja, alle andere groepen binnen zo'n beetje nou wel verschuwen, denk ik dan.
1: Ja, wie heb ik een hele protefeste vrijwilligers in die elke hier eigenlijk wel weer helpen en ook benaderen willen, zie ik me zeggen. Maar ja, inderdaad, wie heb ik wel wat een ouder wordende groep vrijwilligers in die, ja, die soms dan inderdaad wat vanwege de leeftijd net meer kennen of helaas vanwege ziekte bijvoorbeeld net meer kennen. Dus het is altijd wel zaak, nou ja, dat er weer wat naai in bij komen, dat is toch wel heel fijn.
0: Ja, nou ja. Misschien dat er wel een protte ouders of paak en beppers binnen die dit jaren en hun jeugd, hè, even een tipje aanwollen dat wij nog meestal ziekje hebben.
1: Zeker.
0: Specifiek even voor de bewaking s'nachts. En dan zou dat heel welkom wezen. Ja, en dan even de houding van tjerken. Hoe stien je hem daarin? De tjerken die belutsen binnen, meestal omdat ze dan, denk ik, geen dienst meer horen en dan mensen oproepen om naar de bosk te komen. Is het dit direct weer in de bosk of wordt het in de tent houden?
1: Dat hing het een beetje van het waar af.
0: Ja.
1: Altijd mooi waar is en het kind, hè, het is net te koud, dan gaat het zeker weer terug in het bosk. En dat is altijd heel mooi qua sfeer dat het in het bosk is. En dan inderdaad weer een open loftdienst op de maandag te morgen. En dat is altijd heel mooi, heel prachtig.
0: Ja.
1: Ja, heel bijzonder eigenlijk. Want normaal maai je net in het bosgroen dit tijd vanwege de vogeltjes en en de natuur. Maar daar wordt altijd een uitzondering van maken. Dus dan kun je dat heel mooi beleven. En dat is heel mooi.
0: En ik wil je wel bekend maken bij ze, denk ik. Is de spreker al bekend?
1: Ja, die zit ik in het programma. Nicolas van Amerong zit op het programma als spreker voor maandje. En Peul Jozefzoon hebben de bie in de muziek en de regenboog uit Dokkum.
0: Ja.
1: Dus
0: bekende namen.
1: Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, mooi.
0: Nou, we komen straks wel even op de muziek weer om. En ja, de houding van het tjerken hier krijgt. Van, ja. Die dealen ik mij in ja, want zo'n geerkomst met zoveel mensen, dat moet natuurlijk ook betellen worden, uiteindelijk.
1: Ja, he? Zeker.
0: En daar zijn er activiteiten die het wat opbrengen. Ja. He? Collectes en onder andere. Maar toch is de tjerken nog meer. Financieel helpen ze hem financieel ook wel wat.
1: Ja, wie door elke jaar door een beroep op de tjerken. We gaan er zijn natuurlijk hier een hele grote tjerken in omkrieten, maar we sturen eigenlijk best wel heel breed de vraag uit wat ze mij dan willen. En dat is net alleen nog maar dat is promotie, maar natuurlijk ook dat ze het feest bekend maakt, willen aan hun achterbaan. En dat ze het financieel stiepje willen en dat ze voor ons bidden willen. En dat vregen we eigenlijk onder de tjerken. Dus daar wordt heel positief op reageerd. Maar we vernemen wel dat tjerken ook wel wat hun eigen, en het best wel moeilijk gaan om hun eigen stikje touwtjes om maar vast te knoopje, ja, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus het is ook wel dreig voor ze om soms ons te stiepjen. Ja. In die zin, vooral met mensen is dat wel lastig. Want voor hen waren dat ik wil via de tjerken dienen om de vrijwilligers te vregen.
0: Ja.
1: Maar wie ben blij met alle steun die we krijgen. En wie had de laatste tijd ik wat meer werken aan de sponsoring. Hè, om dat ik wat meer op te zetten. Zodat ik ondernemers, plaatselijke ondernemers, ons financieel steunen kunnen. En zo hoop je het al je wat te bekosten hier te kennen. Want het wordt wel een heel duwe feest.
0: Behoorlijk, ja.
1: Het is, de kosten zijn echt gigantisch omheen gingen aan rond de jaren. Voor het lood en de tenten. Er is echt heel veel, er is gewoon heel veel geld bij. Maar er nog bij komen. En als het vergelijk is met mijn aantal hier verliezen, is dat best duwe worden.
0: Ja,
1: ja.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, en ik vreeg dat ook, omdat het natuurlijk al meer dan 50 jaar besteedt.
1: Ja.
0: Hè? En
1: ja.
0: Ik weet nog wel vanuit mijn jeugd dat ze vroeger wel eens was een beetje scruten in de tjerken.
1: Ja.
0: Om er om mij te dwan bewezen.
1: Ja, precies. Ja.
0: En dat is nou in erin der jaren heel en al verbeteren.
1: Ja. Hè? Precies. Je vroeger hieß dat volle meer dat van wat voor denominatie je win en dan. Nou, past dat dan wel bij ons, dat soort overwegingen. Hè?
0: Ja, ja.
1: En we worden ook nog steun door het lichtpunt. Dat is ook wel heel mooi. Dat is nou ook, werd het uiteindelijk het voortkamer is dat daar ook weer die binding eigenlijk weer volle meer lijn is.
0: Ja, en daar is het mooi. Uit wijkaam.
1: Ja, precies. Ja.
0: Daar is het uit wijkaam.
1: Ja, zeker.
0: Ik herinner me al dat Van der Zwaag toen zei van, je kan wel gezellig met elkaar feest vieren. Hè,
1: ja.
0: Die zendingsfeesten en alles. En leuk en gezellig bij elkaar wijzen. Maar je moet er echt wat van.
1: Ja. Ja.
0: Woorden en daden.
1: Nou, de liefde in actie. Ja. Eigenlijk wel heel mooi dat het zo.
0: Dat sluit er nou echt daarop om.
1: Precies. Ja. Ja.
0: Dan komt dat bij waarom. Ja, ja. Heel mooi is dat al.
1: Ja, zeker.
0: Heel fijn
1: ja.
0: dat het nou zo is.
1: Ja.
0: Wij zullen wel eens even naar een lied harkje. En dan haak ik bij mij Martin Brand,
1: ja,
0: mij het lied Dank voor uw liefde.
2: Ja, en dat heb ik uitzocht vanwege het thema Liefde in actie. Ik toch naar de Maaiweek wil verdanken God voor zijn grote liefde, want hij had het meeste dien. En Martin Brand die tocht ik het slotconcert op een meentje in het bos. En er staat van alles bij, er staat een mooi dingetje bij. En Famke zei, ik heb ervaren dat geen zonde of schuld groter is dan Gods liefde. Deze heid wacht het mij iepen armen ek op die. En we mij je dankje voor die liefde. Martin Brand zongt het.

0: Er is op dit Pinksterfeest verschillende soorten muziek voor ouderen en jongeren. En dat onderwerp, dat schoof ik even naar Tjerkje Broersma. Die gaat er even verder mee.
1: Ja, en wat mij opvoelt met het programma wat ik zeg. Ja, ik had er alles in horen hoe dat grote projectkoor misschien even op weer om te komen. Is daar wat belangstelling voor, Kaam?
2: Ja, ik heb begrepen dat er een mooie groep voor Kaam is. Die te ontoefenen binnen, druk bezig binnen voor het projectkoor, voor het optreden op de Sneurnejoen. Dus ik ben heel benijd.
1: Mooi, ja. Ik denk, want ik dacht, nou, hoe is dat nou uitpakt?
2: Ja.
1: Maar dan is het al je goed, Kaam.
2: Ja, zeker, ja.
1: Ja, en ik had jongen, ja, maar toch, ik dacht nog, het is toch ook wat een jonger gericht, meer gericht, ik op jongeren, omdat er nog wat concerten op staan dit jaar.
2: Ja.
1: Ja, wat Lef komt wel. Ja. New World, dan hebben we krijgt er wat van Jet.
2: Ja, zeker.
1: Ik dacht, hij hem daar een reden voor? Of?
2: Nou, we proberen natuurlijk ook wel wat de jongeren aan te spreken en de doelgroep in brede zin.

0: graag willen dat er gezinnen komen. Maar jeugd. Hè? Want vaak is het zo. Als de jeugd ergens heen wil nemen. Is de ouders bij mij. En zo willen we gewoon heel breed. Een breed publiek eigenlijk loeken. En vandaar ik dat wat lef. Dat is wel een hele mooie naam. Die een protte mensen wil kennen. Dus vandaar. En de New World Song is vorig jaar ook geweest.
1: Oh.
0: Of Twajolien, denk ik. Twajolien is die geweest. Nou, dat wie heel mooi. Alleen dat we op de maand midden. En nu zijn we van, ze winnen weer in het land. En liek is mooi om daar een jongvullend programma voor van te maken.
1: Aha, die komen snijden, dus de snijden jongens.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar daar moeten de mensen even kaartjes voor kiepen, had ze
0: daar
1: kunnen willen.
0: Ja, daar moeten ze kaartjes voor kiepen, ja precies. Ja,
1: ja en Lef, toen zei dus, die komen een concertje aan, twee wat onduidelijk en tjist. Kun je daar wat over vertellen wat ze dogen?
0: Ja, nou, ik had toevallig de liturgie krijg met Dwaande West. Dus ik weet nog wel wat er ongeveer gebeuren gaat. Maar ze zongen protten van hun eigen nummers eigenlijk in de hele tjeest. En dat is wel heel mooi. En daar wordt ook rond het thema, wordt er ook een verkondiging op dienen. En bibeltekst. En we vieren ook mijn waar altijd het avondmaal. En dat is wel altijd een heel bijzondere gebeuren. Omdat ze mijn zang grote groep mensen op snijden midden te doen.
1: Ja, en ja. Iedereen mag gewoon lekker meedoen.
0: Iedereen mag meedoen, ja. Ja, ja. Wie wil leegdrempelig wijzen. Wie wil graag dat iedereen hem ook, die de Heer Jezus in zijn hart had, dat hij gewoon meedoen kan. Ja,
1: ja
0: en vinden dat, we belangrijk.
1: Juist, dat is echt heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dat je net denkt van, ik waardeer hierin of ik ben net goed genoeg.
0: Precies.
1: Nee, dan mag je gewoon meedoen.
0: Ja.
1: Gewoon komen zat je binnen.
0: Ja, zeker.
1: Want ik in dat versje met Martin Brand hier wordt. Dat hij wacht het eigenlijk op u. Want ja, hij hoort van u.
0: Precies.
1: Hij wil dat Els niet in de bies zit. Hij heeft nog meer concerten erin zitten. Dat projectkoor.
0: Projectkoor. Ja, het projectkoor. Nou ja, dat is eigenlijk ook al een iets bied. Nou, het is examenzang, hè. Meesten kan ik lekker meisjongen, want dat wil meesten natuurlijk ook graag. Ja. Dus mijn lef natuurlijk ook wel mogelijk, want we hadden de teksten ook, kan ze gewoon mij lezen. En nou, kan ze ook lekker meidwaan. En dat vind ik heel belangrijk, dat meesten ook meidwaan kennen.
1: Dat is
0: samen ontbidden.
1: Eigenlijk ook het mooiste, van dan zit je er midden in. En dan wordt het een beetje een passieve gebeuren.
0: Precies, daarom. Ja.
1: Ja. Je mag natuurlijk ook een kidspraise erin, zeg ik.
0: Ja. Ja, echt belangrijk dat er ook voor de band wat te doen is, voor de liedse band. He, dus dan, dat is gewoon leuk. Dan hebben we de maandjes ook altijd. En noem maar Ellie Zuiderveld. Ik vind het wel heel bijzonder dat, dat is toch Ellie en Rick, wie kent ze niet? Ik vind dat zo mooi dat ze nog, met 80 hier gewoon nog komt.
1: Hoe is al zo?
0: Ja, ze is Jidje West en ze had een soort jubileum. En ik vind het heel bijzonder dat ze op Pinksterfeest komt. Hartstikke mooi.
1: Ja, want ik toch dat ze stopt weer ergens, maar dan zie je toch nog weer of ze door mijn oren niet in een concert.
0: Ja, ja ze, ik dacht ook dat ze stopt weer, maar ik zie ze inderdaad wel vaker voorbij komen. Dat ze nog wel wat docht. Dus mooi. Ja.
1: Ja, heel bijzonder. Dus de jongeren, de jongere garde, die kan echt lekker ons die trek komen.
0: Ja, zeker. En wie heeft altijd en spultjes. En het is echt altijd, ik vind het altijd zo mooi. Dat mensen echt zo genieten, zoals ik op het terrein zelf. Dat mensen lekker zitten, mijnwander, praten, luisteren naar de muziek. En het bandje is mooi boadje. Nou, dat is gewoon altijd zo'n fijne sfeer. Ja. Is er dan altijd.
1: Ja, ja en gewoon echt die ontmoeting mijnwander.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: en dan heb je natuurlijk ook nog het slotconcert. Had ik van Martin Brand al wat jet, maar is hij ook een periode net geweest, maar nu komt er wel weer.
0: Nou, klopt, want Martin Brand die had wat die is wat naar een richting uitgegaan. Die werkt nooit bij het leger des heils, dus hij is, hij doet eigenlijk nog hele oren dingen. Daar die direct, dacht ik eigenlijk gewoon mijn worker, zeg maar zeggen. Ik had laatst nog een interview van hem lezen. En hij treedt eigenlijk net meer op. Maar ik vind het al heel bijzonder dat er na zoveel hier. Hij had natuurlijk jarenlang het Praise United koor die in Buus in Vinkleester op Snijnenjoen. Ja. Wat zie je een jaar lang. Ja, en dat het dan nou gewoon wegkomt samen met het leger des heils. Ja, dat is gewoon eigenlijk een boppenslag dat dat nou

0: hoe zou ken dat ja. Dat waar voel. Ja.
1: Ja, want in mijn korf van het leger des heils.
0: Mijn korf van het leger des heils, ja.
1: Ja, oh, ja. In Henk Doest.
0: En Henk Doest, ja. De wie er hoort, ik altijd mij. Ja. En dat is echt, ja, heel mooi dat hij erbij is. Die zult denk ik een stuk begeleiding doen, want die kan heel goed piano spelen. Dus ja, dat belooft wel een heel mooi optreden te worden.
1: Ik denk dat inderdaad heel bijzonder is.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja. Ja, heel bijzonder. Ja, nou ja, ik had in vorige toren ook al wat van Martin Brand draaien. Dus meestal kennen hem hier ook wel. In Gospel Time. En ja, dat we hier dus even voor de jongeren gaan. Was toen nog wat vreetje, Harry? Want ja. Ik denk dat we eigenlijk al, als misschien nog 10 minuten.
2: Ja, we hadden dus nog net zo volle tijd meer. Doe haast nog in je noemersteen en dan draaien we dat even en dan sluiten we ternij.
1: Eerst even, nou, dat is van
2: Stromen van Zegen.
1: Ja, van Joke Buijs.

0: Ik zie op de folders he, die je verspreid had hier in de omjouwing nog drie dingen staan. He, dat kunnen we in het laatste blokje wel even dwang. En daar staat dus ook op Social Studio.
1: Ja.
0: He, dat is iets nijs, zei dus. Wat kun je daarvan vertellen?
1: Nou, dat is inderdaad iets nijs. En het idee is eigenlijk dat er een aantal mensen de presentatie doggen. En die doggen dan in het hele weekend. Vertellen die wat er gaande is op het terrein. En die doggen wat interviews ik met mensen die een rol hebben in het programma. En er worden wat interviewtjes met die. En dat is dan ook de jern. Dat mensen die het op het terrein binnen, dat dan ook mij krijgen. En daar... wat ik weer terug geïnspireerd worden. Dat is het idee erachter.
0: Nou, dat is leuk. Dan kun je het mooi uitproberen.
1: Ja, precies.
0: En vervolg krijg je in.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, en dan is dat natuurlijk voor de mannen in dit geval. Het mannenontbijt.
1: Ja, ja.
0: Speciaal.
1: Zeker.
0: En bloedt het bij een ontbijt of komt er dan ook nog een spreker bij? Of oren dingen met het ontbijt?
1: Ja, er is een spreker, Teun van der Velde komt erbij. Meestal is er ook wel wat muziek bij. En en inderdaad, een mooi mijn waar het gesprek om ging. En onder dat stukje verbinding ook, wat er altijd is. Maar ontbijt. Ja, dus het is een gezellig gebeuren.
0: Dat is echt een heel leuk.
1: Ja, dus, wordt ook al een beetje een traditie.
0: En dan, voor de man denk ik, dat kan natuurlijk ook wel echt beheren wijzen. Of eventueel dames. Een brommertocht.
1: Ja. Een brommertocht, ja klopt.
0: Dat zijn al die activiteiten die ik leuk binnen, denk ik.
1: Nou, en wie doet dat ook een beetje om verschillende doelgroepen wat komen te letten. He, want de ene vindt dit leuk, de andere vindt dat leuk. En wie show ik de brommertocht, wie de vorige keer, ik wel een succes. En dat lukt ook weer een hele andere groep mensen die het misschien normaal helemaal net komen. Zo'n op Pinksterfeest, maar nou dit wel leuk vinden. Ja.
0: En dan... Wat valt er nog meer te vertellen? Ik denk dat we nou het meeste al je wil horen hebben.
1: Nou, wat is dat we wat meer een aandacht besteden aan het gebed. Dus we gaan nou ook een tabernakel. Dat is de gebedstent. Zo nemen we die nou. En daar hebben we nou ook twee seminars. En dat is wel naai. Dat gaan we nou echt naai in de programmering. Dat we daar ook echt meer aandacht aan jouwen.
0: Ja,
1: ja. Ja. Dus dat is wel mooi. Dan op sneeuwende midden. En op... Even zien, wanneer is die nog meer? Op maandag, geloof ik. Hebben we nog een seminar.
0: Ja, ja. Ja, dat zag ik staan, inderdaad.
1: Ja.
0: De maandagmiddag van 2-3 uren. Is er een seminar met impact van aanbidding?
1: Ja, ja. Precies. Ja.
0: Dat is ook de moeite waard, denk ik.
1: Ja, dat is wel de moeite waard.
0: Dat komt hier wel een beetje bij de kern, hè?
1: Ja, zeker. Dus, ja. Het brengt echt waarom naar de kern, inderdaad. En dat bidden belangrijk is. En onbidden ook vooral. En hoe je dat ook dwang kennen.
0: Ja.
1: Dus dat is, dat is wel mooi. En dat is dan correct op het moment dat dan ook de band naar de kidshow kennen. En dan kun je ondertussen zelf even naar de seminar. Dus dat is wel daar is hoe naar je dacht.
0: Ja, dat is goed, ja.
1: Ja,
0: ik vind zelf ook wel eens mijn oren dingen in het leven. Dat je vaak wel plannen meidje en ik hoop je dat het goed gaat. Maar dat je soms wel eens wat te let denken dat het gebed ook vaak heel wichtig is.
1: Ja, ja klopt, ja.
0: En daar is het ook al zijn van de tjerken die bidden er dan ook voor.
1: Ja, ja zeker.
2: Ja, maar ik zie hier op het programma ook elke ochtend bid stond, hè?
1: Klopt, ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dus mensen die mij bidden wilden, die kinderen natuurlijk ook kennen.
1: Ja. Ja, zeker. En heel belangrijk, hè, dat we gewoon elke maand gewoon beginnen met het gebed. Voordat we eigenlijk losgaan met van alles en al wat we dwaarmaten. Maar dat we daar elke maand mee beginnen bewust.
0: Ja.
1: Zeker. En de maandjes, dan is dat altijd een grutter gebeuren. Omdat dat echt de drukste dag is. En dan ben er eigenlijk vaak de meeste mensen.
0: Ja. Nou, dan... Dan gaan we zo langzamerhand naar het einde van dit programma. En alles wat Stovus verteld haast. Wat ik ook nog even nemen kan, dat is de beleefroute door het bos. Zag ik nog een nog steen op het laatste moment.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook weer echt iets voor gezinnen.
1: Ja, dat is vaak echt heel leuk voor Ben. Meestal is het een interactieve route, maar ja, wat opdrachtjes. En dat zit dan ook in het thema, wordt er dan heel mooi in verweefd. Hè, van liefde in actie. Dus dat zal dit hier ook weer heel mooi uitbeeld wezen. En dan maakt je een hele mooie tocht door het bos. Terwijl je ondertussen met de Heer Jezus bezig bent.
0: Ja.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Ja,
0: ja, een veelheid van activiteiten.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja.
1: Voor alle doelgroepen is er eigenlijk wel wat te doen. Ja. Ja.
0: En ik ben dat het mooi waar wezen mij.
1: Ja, nee? Zeker. Heel belangrijk, Jer. Ja. Want het is altijd saffolle mooier als het mooi waar is. Dat is gewoon sa.
0: Ja,
1: ja, ja, zeker. Ja. En dat er saffolle mensen ook komen zillen. Hè? Dat is ik altijd dus gebed. Wie hij jong bid stond. Maar uw team, hè? Maar uw bestuur en wat vrijwilligers hebben we traditioneel elke snijn voor het feest. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Dat we dan ik alles gewoon bij de Heren delen kennen.
0: Ja,
1: ja,
0: precies. Nou, we hopen dat er een prat meest kan komen, want het is een heel mooi programma.
1: Ja, ja, dank u wel.
0: Nou, ik wil die tegen dankzezen voor die inkomst.
1: Dat krijg
0: je. Dat je alles even taljocht hast. En ik wens je hem als organisatie ook een goeie theta. Dat het slaag je mij. En dat is voor de bezoekers dan ook heel mooi. Dat
1: ja.
0: Al je melkkoor en goeie dagen aan mij.
1: Ja.
0: He, en dat wens ik hem daar.
1: Dank u wel.
0: Ja. En ik als prutsen met Jacoba Talma van het bestuur. En ik wil de harkers ook dankzij voor het harkje. Nee, dit programma is er straks nog weer het programma Woordklanken en oren mij geestelijke liederen. Ontjern, ont noor keer.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze weekend te gast, Ben Bilker.
2: Ik heb nooit bewust dat nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
1: Van takken weekend aan, waarom te zien en te harkien op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl. Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
4: en Opel.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: NofPC.
10: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
10: NofPC.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
12: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
11: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
12: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
13: WOQS.nl.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
15: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
13: WOQS.nl.
17: Bakken. Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
20: Thema, liefde in actie.
19: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
20: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
21: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
22: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
23: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het nieuws.
0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
4: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
3: Schitterend!
5: Boeten gewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boeten gewoon, boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
3: Boeten gewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: Was door deze week een stoere bouwradio winnen?
7: Om oeral naar huis harkje te kim.
6: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime codewoord terug.
8: Stijger. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
9: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
10: Goedenavond, luisteraars. U kunt weer luisteren naar een uur Woordklanken. Een programma met geestelijke liederen. Ik wil beginnen met gezamenlijke koren en het lied Er is een verlosser.

Het lied 977 uit de bundel van Johannes de Heer wordt dit keer gezongen door Ellie en Rickert met een kinderkoor. Heere der Heren.

De christelijk gemengde koren De Lofstem en Vox Humana brengen nu het lied Hosanna in de Hoge.

Het volgende lied, Wat zou ooit mijn hart vervaren? Maar de vertaling en het lied is bekend geworden door het couplet. Ruwe stormen mogen woeden.

Johannes de Heer, lied 966. U die mij geschapen hebt, wordt gezongen door Remco Hackert en zijn muziekgroep

Dit lied staat ook in de opwekkingsbundel. En nu u dit lied gehoord hebt, begrijpt u natuurlijk wel waarom. We gaan verder met een lied waarvan je zou kunnen zeggen dat past echt in deze tijd. Door de nacht van smart en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, zingend liederen van de morgen, nu het nieuwe licht weer gloort. Gezang 459.

Vervolgens een christelijk mannenkoor en een christelijk gemengde zangvereniging, beide met de naam Loof den Heer, zingen het lied God heb ik lief.

Deo Juvante, samen met het Groot Nationaal Strijkorkest, spelen en zingen het lied Halleluja, zing voor Jezus.

0: U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik sluit af met een lied van de gebroeders Brouwer, Een Nieuwe Dag. Ik wens u nog een hele goede avond toe.
1: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij. Mij deze weekend te gast, Ben Bilker.
2: Ik heb nooit bewust toch nog in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
1: Van takken weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford
12: en Opel.
13: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
14: NofPC, NofPC.
15: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: NofPC, NofPC.
15: NOFPC.nl.
16: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Tromeesje maar in beheining.
20: Maar gewoon CA plus een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
22: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
21: BaarsmaZitcomfort.nl.
23: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
24: Thema, liefde in actie.
23: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
24: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
25: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
26: Goedenavond, dit is het nieuws, ik ben Maurice de Jong. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
0: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
5: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
4: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
5: Kabel Noord, dat is goed varenkoor.
6: De pannenkoektrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? depannenkoektrein.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Nou ja, vanavond aan de bar. Ik ga hier, hij is de gast in zijn eigen metal show. Wat hij ooit opricht had.
2: Even op bijna visite.
1: Even op visite, Marcus.
2: Ja, ik ben er even op de harde plakje weg.
1: Ja, maar gezellig man.
2: Even een lied tussen bij elkaar van Jelle hier. Ik zit hier, hoor maar even. Leuk toch even?
1: Ja. Ja. Nou ja, maar we gingen het eigenlijk al een keer erover praten. Ik kom wel weer eens een keer eens even deel.
2: Tuurlijk. Je mag net alles direct helemaal fortsmieten.
1: Nee.
2: Maar ik wil eerlijk zijn, ja, ik de eerste 2 maanden als jongen van dat we hier in het badhuis geweest hebben. Met die tribute, jongen.
1: Ja.
2: Ga ik eigenlijk. En Metal Café amper met Metal Jet de eerste 2 maanden.
1: Nee. Even helemaal geen interesse, even helemaal niks.
2: Oren dingen.
1: Oren dingen, ja, nou ja, ik bedoel, zullen we dit. Ja, precies.
2: Ik ben
1: ja.
2: Muzikaal vrij breed georiënteerd, om samen te zijn. Dus dat kie je even een beetje op. Dat doet toch ook niet. En hebben hier dat al echt noemen. En ik dacht zelf ook al, ja. Ik zou wel eens even onverwacht hier daar komen. Ik denk, ik kom met die mannen net zo petit.
1: Nee.
2: Kijk, Sneden, jongen, ik wil even naar de wedstrijd rijden. Hallo, hoe je bent. Maar ja, doe hast prutte gasten, jongen.
1: Ja, hoe vies het programma nou?
2: Ja,
1: het is verhoren. Sneller worden? Het is
2: verhoren, doe hast volle meer gasten dan we eerder heen. En dat was bijna alle weken, had je wel in je zin,
1: meerdere
2: meisjes.
1: Dat komt dan ik wel een keer zo, dat je dan ik wel weer eens wat vaker alleen bent. Maar ik had altijd ik wel weer meisjes om je heen verzameld en die wil je er altijd ik wel weer eens even zetten. Ja. Van,
2: nou, dat Eddie had er natuurlijk, Rosie.
1: Ja, nou Frank.
2: Frank, Rico, die wil ze nodig, dan ik nog wel eens even. Dus ik neem nog wel contact met gast.
1: Bijna eigenlijk.
2: Nou, dat klopt, ja, die is ik. Naar de orkant van Friesland verhuizen.
1: Yes. Maar ja, leuk dat het best.
2: Ja,
1: we zijn begaan met je nijnummer van Bulldstar.
2: Ja. Nou, de eerste clips. Juist een knieper naar Queen. Nee, AC/DC. Nee.
1: Ja, van alles hoor. Eigenlijk.
2: Ja.
1: Flodder,
2: ik nog. Ja.
1: Ja,
2: opname leuk. In de Black Horse.
1: Ja, ze gaan trouwens gewoon een beetje live in al, hè?
2: Ja, dat meen ik al. Ik heb Simon een app gestuurd, maar heb ik geen antwoord op gekregen.
1: Oh, nee, ja, volgens mij
2: wel. Ik wil even vragen voor mij. Hij hem dus live al een beetje spelen.
1: Ja,
2: maar op Heldorado onder andere. Hey, in Eindhoven, daar spelen ze toen ook. Volgens mij gaan ze het TRX spelen.
1: Oh, sure. Lex Legion is de boss van die band yet?
2: Nee, dus is dat vertel dat ik me krijg.
1: Het is een nieuwe band van Mickey D. En onder andere ook Andy LaRoque. Het is ook de oude, qua muzikanten, bent de oude bezetting van King Diamond. Aha. Behalve de zanger.
2: Oké. En Andy LaRoque, die had nog een nummer met hem opnaam.
1: Ja, een solo spelen. Ja, klopt. En 12 juni, dan komt een nieuw album uit Lex Legion.
2: Ja.
1: En trouwens, uw Bulldstar Tiemen, dat is de nieuwe gitarist, zo heet er.
2: Ach, tja, nou, Tiemen, hartstikke mooi, want die kan echt best spelen.
1: Er komen aan heel wat optredens van die man, nog een keer te zijn persoonlijk. We kunnen daar misschien het bedoel, hè, maar...
2: Zie je gewoon als een jacko.
1: Ja, natuurlijk.
2: Zie je gewoon zo mooi is wat.
1: Leuk.
2: Zeker.
1: We krijgen aan eventueel death metal bands, er zit een verhaal bij.
2: Ja.
1: Maar na de tijd hak ik even een nice blokje... En daar komt het alsnog niet voor. We beginnen met Sinister.
2: Lekker.
1: Unbound Sacrilege. En daarna Benediction.
2: Oh.
1: Psycho Sister.

0: Ja, ja, Psycho Sister van Benediction van het album Ravage of Empires, wat voor het hier uitkwam is. En daarvoor Sinister, Unbound Sacrilege van het album Deformation of the Holy Realm. En zoals ik al zei, ik hie daar even nijtjes over. Ben de kraai nog eerst even een nice blokje, Marcus. Ja, dat is voor jou hier misschien. Nee, maar...
1: Ik ben ondertussen van die wend. Ik luister hier alle week. Trouw, dus. Wat dat betreft, dan weet ik nog wel wat er onderzet komt.
0: Want mij de Sinister frontman, vroeger drummer. Ik ga ooit al een keer eens bij hun in Fappengrammen spelen in de Keyhole. Toen speel ik nog in de band Legacy of Hate. Toen ben ik nog drummer. Maar Aad Kloosterwaard, de Sinkersond heet, die is de oude mannen heel erg verslechterd. Hij met operaties ondergaan. En de ziekte heeft zich verspreid en de toekomst is onzeker.
1: Ja. Ai, dat klinkt zeer deprimerend.
0: Ja. En, maar maar ze, ze staan ook op Maryland Deadfest. Daar ben ze toen ook geboekt. Net als in Amerika.
1: Ja.
0: Maar zinnen ze zo met de hulp van Alex en Danny van Malignancy een speciale tribe set spelen op Maryland Deadfest ter ere van Adrie. Nou ja, ze krijgen een nieuwe drummer erbij en alles. En de band we know were helemaal goed compleet. Ja. Wel een nieuwe gitarist erbij. En ja, dan gebeurt dit.
1: Ja, dat is... Nou, ja.
0: Ja. Ik heb hier alleen nog Sean op Graveland. Hartstikke leuk optreden, weet je wel.
1: Ik kreeg een idee dat ik zo uit Sean had. Ik zou dat weten. Benediction Wolf played hier nog Pitfest.
0: Oh ja. Nou ja, Benediction is echt nice. Want Dave Ingram en Peter Jolien kamer eindelijk weer erom. Dus wel, ziet mooi naar u te zien. Van yes, hij zit weer op de oude nest. En ze hebben knallers van albums uitgebracht. Maar hij stopt er nou helemaal mee, want hij had zoiets als artritis. Ja, die zanger van Twisted Sister, die had het ook.
1: Ja.
0: Dat, ja, hij houdt er mij op. En Dave Hunt, die zal ex-shows doen. Hij doet nog wel een paar shows om afscheid te nemen.
1: Ja.
0: Maar hij doet net alles meer. En Oscar Rilo en Dave Hunt, die had toen hem ook oernaam. In de tijd, toen hij de Bawaigi.
1: Ja.
0: Zou hij een setje bij Boltrouwers zetten?
1: Ja, ik nog.
0: Nou ja, die komt ook weer erom. En dan maken we maar afwachten van hoe het komt. Mij. Benediction.
1: Ja. Dan ben ik blij dat Stunnerflame hier
0: Sean. Ja. Into the Grave, nice. Want.
1: Ja.
0: Autumn komt net.
1: Nee, Black Briar komt er van in plak.
0: Ja, klopt. Wegens gezondheidsklachten Ekel van Nienke de Jong. De reunie-show kan helaas net teruggaan. Dat wien de nijtjes. Het is een beetje zwier al, hè?
1: Maar... Ja, dat is, je hoort net het allerpositiefste nijs, maar. Ja, nou, goed, Pitfest. Ja, dat is het laatste al neemt. Verleden weekend al ook.
0: Ja.
1: Dat, dit hebben we de laatste keer zien. De editie Pitfest, dat werd de laatste keer.
0: Ja, outdoor.
1: Outdoor, het zijn misschien dat ze al iets kaler
0: indoor. Ja, dat meen ik al dat ze dat van plan waren.
1: Maar het organiseren en alles wat er omheen hing, het, vooral wat er omheen hing het, qua gemeente, zeg maar.
0: Ja.
1: Is gewoon te volle om dat van een vrijwilliger te doen.
0: Ja, dat is het.
1: Dat is gewoon te vallen en om hier over te nemen die dat van die dot.
0: Marcus, die gaan nog wel meer festivals.
1: Ja, daar ben ik wel bang voor.
0: Maar dat is gewoon net met het doen.
1: Daar ben ik wel bang voor. Ik ben bang dat we daar een slag in krijgen. En dat we ooit zien is van wat gaan we een gelok gewoon dat we de tijd van een festival meemaken.
0: Ja. Ja, zo komt
1: het. Daar ben ik bang voor. Ik hoop net dat het uitkomt. Ja, maar...
0: ik ben er wel bang voor, maar...
1: Ja, ik. Maar ik hoop dat het net uitkomt.
0: Nee. Dat hopen we ook niet.
1: Dus, nee. Nou, dan pak ik het stokje nog even door. Want zo gauw gooien weer in je rol.
0: Ja.
1: Want het is bijna Jelven.
0: Het is bijna Jelven. We binnen de voor zelfs.
1: Ja.
0: Hinder niks.
1: Nee, niks. Want we hadden nog heel wat moois van dit eerste oerensteen. En ik ben natuurlijk een paar weken veranderd. Hoe stelde ik die voor? Want hoe zei ik, hier is al een paar keer de luisterplaat uit de prachthoeken halen.
0: Ja, ja, maar dat dient me normaal, dat denk ik wel eens.
1: Daar kwamen er wel gauwers uit. Ik zei, nou ja, wist wat, ik betocht me zeker maar voorstellen om alle weken een prachtnummer in te sturen.
0: Ja.
1: En dat is ook wel wat er mee gebeurt. Dan zagen we dat ik opraad, ja. Maar dan ja. Moest ik passen en zei, nou, dan ga ik dus drie keer achter me horen. Het luisternummer.
0: Ja, ja, ja.
1: Uit de pracht,
0: ja,
1: ja. Nou ja, ja. En wat van band hebben we nou deze keer, hè? Die in eerste instantie, die, dat is al een topper.
0: Ja, een super, wat we nou aankrijgen is een supergroep.
1: Dat is een superband. Dat is, ja, dat besteedt het meest van Dream Theater.
0: Journey.
1: Mr. Big, Journey en Guns N' Roses.
0: Ja.
1: En ja, de drummer. Ja, nou, het hier is de nummer 1 metal drummer van de wereld. En het hoor hier is de nummer 2 achter Danny Carey van Tool.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Mike Portnoy.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, nou ja, Max is helemaal blij, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Dat denk ik wel. Had er lust aan, nou ja.
1: Sons of Apollo. Ik heb ze in 2018, denk ik. 2018 zien in Neushoorn.
0: Oké.
1: Okay. Winnen ze nog vrij onbekend. Zien ze echt nog heel pril en ja, nou, dat stond als een huis, dat wie zo mooi is wat. De beide, hè, de Ron Tal en Billy Sheehan op een bas, beiden dubbele hals.
0: Mooi.
1: Ja, mooi. En die Billy Sheehan, hè, met de handen om de keer, hè, kruist. En dan hingen we de kop en dan speel ik hem gewoon trouw. Echte muzikanten.
0: Ja, nou, dat maakt ik.
1: Van hun album MMXX, oftewel 2020. Die is al een keer draaid in het Merkel Café.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: In 2020 toen het uitkwam is.
0: Oké. Okay. Van mijn tijd.
1: Wat dat is toe hier. Ja. Als we personeel oornaam bezig, ja. Inderdaad. En letter, hartstikke oornaam. Ja, Falto Ascent.
0: Heerlijk noemen.
1: Van Sons of Apollo. De nij de ja. Nekkenbreker niet meer komen.
0: Wat zei je dan?
1: De nij de nekkenbreker.
0: De nekkenbreker die komt deze keer van Motionless in White. Het is een band uit Amerika, metalcore. En Rosie die vertelde mij van het is haar nije favo metalcore band.
1: Oké. Okay.
0: Dus.
1: Nou ja. Nou,
0: Rosie, hartstikke bedankt.
1: Dank je dat even extra kritisch beluisteren, want ja. Ik ben eigenlijk helemaal niet van een metalcore. Maar.
0: Nee. Ja, bedoel het eerst zo.
1: Ja, neem dat maar nou.
0: Sons of Apollo. Fall to Ascent.
1: Ja.
0: En dan Playing God van Motionless in White.
1: Mike Corey Taylor.
0: Mike Corey Taylor.
1: Ja.
0: Oké. Okay.

Playing God, Motionless in White. My Corey Taylor, hun nieuwe album Decades. Die komt zondag juli uit.

0: mooi van die.
1: Ja, nee, Ljout wie helemaal uitverkocht. Ik ben even naar de film van Iron Maiden West.
0: Aha.
1: Daar is het van mij al jarig begaan als 8-jarig jonkje. Toen ik de LP Somewhere in Time. En dat noemen we Wasting Years. Toen gewoon.
0: Wasted Years, ja.
1: Wasted Years.
0: Jongetje van jou in 80.
1: Nee, jongetje 86. Ik ben 8.
0: Maar zit ik waar je mis? Word ik mezelf jonger, hè? Nou, dat is prachtig.
1: Ja, ik denk als de... Nee, het is het wel mis. Maar dat hinder niks. Toen kwam Powerslave uit.
0: Ja.
1: Maar een hele leuke film. Het is een documentaire eigenlijk. Maar het is gewoon heel leuk om te zien. Het duurde bijna 100 minuten. Maar die win om...
0: Voor als het trouw is,
1: voordat we er niet
0: gebeuren. Ja. Ja. En ik wil wel aandacht voor Paul Di'Anno, Blaze Bailey.
1: Blaze Bailey, ik, alleskamer in Voort. Zoeken als Lars Ulrich in het Wutte.
0: Oké, collega's. En,
1: het was gewoon echt een hele leuke documentaire.
0: Hetzelfde idee een beetje dan van Metallica. Misschien... Nee, die had dan een soort van documentaire.
1: Ja, maar dat
0: ging... Some kind of monster, of hoe heet
1: dat? Ja, maar dat ging meer hoe de band zelf van wat het worden wie.
0: Ja.
1: He, van...
0: Dat het some kind of monster worden wie.
1: Het wie eigenlijk gewoon een monster om samen te zeggen. Ja, schoenen blijft helemaal net meer. Mile gehoord. Nee, zo'n film is het net.
0: Okay.
1: Maar ze gingen er wel echt meer op in van waarom had Bruce Dickinson stopte. En toen in de tijd. En nou, toen er bij de rom kwam. En de zaterste nog beelden van dat de drummer dat hij nou opgehouden is. En dat hij... Nick en McBrain. En ja, alles kwam eigenlijk gewoon hoe het eigenlijk een beetje ging is. Ja. Net helemaal in de begintijd. Want het is begaan eigenlijk in 1974. Maar daar ben ik heel weinig beelden van.
0: Nee, precies.
1: Maar het is wel van, Paul Di'Anno en nou ja, die...
0: Steve Harris, dat is de oprichter uiteindelijk.
1: De drijvende kracht.
0: Ja.
1: Echt, heel leuk.
0: Oh,
1: wat heel wie al een reis daarheen dat wie net helemaal zouden gaan.
0: Ik zei wat voorbij kwam in de sociale media te meen.
1: Bij Zuid-Hardenstein bestel en dan moesten we mij een bus. En die bus die hier onderwijsprobleem, maar...
0: Ja,
1: we zijn op die kam.
0: En dan dacht ze niet best van gast met openbaar vervoer. He?
1: Ja, want ik dacht, grens, parkeren.
0: Moeilijk. Benzine, duur.
1: Ek.
0: Ja.
1: Ik denk, ik ga een mooie goedkeper voort. Zonder met de trein.
0: Ja, de beste kwam, dan had de films, jongen.
1: Ja, maar junior wie ik mij. En junior die had hem ek heel beste vermaken.
0: Ja. Ja, dat leuk voor Van Arjen.
1: Wij gaan nog twee noemertjes. Eén komt van Dij. Eigenlijk allebei. Eén komt van Nienke Tink.
0: Nee, ik heb al eerst zelf uitzacht.
1: Oh!
0: Ja.
1: Oké, Metallica. Ik zeg
0: het
1: toch
0: van. Metallica, ik doe wel een beetje mijn knieën en in één keer natuurlijk. Ja. Er komt straks in twaalf horen nog wel in verbinding wat ik mijn knieën van één keer.
1: Oké.
0: Maar, ik zei Metallica, ik vind dat het nu het net ontbreken kan, maar ik doe wel hier van de Hutterenoms. Een beetje ouder.
1: Ja, en van mijn favoriete album.
0: Net alleen nog in van een hele prette, denk ik.
1: Maar het is meestal Master of Puppets.
0: Vaak wel, Kill 'Em All of Ride the Lightning. Deze keer is van Injustice for All. Inderdaad.
1: Die is Eve.
0: Daarna.
1: Daarvoor.
0: Let op, Eddie. Luister. Uit Zweden. Ja,
1: uit Zweden.
0: Ja, dat weten we.
1: Dat weten we.
0: Ja, zeker. Niklas Kwarfort. En zijn band Shining.
1: Ja.
0: Zwart Oostambar Eelt. Black metal uit Zweden.
1: Heerlijk nummer.
0: Ja.
1: Ja. Ik zet hem al even in.
0: Ja, lekker man.
1: En Zwart Oostambar Eelt.
0: Eelt, ja.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen... Tafel 6-12 naar de komende en
1: bijna
0: het hoes.
1: Ja, en Jim Jerry, u ziet 12 uur
0: weer.

0: de Nijenriger van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze week te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust toch nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van Takken Weekend A, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
8: Fortibox.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
10: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
13: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Love PC.
16: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NovPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NovPC, het adres in Noordoost-Friesland.
15: NovPC, daar kun je wat mee.
16: NOFPC.nl.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
18: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
20: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
19: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
20: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
21: WOQS.nl.
22: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
23: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
24: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
21: WOQS.nl.
25: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
26: Thema, liefde in actie.
25: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
26: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
27: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
28: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoe een tjent.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Hè, zelfs meer rollator is nog rapper als dit internet.
8: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
7: Zo, en clear. Nou pik net meer Python.
8: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
9: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
10: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Dromeesje mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
14: Om oeral naar huis harkje te kim.
13: Gin dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
15: Stijger, deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: Haha, we zijn 12 uur heerlijk begaan.
1: Ja,
0: met
1: echt wel.
0: Twee hele oudjes.
1: Ja, we hebben het koor natuurlijk, hè?
0: Ga ik nog een oor achtergrond muziekje? Wat ga ik hier?
1: Dat wie de dikke prima. Dat wie okay. De dikke prima jingle, hè? Nou ja, kreeg gebeurd, hè?
0: Oh.
1: Ja, maar we gingen ook even een kortstondig bezoek hier in de studio natuurlijk. De wien hier even. De man van het Moor aan
0: Wien. Ja, dat klopt even. Want die zoem even een cd brengen.
1: Ja.
0: Voor Henk Dijkslag.
1: Ja, nog even gefeliciteerd Henk.
0: Ja. Ja, gefeliciteerd.
1: Ik heb voort even een LP besteld.
0: Ja, wist. Tuurlijk. Ja, nu krijg ik nog een kriebel in de keel. Nou.
1: Ja, dat lijkt het normaal. Maar, niet degene die kogelt, maar...
0: Het album dat Ron lekker zei, Frank.
1: Ja, hele goede recensies. Ze gaat 3 uur een podcast maken met King Distortion. Met,
0: ja.
1: Hoe heet dat ik wel weer?
0: Daar zit die Mike erbij. Mike,
1: Mike Arndt, Metal, ja. Mike. En de gitarist van die band uit Utrecht.
0: Get Lustrien.
1: Ja.
0: Het staat wel op Spotify.
1: King de loodzware jongens.
0: Loodzware jongens. Ja, we zijn begaan met Attacker. Oude band uit Amerika. Dit wie van hun 12e album, The Second Coming, Lords of Thunder. Daarna een band die eigenlijk helemaal net meer besteedt. Oude, trash metal crossover. Crumbsuckers, goed die band?
1: Nee, maar ik vond het lekker.
0: Ja, dit is echt een te gekke band. Ik kwam een foto voorbij van Fenris van Darkthrone.
1: Ja.
0: Die hij die LP beet. En,
1: ja.
0: Hij dikt dit gewoon. Hij vindt het vet.
1: Ja. Nou,
0: ik denk, zelf even jaren. Ik denk, uppa, vat even een noemerke er gewoon even in. Is wel.
1: Als artiesten al zeggen dat het goed is, dan kerst
0: ja,
1: van de Unie
0: ja,
1: dat het goed is. Hebben die illustreren met een muzikanten eer? Nee.
0: Ja, het kwam van een album A Life of Dreams, 1986. Dus, stokhard met heel goed.
1: Was dat even?
0: Ja. Ja, wij ben echt stokhard.
1: Jongens.
0: Maar Henk die komt ik maar een hele oude band.
2: De dikke prima schijf.
1: Ja, ik ben jongen.
0: The Dead Kennedys.
1: Ja.
0: Lekkere, heerlijke, ja, punk.
1: Ja.
0: Uit de jaren 80 wij. Men de speelt Jello Biafra speelt daarin, een zanger. En die had onder oren die ik ding die in My Ministry op vocals. En hij had de death metal band Brugeria had er ook. Die death metal band uit
1: Mexico.
0: Ze zeiden dat het uit Mexico komt, maar dan speel je gewoon lui van Carcass en Napalm daarin. Oh, Shane Embry zit erin en Jeff Walker van Carcass. En
1: van de enige redde boeddoeken van de neus van allemaal jaar een beetje mysterieus te houden.
0: Ja.
1: Zeg maar. Want het heeft van Mexico, prutten van gedonder met die drugs, ratzooi natuurlijk. Maar,
0: ja.
1: En dat werd trot die band wel een beetje uitbeeld. Wat stond je eigenlijk op het podium?
0: Ja, maar Dead Kennedys, California, über alles.
1: Oh ja.
0: Van het Give Me Convenience or Give Me Death. En daarna een gloednij nummer van Anthrax.
1: Alsjeblieft.
0: En die kist ik zien op...
1: Into the Grave, de vrede jongens, is dat de hoofdact.
0: It's for the Kids, ziet het nummer in het... Komt van een album wat, even zien wanneer uitkomt, 18 september pas. Maar nee, wacht je. Cursum Perficio.
1: Ja, dit nummer zullen ze waarschijnlijk wel spelen. Maar
0: dat mag maar goed brengen.
1: Helaas waarschijnlijk dan voor de rest dus wat ouder spul. Maar ja, dat vind ik net minder mooi.
0: Niks mis, maar het zie je niet alleen, hè?
1: Ja.
0: Dus het werkt wel een keer.
1: Het werkt wel een keer. Maar
0: het is een heerlijk nummer.
1: Wat goed is, komt langzaam.
0: Zo is het. Eerst de Dead Kennedys, daarna een nieuw nummer, Anthrax.
1: Dankjewel, Henk.

0: Ja, ja.
1: Nou, dat had niks inboten van...
0: Nee.
1: Nee. Hè.
0: Dit is gewoon pure eindtrek, ja.
1: 100% eindtrek.
0: Lekker maar.
1: Ja, echt wel. Ja, dit wordt een vreemd op Wintergreen wel een leuk feestje. Dat zie ik net erin.
0: Dacht ik echt wel.
1: Ik hoop dat het waar dan even beter mee spelen dan de laatste keer dat eindtrek ze spelen zo. En toen hangen er al wat tonger in de loft.
0: Oké. Okay. Nou ja, dan maken we nou eens net.
1: Ik kreeg hem vol een grote bui over de kap, maar meer ik net gelokken.
0: Ja, ja. Ja, dat weet ik ook niet, jongen. Het is...
1: Ja, daar gaan we neer van de zee.
0: Nee, waar altijd wel wat te zeggen had, dat ja. Is...
1: De man van de zaal, maar lady. Eddie Metal Heart.
0: Ja, ja.
1: Eddie Metal Heart, Eddie Metal Heart. Zeker.
0: Ja, Goat as our Shepherd.
1: Ja, nou,
0: In okay. België. Nooit van jet. Eddie, doe presteerst het weer.
1: Ja.
0: Ze gaan wel een gloed naar je album. Dat is in februari ergens uitgebracht. Man Proposes, Earth Disposes. Daar draaien wij Ashtray Horizon van. Het is, melodieuze death metal.
1: Zo wat van Eddie Wombe.
0: Zo is het. Daarna de band die altijd ken.
1: Die namen ken altijd.
0: Die namen ken altijd. Nou ja, de verste luisteraars die weten dan wat ze krijgen.
1: Ja.
0: Slayer van hun laatste album, Repentless. Ja. Draaien wij het noemen, Repentless.
1: Alsjeblieft.
0: Nou, zullen we snel de muziek er even in gooien?
1: Doe dat maar even.
0: Oké. Okay. En Harry, bedankt hè.
1: Ja, dankjewel Harry.

0: Ja, ja, de band die altijd ken, Slayer.
1: De band die altijd ken, en als dat rofst, dan kan er ik samen een heel jong kat op die hardraam komen. Vol enthousiasme.
0: Als die een is best wel, ja.
1: Ja, ja, had Alfred betocht die naam, dat heb ik net zelf betocht.
0: Nee, dat zei je
1: Alfred. Dus ja, nee, Alfred.
0: Aan alle eer.
1: Wie had het ding?
0: Ja, ja, ja. Heerlijk noemer.
1: Ja, ben geweldig. Ja, eigenlijk hoor de concurrentie in de metal. Toch, van de bands onderling.
0: Wat?
1: De concurrentie, die tekst, dat is...
0: Okay.
1: Ja, de moordende concurrentie, zeg maar. Van,
0: ja, ja, nou ja.
1: Meer meer daar, ze meer al je dat ze het hutst ben.
0: Maar er is maar één, dat is, nou ja, voor mij Slayer.
1: Ja.
0: Ik ga even een liedje concertagenda.
1: Ah, yes.
0: In Iduna, 23 mei, Medieval Combat, met Blade Crusher en Swordbreaker. 30 mei hebben we in Drachten ook een platenbeurs en die is dan op het Raadhuisplein. De Neushoorn, Wazier, 20 mei, John Five. Dat is een meestergitarist, maar wijze die het moet geweldig worden. Maar dat is op een Wazier, dus ja, als je even tijd hebt, kun je er altijd even in. 6 juni, Flotsam en Jetsam. En nou ja, de man die Nisjes de CD even bracht, Ed Moran.
1: Ja.
0: Heel leuk
1: ja,
0: voor die man.
1: Zeker, maar ik verzin.
0: Ja, zeker weten. Wazier, Sontje in juni, Cradle of Filth. De Black Horizons, 24 mei. In de Mukkers, Abyssal, Carcicoma en Dodentocht. Dan hebben we even twee festivaltjes. Into the Grave op 12, 13 en 14 juni mei onder oren. Dus Anthrax, Mastodon en Ed Moran speelt daar. Ek. 30 mei hebben we Buma Rock. I am mij onder oren. Methuselam en Vortex. En daar is nou een prijsvraag onverbonden.
1: Ja, zullen we hem nog even naar Helje?
0: Je zet hem even naar Helje. Waar is Buma Rock ontstien?
1: En dat is of in de Buma-tuin.
0: Of in de IJmer Kolken.
1: Alsjeblieft.
0: En ik ga een filmpje plaatsen op Facebook.
1: Ja.
0: Daar kist die antwoord kwijt. Maar even naar je Facebookpagina gaan. Komt het wol voorbij.
1: Hoe zit dat nou? Want ik ben op mijn werker van het programma in een keer. Door ik nog wel mij dan in die...
0: Door mij is het gewoon mij dan.
1: Gelukkig, want ik heb er al antwoord op, jongen.
0: Ja, nee, dat mij.
1: Ja, ik ben ook gast, hè.
0: Ja, dus daarom. Vrij 12 juni, als de... Naar het uitfeest best, mijn Into the Grave is direct naar een afterparty, mijn de band Death Forever. En 13 juni, ik mijn Into the Grave afterparty en dan speel je de Mothers daar.
1: En dat is in Neushoorn, neem ik
0: ja.
1: Al. Ja.
0: Waar ik op Into the Grave zit, dat is de band die we nu aan zijn krijgen, Insomnium.
1: Ja.
0: Ik denk, Marcus, kom hier, dan draai ik even Insomnium van een laatste album, anno 1696. Draai wij het noemer Lillian.
1: Ja.
0: Daarna de plaat van de maand.
1: Deicide.
0: Deicide van het album Legion draaien we deze keer. Holy Deception. Maar eerst die favoriete band.
1: Insomnium. Insomnium. Ja, de Satrion is... Stoor, ik roep mijn roen achter oren elke.
0: Nou ja, dan.
1: Op Into the Grave.
0: Dan is het eerst door de feest.
1: Dan ben je er. Bumarak ben ik natuurlijk. Ik Savisa ben je daar. Nou. Dus,
0: komt allemaal goed.
1: Dus beide daar, we hebben wonderen.
0: Begint jaren. Insomnium, Lillian.

0: Ja, ja, Holy Deception van de plaat van de maand, Legion.
1: Van die side.
0: Van die side. 2 augustus die ze in de neus horen.
1: Oké, okay, nou ja, trein niet onder acties, jongen. Dat is al even lief.
0: Op Aldrak.
1: Ja.
0: Dus die ik... Ergens, ik in de menigte.
1: Ja.
0: Maar toen kon wel gewoon een net.
1: Nee, Death spelen toen ik nog.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Klopt. Dus, ja. Nou, Marcus.
1: Ja.
0: Jelly in het Westen, hoe voelt het weer even?
1: Oud en vertrouwd.
0: Ja, hè?
1: ik betrap mezelf er nog wel even een peker op dat ik nog gewoon in de show mij draai.
0: Ja, maar toen wist ik nog wel een van de show.
1: Ja, een beetje wel. Dat zal altijd blijven.
0: Ja, ik bedoel, dan had je even wat noemetjes van mijn regel even op stik zet voor de gast van Oren.
1: Van mijn weken. Ja, wist je. Maar dat is geen enkel probleem. Ik krijg nog altijd WhatsApp-berichten. Trouwens, die voor het Metal Café bestemd ben.
0: Ja, dat maakt nou, dan eens even voor Oren.
1: Die Christ Fjord dadelijk trost u het. Maar eventueel het noemen erbij. Dus zelf even contact met die mensen in Hakkest.
0: Ja,
1: daar hoef ik net tussen te zetten. Maar dat is natuurlijk. Hier is het wel weer even leuk hier te waren. Ik heb enkel zin in. Sommige dingen mis ik absoluut net. En dat is ik meen niet meer aan heel betiet, maar.
0: Nee.
1: Dan mis ik het echt net, je.
0: Nee.
1: Maar het is natuurlijk waar hij wil. Het is een heel leuk iets om te doen, radio meidje.
0: Ik zet het mooi voor, Marcus. Daar kom je ook wel wers.
1: Ik kom hier wel bij, hè. Dus zit er maar helemaal geen angst.
0: Nee. Dan doe het zo.
1: Dan loopt het hier eerst.
0: Dan krijg je aan een kwart noem ik van Marduk. Van het album Serpent Sermon. Hail Mary. Dus geen naar mij wees. Gegroetjes.
1: Ah,
0: geef het eruit.
1: Al wat goed voor ons.
0: De allereerste album van Dimo Borgir.
1: Ja.
0: Draaien we Overblik Nede Blijner Til Dummedag. Van het album Voor Altijd.
1: Ja, want na je weekend dan komt er een nieuw album uit van Dimmy Borgir.
0: Grand Serpent Rising.
1: Alsjeblieft.
0: En nou
1: even hier van het allereerste album. Ik ben een kniepeer in één keer.
0: Oh, oké. Okay. Ja. ik zou zeggen, Jem Jere mij, oren week weer.
1: Ja.
0: En Marcus, die komt hier vers wel weer eens.
1: Ja,
0: ik zeg, ahoy.
1: Bestie.

0: was it? Screw you guys, I'm going home.
1: In de Nijenriegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Novcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij, met deze weekend te gast, Ben Bilker.
2: Ik heb nooit bewust gedacht, nog ging in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
1: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
4: en Opel.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
11: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus. Time for focus.
13: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
14: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
15: Nof PC, Nof PC.
16: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
15: Nof PC. Daar kun je wat mee.
16: nofpc.nl.
14: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
17: Mij Toeke Camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
3: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
6: Thema, liefde in actie.
3: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
6: Jong en Oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld.
4: Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
20: Taxi Baaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoerssoplossing.
21: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
22: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
21: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het huis past.
22: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
23: WOQS.nl.
24: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
25: Oeh.
24: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
25: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
24: Raadsma?
25: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
26: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
27: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
23: WOQS.nl.
28: Bakken? Zullen we even op een stoel?
29: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
28: Baasmazitcomfort.nl.
30: Wist u deze week een stoere bouwradio winnen?
31: Om oeral naar huis harkje te kim.
30: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
32: Stijger, deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: Good evening.
1: Who's there?
2: Oh, it's me again.
3: Met de voet tussen de deur.
4: The bus jack,
3: Martin
4: bus,
3: van der Velde.
4: Bus, play more music, bye.
5: Goedenavond.
6: Ja, let wel, het is wederom zondagavond. En dan weet de vaste luisteraar, die weet het. Het is weer tijd voor een klein uurtje lang. De grijswijze, de oude taaien, de plaatjes uit de vergetelheid. We hebben even in het weer gekeken.
7: Weather break.
6: Go, go! En wat komen we tegen? Ja, het is niet anders. Hier een drup, daar een drup. Blijft nog steeds rain in May. Dus Max Wenger.

0: Ja, broer, kunnen we het niet maken. Dan zou je al moeten gaan reizen. Dan zou je kunnen zeggen, we zakken af naar het zuiden. En dan zoeken we naar een zonnige dag. Naar ergens in dat Griekse. A sunny day in Greece.
1: It

0: Bekijk het ook eens van een andere kant.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Always look on the bright side of life. Dat was ons vertolkt door de heren van Monty Python. We pakken de auto. Ik zou zeggen, karre maar.

En Ringo, The Beatles en Drive My Car. Oftewel de heilige melkkoe van onze regering. Want je weet het, ja, dat levert nog een beetje geld op daar in Den Haag. Want denk maar eens even aan de benzineprijzen. We nemen bij deze maar even mijn auto.

We gaan van de Beach Boys en dan we gaan In My Car. Nou, die slaan we maar over, dus Don't Drive My Car. En dan gaan we terecht bij de formatie Status Quo.

Ja, mijn auto, dijn auto, wie zijn auto. Ja, de dames die houden van snelle wagens. Vandaar dat ik een dame genaamd Anita Cochran heb gevraagd. Want girls like fast cars.

Anita Cochran en Girls Like Forest Cars. Dan heb je auto's, in ieder geval snelle auto's, maar ook leuke auto's. Er is natuurlijk ook, nou dat weet Jefferson Airplane van alles van. She has funny cars.

We hebben even tijd om gas terug te gaan nemen. We gaan draaien ons instrumentaaltje. Dat is Mason Williams. Zijn verhaal over de classical gas.

Kaas maar gas. In je tankje zit. Let's go, go, go, go, go. Dat was de instrumentaal even over vandaag. De geleider van Mason Williams en de Classical Guards. Ja, dan sta je bij je benzinestation en dan schrik je je eigen wezenloos tegenwoordig natuurlijk. Ja. Gas station, frustration. It's Arlen Routh.

is het onderhand tijd om te gedraaien. Het plaatwerk uit onze beruchte, beroemde... De Muziek Express Top 50. Ja, we waren vorige week gebleven op nummer 25. En daar staat Cliff Richard wederom. En dat groen turns to grey.

bij kleuren schiet hij op en af met het geluid van de Cliff Richards, een nummer genaamd Blue Turns to Grey, een compositie van Mick Jagger en Keith Richards, juist van de Rolling Stones. Die stond op nummer 25 nieuwe winners. Gaan we de plaats omhoog, komen op 24 terecht. Winnen we de groep van Spencer Davis, maar natuurlijk aan het orgel, het Hammond-orgel, Stevie Winwood. Dit voor deze gasten.

0: Ja, ga die gasten eens even helpen, joh. Ja. Spencer, we hebben een nieuw binnen op nummer 24. Here's
1: much more music. You're listening to Martin van der Velden. More
0: music. 23, onverrekende volgers het orkest van Burt Camford. We raken wat in een romantische sfeer op deze zondagavond. Dit uit 1966, de maand mei. Moon over Naples. 12 Blue Spanish Eyes.

Robert Camford, Moon Over Naples op nummer 23. En de laatste van de vier voor vandaag. Die nieuw binnenkomen in de Muziek Express Top 50 van mei 1966. Is voor rekening voor de Oostenrijkse singer-songwriter, mag ik wel zeggen, pianeur, genaamd Udo Jurgens. Merci, cher

Dat was dan 22 Udo Jurgens met Merci Chérie. Volgende week meer, wel en wordt gevolgd. De Muziek Express top 50. Voor reacties op dit programma kunt u mailen naar martin.vandervelde@rtvnof.nl. Nou hebben we het over auto's gehad, we hebben het over benzine gehad. Nou heb ik het nog even over onze laatste lokale. En dat is een plaatwerkje in de tijd opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. Onvoorstelbaar zou je bijna kunnen zeggen voor Louis Davids.

De olieman van het pleintje ging zijn radio verpanden. Hij was blasé van het goede en verbrak de eterbanden. En toen met ome Jan zijn zeventientjes in zijn handen, had hij op het autokerkhof een vehikeltje gekocht. Een onecht kind van Fort, vol builen, deuken en hiaten. In lang vervlogen tijden op de mensheid losgelaten. Dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten. En hartverscheurend kermde als je remde in de bocht. En als hij met zijn eigen wagen door zijn buurtje ging, dan riep de hele buurt, kijk uit, daar hij je deed er ding. Op zekere zondagmorgen die het noodlot extra schikte, geviel het ook dat ma haar meer dan ongewone dikte etapsgewijze, deel na deel, in het wrakvehikel wrikte, om met haar man en kroost een dag naar Bussum toe te gaan. Pa trachtte met een slingers monsters in gewand te zoeken, maar het reageerde niet, het kreunde slechts in alle hoeken. En pa gaf de première van twee splinternieuwe vloeken, omdat ma lijzig vroeg of die misschien niet aan wou slaan. Een jonkie uit de buurt riep met zijn petje op één oor, dat ding het astma-nijles, zet

Pa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Ma riep, doe eerst je strikkie recht, de buren staan te loeren. Pa vroeg beleefd maar kort of ze de klakson niet wou roeren. Hij ging weer in de olie leggen met zijn goeie goed. Het kroost verpoosde zich door aan de hendeltjes te knoeien, zodat er diep in het mechanisme iets begon te loeien. Pa dreigde met een sleutel de familie uit te roeien en het uitstapje te wijzigen in een begrafenisstoet. Maar het vortje was gaan kuchen en het hoofd van het gezin riep, vrouw, je kaken op mekaar, hou vast.

0: stond zijn vrouw de slinger onder bed. Kuf, kuf, kuf.
1: Dan is het uit met de pret.
2: Ik doe de deur dicht.
1: Ja, het zit hier weer op, het is weer aan de allerhoogste tijd. We gaan eruit. Morgen ben ik er weer. Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En zoals je weet, sinds afgelopen maandag 11 mei... We hebben er niet meer tussen 9 en 11, maar tussen 8 en 10 uur 's avonds. Graag de morgenavond, want we hebben Buddy Holly als artiest van de week.
3: That was wonderful.
4: Bravo.
3: I loved that.
4: Oh, it was great.
3: Well, it was pretty good.
4: Well, it wasn't bad.
3: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
4: It could have been a lot better.
3: I didn't really like it.
4: It was pretty terrible.
3: It was bad.
4: It was awful.
3: It was terrible.
4: Get him away.
3: Hey.

0: Je me nou.
1: In de Nije Riegen van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij. Met deze weekend te gast, Ben Bilker.
2: Ik heb nooit bewust toch nog in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
1: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
3: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternijtjerk.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
13: Thema, liefde in actie.
12: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
13: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Goedenavond, dit is het nieuws, ik ben Maurice de Jong. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joods Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joods Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
17: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
18: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
17: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
18: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stielen, dwarren. Hij regelt alles.
15: WOQS.nl
10: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
0: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
19: WOQS.nl.
20: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
20: Baarsmazitcomfort.nl.
22: Wist je deze weekend een stoere bouwradio winnen?
23: Om overal naar huis harkje te kim.
22: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
24: Stijger. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
25: Dit is RTV NOF.
26: My No New Age.

beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. Op deze 17e mei. En de aflevering is 1578. En we gaan beginnen met muziek van Henry Martial en Ricky Moore. Het is van een album Mantra's for Lovers. En de titel is Oh, I Want You.

Je luisterde naar een nummer van Henry Martial en Ricky Moore. Oh, I Want You. We gaan verder met een nummer van het album Aromatic Music. En de titel is Luispring. En ik heb geen informatie van wie dit gemaakt heeft, maar we gaan gewoon luisteren.

U hoorde hier een nummer en dat was Live Spring. Dat was van een album Aromatic Music. En we gaan verder met Johan Onslee. En die heeft gemaakt een nummer Nature.

Je hoorde van Johan Onvlee het nummer Nature. Maar we gaan verder met Johan Onvlee. Want ik heb hier ook een nummer, Presence.

Dit was een nummer van Johan Onfley, getiteld Presents. Maar het volgende, dat is iets bijzonders. Mijn jongste kleindochter is op een gegeven moment in het huwelijk getreden. En met een Sebastiaan de Jong, ja, zijn vader, is een van de twee mensen de Jong, Siebold en Uwe, en die spelen zo dadelijk All Through the Night. Nou, en degene die op het orgeltje speelt is dus de schoonvader van mijn jongste kleindochter. En de titel is All Through the Night.

Ja, dit lied, dat is ook wel eens een keer gezongen door mijn dochter. In een groep van vier. Een kwartet dus. Maar in ieder geval, de zangstem die u net hoorde, die was van Lauren Armijshaw. Zij is een Nieuw-Zeelandse sopraan, geboren in 1978 in Wellington. Wellington is trouwens de hoofdstad van Nieuw-Zeeland, waar de regering gevestigd is. Zij studeerde zowel zang als wiskunde aan de Victoria Universiteit in Wellington, waar ze een muziekdegree in singing en een science degree in mathematics, dat is wiskunde dus. In 2007 studeerde ze cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij is gespecialiseerd in barok, klassieke en 20e eeuws muziek en heeft een flexibele stem die haar in staat stelt om te zingen in werken van componisten als Bach, Handel, Mozart en hedendaagse componisten. Ze treedt regelmatig op in binnen- en buitenland en is actief als soliste in operavoorstellingen en concerten. Nou, dat was dus, nu naar de All Through the Night, dit lied. En we gaan verder met Henny Becker met een titel van Summer Breeze.

En zo horen nu Henny Becker met Summer Breeze. We gaan naar Levantis en het album The Sound of Dolphins. Dolfijnen dus. De titel van het nummer is Meets of the Deep.

De diepte der oceanen dus, wat u zojuist hoorde. En we gaan weer terug eventjes naar Siebold en Euwe de Jong. En natuurlijk ook zangeres. En dat is Lauren Armentjaw. En we gaan luisteren naar een zeer bijzonder nummer. Ik heb dus eigenlijk ook toen ik in het ziekenhuis lag en dit nummer hoorde, toen kreeg ik tranen in de ogen. En dat krijg ik nu ook weer als ik hem laat horen. Het is Oh Danny Boy.

En gespeeld door de schoonvader van mijn jongste kleindochter op het harmonium. En ja, dat harmonium, dat kenden we vroeger als de zogenaamde psalmenpomp. En, maar misschien een beetje een scheldwoord daarvoor. Maar dat hindert niet. Mijn vrouw heeft daar dus vroeger ook op leren spelen. Want mijn schoonouders die hadden er ook een. We gaan verder met een nummer getiteld Midnight Waters. En het is gemaakt door Medwin Goodall van het album Winds Across the Pacific.

Ja, u hoorde The Midnight Waters van Medwin Goodall van het album Winds Across the Pacific. En we gaan blijven bij Medwin Goodall en het album The Stillness of a Moment en daarvan de track The Lady of Three Days. En dan gaan we natuurlijk naar het laatste nummer van het eerste uur, tot het nieuws van 11 uur. En ik zou zeggen, blijf luisteren, want straks dan ben ik er natuurlijk weer.

0: In de Nijenriege van dichtbij praten Dries Kalsbeek en Janneke de Boer alle weken met nieuwsgierige inwenners van uw streek. Alle weekend op televisie bij RTV NOF en als Navcast online op bijgelijks Spotify. Van dichtbij. Mij deze weekend te gast, Ben Bilker.
1: Ik heb nooit bewust gedacht, nog één in de politiek. Nee. Voor mij weer vanzelfsprekend. En vooral een gemeente.
0: Van Takum Weekend aan, waarom te zien en te harken op rtvnof.nl.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje mij in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
8: Thema, liefde in actie.
7: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
8: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
9: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joods Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joods Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is RTV NOF.
11: My No New Age.

Welkom terug in het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. Op deze 17e mei, aflevering 1578. En zoals u weet gaan we altijd beginnen met een nummer van het album over de stier. In dit geval zitten we nog in de stier. En de muziek is van Piet Konijn. En we draaien nu de 10e track, Pride 2.

En na dit tiende track van het album Over de Stier, Pride nummer 2, gaan we natuurlijk eerst even kijken wat er aan de hemel te zien is in de komende week. En dat is op 18 mei, rond 22:30, als het nog schemert, zie je in het west-noordwesten een fraaie samenstand van de smalle maansikkel en de heldere planeet Venus, links van de maan. Hoger aan de hemel, op grote afstand, linksboven Venus, is ook Jupiter zichtbaar. Dan 19 mei. De wassende maan wordt vanavond geflankeerd door twee planeten. Venus staat rechts onder de maan, Jupiter op ongeveer dezelfde afstand linksboven de maan. Bekijk de groeperingen rond 2300 uur aan de west-noordwestelijke hemel. Dan 20 mei. Laat op de avond is er in het west-noordwesten een mooie samenstand zichtbaar van de maan en de reuzenplaneet Jupiter, rechts onder de maan. Rond 23:30, als het echt donker is, zie je rechts boven de maan ook sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld tweelingen. En dan 22 mei. Een wijde samenstand van de wassende maan en de ster Regulus in het dierenriemsterrenbeeld Leeuw, op enige afstand linksboven de maan. Bekijk het tweetal tegen middernacht als het echt donker is, hoog in het west-zuidwesten. En dan als laatste 23 mei, eerste kwartier om 13:10, s'avonds laat tegen middernacht staat de half verlichte maan hoog in het west-zuidwesten. De heldere ster op de ruime afstand rechts van de maan is Regulus, de hoofdster van het sterrenbeeld Leeuw. En zo was dus de sterrenhemel, als het tenminste helder is die avond of die week. En ja, ik heb nog wel even een karakteromschrijving. Als kind moet de stier al op jonge leeftijd ontmoedigd worden zijn gebitsdrang uit te leven. Het moet zijn spelletjes en speelgoed leren delen. Hun aangeboren instinct voor de discipline komt het meest tot zijn recht op school. Ze gehoorzamen graag aan de regels en varen er wel bij. En Carina Renkens was de schrijfster van deze teksten. We gaan verder met een album Oriade Mantra Music. En daar spelen we dus een nummer Om Sarabi.

Ja, zo speelde dus het nummer Om Sarabi van het album Mantra Music. En we gaan natuurlijk verder met Piekonijn, de 11e track van het cd. En dat is dan Taurus nummer 4.

Ja, dit was Taurus 4, oftewel de 11e track van het album Stier. En ik heb hier nog een aantal mensen, wereldburgers, die geboren zijn in het teken Stier. En dat is Johannes Brahms, componist, Dali, Duke Ellington, Sigmund Freud, Yehudi Menuhin, Gerrit Achterberg, Karel Appel, Audrey Hepburn, Simone Kleinsma, Tchaikovsky, Annie M. G. Schmid, Barbara Streisand en Orson Welles. Nou, en dat zijn er een paar die er genoteerd staan, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Maar dit was even een bloemlezing uit de aantal mensen die in de Stier geboren zijn. Ja, en we gaan natuurlijk verder met een nummer van Ken Davis. En het is van een album Down 3 Dreamtime. En de titel is Stormy Sunday in Mosman, Georgia.

Ja, dit was Stormy Sunday in Mosman Dior's. En u luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we gaan verder met de volgende track van Piekonijn. Dat is dan de 12e track van het album. Er zijn er 13, dus straks komt er nog één. Maar in dit geval de 12e track, Silhouette.

En zo was het nummer Silhouette van Piconijn. En we gaan naar een tussennummer, de laatste tussennummer zoals je weet, CD Fata Morgana nummer 1. En daar staat een nummer op, track 5, thema van Sebastian. Een reactie is op Johann Sebastian Bach, maar dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Maar we gaan gewoon luisteren.

Zo hoort u het thema van Sebastian. En dat staat op een cd, Fata Morgana nummer 1. En dan gaan we nu naar de 13e track van het album Stier. En de titel daarvan is The Ring. En het is gemaakt door Piconijn.

En zo hoorde u de laatste track van het album Stier van Piet van Hein. De titel, dat was The Ring. Ja, vroeger zag ik al bij de boeren, de stieren, dat die een ring door hun neus hadden. Ja, we gaan naar het volgende nummer en dat is een hymne. En als ik dan kijk, staat er To the Joys of Life. En toen ik het beluisterde van tevoren, toen dacht ik van nou, dit is het laatste stukje van de 9e symfonie van Beethoven. En die 9e symfonie, het bijzondere daarvan is dat dat één van de symfonie is. Er is eigenlijk niet een andere symfonie waar ook een koorwerk in zit. En dat koorwerk, de melodie daarvan, dat is dezelfde melodie die gebruikt is voor het volkslied voor Europa. En dat zult u wel herkennen. We gaan luisteren naar een hymne To the Joys of Life.

het origineel gaat natuurlijk een stukje door. Dat is dan nog niet afgelopen. Het is dus nu een beetje gearrangeerd. Maar het slotkoor, daar hoort u dus echt wel Hensen werden een broeder. En ja, Beethoven heeft dat natuurlijk gemaakt. En niet wetende dat er een periode kwam waar het helemaal niet het geval was. En ik hoop dat in de toekomst toch een keer mensen werden broeder. Nou, we gaan naar het laatste nummer. En dat is een muziekstukje van uit een Highland Moods CD 2. En de titel is Lady and Botwell's Lament.

En dan zijn we nu gekomen aan het laatste nummer van deze aflevering, 1578, op deze 17e mei. En dat is ook van het album Highland Moods CD 2. Het is muziek uit films. Trip in, upstairs.

Ja, dan zijn we echt aan het eind van deze aflevering 1578. Ik bedank u voor het luisteren en graag tot de volgende week. U kunt luisteren op de site van de omroep, rtvnof.nl. Maar u kunt het ook terugluisteren op mijn website, www.haremaker.nl. En ik zou zeggen, tot horens en straks lekker slapen. Dan is het maandag de volgende dag.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. Drie artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.